daarop heeft. Maar het is een registergoed. Een andere change, een andere verandering is, we hanteren niet langer het woord koopsom, maar koopprijs. En nog twee andere belangrijke zaken zijn, een koopovereenkomst moet nu schriftelijk plaatsvinden. Je hebt natuurlijk situaties van voor 1 mei 2025, waarbij mensen mondeling zaken zijn afgesproken of niet per se in schriftelijke vorm een afspraak zijn nagekomen. Nu, per 1 mei 2025, als u dus bijvoorbeeld nu een perceel zal kopen, dan moet er een schriftelijke koopovereenkomst zijn. Dat is nu verplicht. En daarna vindt dan die leveringsakte plaats. Die levering wordt dan daarin verwerkt. Een nieuw begrip is zeg maar de consumentenkoop. Bij die consumentenkoop, u hoort het aan het woord consument, eigenlijk worden een aantal mensen extra beschermd. Stel je voor dat u zeg maar een perceel ziet met een pand erop en u wil het kopen. Dan zijn er nu extra regels daaraan gekoppeld. Voorheen was dat onderscheid er niet. Maar straks zullen we verder daarover praten in dit programma. Dus zo kunt u al merken dat er changes, veranderingen zijn ten opzichte van het oud burgerlijk wetboek. Volgens onze huidige wetgeving gaf ik al aan, moeten koopovereenkomsten nu schriftelijk plaatsvinden en daarna vindt die levering plaats. Wat niet verplicht is, is dat u het via het notariaat laat gebeuren. Maar het is wel handig en raadzaam om dat te doen. Vooral wanneer u zeg maar niet bekend bent met de processen. En wat moet u opnemen in zo'n koopovereenkomst? Want een koopovereenkomst, dat zullen we straks zien, is een koopovereenkomst. Dus u bent niet verplicht om het via het notariaat te doen, maar het is wel handig. En vooral wanneer u speciale of bijzondere afspraken wenst vast te leggen, zoals de betaling in termijnen of alle andere afspraken die relevant kunnen zijn. Wat we ook merken, het was toen al zo en nu ook, dat men soms ervan uitgaat, en dat is eigenlijk onterecht, dat een koopovereenkomst voorlopig is. Met andere woorden, alsof het niet genoeg gewicht heeft en niet voldoende is om een zaak te kunnen klaren. Maar het woordje voorlopig is eigenlijk wel, bijna moet ik zeggen, misleidend. Voorlopig bestaat niet. Het is gewoon een overeenkomst, maar het geeft alleen maar aan dat er nog een natraject is. En sowieso conform het nieuw burgerlijk wetboek moet je dus die koopovereenkomst maken. En daarna vindt dan die leveringsakte plaats. Een ander iets waarvan men, denk ik, onterecht van uitgaat is, oh ja, ik heb een koopovereenkomst, dus alles is in orde. Maar dat is ook niet zo. Ik heb het eerder in dit programma en ik denk een aantal keer ook in vorige afleveringen heb ik het ook aangegeven. Bij die koop van een registergoed, van een perceel, al dan niet met woning daarop, is je proces nog niet rond enkel met een koopovereenkomst. Je moet ook nog een leveringsakte, een transportakte in handen hebben. Dat moet gewoon zijn getekend en afgewikkeld en geregistreerd bij het GLIS-kantoor. Stel je voor dat je zo'n koopovereenkomst hebt gesloten. Dan kan je niet eenzijdig zeggen, oh, ik wil die deal niet meer laten doorgaan, dus voor mij is het afgedaan. Nee. Wanneer je eenmaal die koopovereenkomst bent aangegaan, dan kan enkel met medewerking van de andere partijen zeggen van, ik maak het ongedaan, het is niet meer van kracht.
uit zo'n koopovereenkomst vloeien rechten en plichten voort. En het belangrijkste voor die verkoper is, hij moet die koper tot eigenaar maken. En het belangrijkste voor die koper is, ik moet die koopprijs hebben voldaan. We noemen dat het beginsel van gelijk oversteken. U begrijpt wel dat wanneer op gegeven moment gelden betaald moeten worden. We leven ook in een andere cultuur, een andere tijd. Dus zo min mogelijk cashtransacties doen is één. En twee, u gaat het ook wel merken als onderdeel van de processen. Dat het niet zo eenvoudig meer is. Ik heb je betaald en dan gaan we tekenen en klaar. Het notariaat heeft een bijzondere zorgplicht. En ik denk dat we later daarover ook even zullen praten. Maar we moeten rekening ermee houden dat zaken gewoon veranderd zijn. Dat het niet meer is als toen, dat je gewoon mondeling een afspraak maakt, dat je betaalt, je krijgt een kwitantie en that's it. Nee, nu moet je een schriftelijke koopovereenkomst maken. En dan moet ook nog die leveringsakte plaatsvinden. Stel dat u iets koopt of wenst te kopen, een perceel met woning voor 500.000 SRD. Ik zei het al, het is een ander tijdperk. Dus u gaat niet gewoon gelden ontvangen en dan met alle gevaren van dien gewoon cashtransacties doen. Zoveel mogelijk dat het hier al plaatsvindt. Sowieso via het notariaat en sowieso via ons kantoor gaat het altijd hier al. Dat is de meest veilige manier voor partijen wanneer dus die koopprijs via het notariaat verloopt. We merken dat de opzet van de wetgever is dat in het belang van partijen de afwikkeling van die koopprijs zoveel mogelijk via het notariaat plaatsvindt. En in dat kader, wanneer het notariaat zo een zorgplicht heeft om erop toe te zien dat ook de financiële afwikkeling vlot verloopt, dan wil dat zeggen dat we niet zomaar gelden zullen uitkeren. De koper behoort de koopprijs en de kosten te hebben gestort op de rekening van het notariaat. De stukken worden getekend. En na de ondertekening vindt de registratie plaats. Meestal is het de dag erna. En dan is het belangrijk om te weten dat die registratie bij het MIGLIS van dus die akte van levering op basis van die koopovereenkomst, dat het ook zonder calamiteiten plaatsvindt. De notaris, het notariaat, heeft de taak om erop toe te zien dat de koper dat gekochte vrij en onbezwaard, dus zonder enige last, op dienstnaam geregistreerd krijgt. Dat wil zeggen, erop toezien dat er geen hypotheken zijn of beslagen wanneer je het hebt aangeboden ter indiening. En pas wanneer dat vlot is verlopen en zonder enige situatie, alarmerende situatie, dan pas vindt de uitkering van die koopprijs aan die verkoper plaats. Nogmaals, geen cash transacties, maar de verkoper behoort dus een rekening te hebben waar dus dat geld, de koopprijs of de aan hem verschuldigde koopprijs, kan worden overgemaakt. Dat biedt dus een stukje zekerheid voor beide partijen. Hoe vaak is het niet gebeurd in de praktijk dat mensen, omdat het niet een harde verplichting is, maar dat men zelf afwikkelt met alle gevolgen van dien. Een verkoper die bijvoorbeeld denkt te tekenen en zegt van ik heb koopprijs ontvangen, of tenminste zo teken je, terwijl dat niet zo is en omgekeerd. Een koper die heeft betaald en de verkoper heeft nog niks getekend.
Dus om al die situaties te voorkomen, wordt zoveel mogelijk het begrip van beginsel van gelijk oversteken. Dus de koper betaalt de koopprijs en de verkoper maakt de koper tot eigenaar. En conform het nieuw wetboek zoveel mogelijk via het notariaat dat zaken geschieden. Dan wil dat dus zeggen dat eigenlijk de consequenties een beetje worden ingedampt. We gaan zo meteen naar een break. En na de break zullen we het hebben over enkele gevolgen wanneer u dus heeft gekocht, maar u bent nog niet tot eigenaar gemaakt, vanwege afspraak of welke omstandigheid dan ook. Tot zo.

Ja, ik ben bij u terug in de huiskamer. Luisteraars, dit is het programma De Huisnotaris. Elke donderdagavond van 9 tot half 10 is dat te beluisteren via dit station radio Shalom 94.5 FM. Voor de break heb ik het reeds gehad over een nieuwe topic, de koop. Krachtens het nieuw burgerlijk wetboek van Suriname. Er zijn een paar changes. Termen zijn veranderd. Bijvoorbeeld registergoed of onroerende zaak in plaats van onroerend goed. Koopprijs in plaats van koopsom. En een nieuwe term erbij is ook de consumentenkoop. We zullen het straks ook daarover hebben. Ik had het ook gehad over dat een koopovereenkomst van een registergoed nu schriftelijk moet. En verder ook nog dat daarna de leveringsakte plaatsvindt en dat de opzet van de wetgever is dat zoveel mogelijk de koopprijs ook wordt afgewikkeld via het notariaat in het belang van beide partijen. De koopovereenkomst die wordt onderhands opgemaakt. Met andere woorden, het is geen notarieel stuk. Maar vaak genoeg het notariaat welke bezig is met die leveringsakte, die stelt het ook op. Omdat zeg maar, die koopovereenkomst de basis behoort te zijn van die leveringsakte. Omdat die koopovereenkomst een onderhands stuk is, wil dat zeggen dat partijen in feite ook zelf mogen opstellen. Maar nogmaals, als u niet bekend bent met de processen, vooral niet met de nieuwe processen conform het nieuw burgerlijk wetboek, dan is het te adviseren dat u contact opneemt met een notariaat om u te begeleiden bij zo'n verkooptransactie. Er zijn gevolgen wanneer u die koopovereenkomst heeft gesloten. Wanneer je het hebt gesloten en je bent nog niet tot eigenaar gemaakt, door wat voor reden dan ook, misschien moet u nog een saldo van een koopprijs betalen, of door welke andere omstandigheden dan ook u nog niet tot eigenaar bent gemaakt, dan moet u rekening houden met een aantal gevolgen. Ten eerste dat de verkoper beschikkingsbevoegd blijft. Met andere woorden, de verkoper die is de eigenaar, de juridische eigenaar. Dienstnaam komt nog steeds ook voor in de registers van het GLIS-kantoor. En die mag eigenlijk het verkopen aan wie hij wil, mag meerdere keren verkopen. Maar je kan maar één koper tot eigenaar maken. Dus schuldeisers van zo'n verkoper hoeven geen rekening te houden met een afspraak tussen een verkoper en een koper. Zolang die verkoper nog eigenaar is, kan bijvoorbeeld een schuldeiser beslag leggen op dat pand dat is verkocht, maar nog niet is overgedragen aan die koper. En je probeert dat in de praktijk wat op te vangen door boetes of speciale regelingen te treffen om zeg maar te voorkomen dat de verkoper zulke onzuivere, niet juiste handelingen pleegt, ondanks die dus eigenaar is en handelingen mag plegen, maar in het belang ook van de koper dat je bepaalde zaken laat vastleggen in die koopovereenkomst. Het verkochte is ook een verhaalsobject nog steeds voor de schuldeiser. Dus als zo een schuldeiser van die verkoper beslag heeft gelegd op dat pand, al heb jij het bijvoorbeeld gekocht, maar het is nog niet op jouw naam, dan kunnen die schuldeisers zaken veilen. Uiteindelijk, dat is zeg maar een uiterste gevolg in zo'n geval. Dus daarmee moet u rekening houden. En stel je ook voor dat die verkoper komt te overlijden. Gebruikelijk, dan moet je eerst de erfgenamen traceren. En die moeten dan tezamen meewerken aan die overdrachtsakte, aan die leveringsakte, om jou als koper tot eigenaar te maken.
Een nieuw begrip, zei ik al eerder in dit programma, is de consumentenkoop. Wat houdt dat in? Het is een koop waarbij de koper is een natuurlijke persoon, dus iemand als u en ik. En die koper wenst dus bijvoorbeeld een perceel met een huis erop te kopen. Dan is er een extra bescherming voor zulke kopers. Waarin ligt die bescherming? Je hoeft niet het geheel bedrag ineens te betalen. Je moet tenminste 10% hebben betaald en dat moet via het notariaat zijn gegaan. En een ander ding is, jij als koper, je hebt 3 dagen bedenktijd. 3 dagen, werkdagen, binnen 3 werkdagen moet je hebben aangegeven als je wel of niet doorgaat met die koop. Als je die termijn laat verstrijken, ja, dan ben je gebonden aan die koop. Maar stel dat je iets op het oog hebt. Je hebt die 10% betaald. Je hebt die koopovereenkomst getekend. Maar ineens, de dag daarna, dus zeg maar de 2e dag, dan kom je tot de ontdekking van mijn gunst. Ik wil dit toch niet. Ik heb me verkeken. Ik wil die koop niet langer laten doorgaan. Dan heeft u dus binnen 3 dagen, werkdagen wel te verstaan, na die koop, heb je de gelegenheid om te zeggen, ik wil niet verder. Dus daarin ligt die bescherming, zeg maar. Dus de consumentenkoop geldt niet voor elk geval, elke situatie. Die koper moet zijn een natuurlijke persoon. En het moet gaan om de koop van iets dat bewoond zal worden. Dus met een woning daarop. We gaan nu even weer naar een korte break. En na de break zijn we bij u terug. En dan gaan we het even weer hebben over het vervolgproces van zo'n koop van een registergoed. Tot zo.

0: Ja, ik ben bij u terug in de huiskamer. We hebben voor de break gesproken over wat gevolgen. Wanneer je iets hebt gekocht, een registergoed, dus een perceel. Of een perceel met huis, met woning daarop dus. En je bent nog niet de eigenaar. Misschien moet je nog een gedeelte van die koopprijs betalen. Of je moet andere afspraken nakomen voordat die verkoper / juridische eigenaar die zaak op jouw naam overschrijft. Of tenminste dat het op je naam komt. In het kort zijn de gevolgen, stel dat je hebt gekocht, maar je bent nog niet tot eigenaar gemaakt. De verkoper is nog altijd bevoegd om te handelen als eigenaar. Je hoopt alleen dat die afspraken nakomt zodanig dat jij als koper niet in gedrang komt. En daarom worden er soms boetes opgenomen in koopovereenkomsten om eigenlijk zoveel mogelijk te voorkomen dat er nare situaties ontstaan. Een ander gevolg is dat perceel, ondanks het is verkocht, nog steeds een verhaalsobject is voor de schuldeisers van die verkoper. Dus als die verkoper bepaalde afspraken met bijvoorbeeld een schuldeiser van hem niet nakomt, dan kan die schuldeiser bijvoorbeeld beslag leggen en zo zaken uiteindelijk veilen. En wie is de verliezer? Meestal is het dan de koper. Dus eigenlijk is het advies wanneer u iets koopt, dat u zoveel mogelijk ervoor zorgt dat u de koopprijs betaalt, zodat het eigenlijk binnen korte tijd op uw naam komt te staan. Als u nou een financiering aangaat, dan ja, wordt het ook zodanig uitgewerkt. En meestal gebeurt alles dan op één dag, het tekenen van documenten. Maar stel u voor dat u in termijnen gaat betalen. Ja, u kunt zeggen, het is een plusje, want dan kan ik rustig aan, zoetjes aan betalen. Maar er zijn gevolgen. En een van die andere gevolgen kan ook zijn, stel als die verkoper komt te overlijden, dan moet u nu achter erfgenamen aanzitten om mee te werken aan die levering op uw naam wanneer u zeg maar die koopprijs heeft voldaan. Nu gaan we dus even naar dat stukje van die kosten. Sommigen gaan er onterecht van uit. Ik heb een koopovereenkomst. Ik heb die koopprijs bijvoorbeeld betaald of een gedeelte betaald. Dus alles is oké. Omdat ik toch een document heb. Maar nee, bij een registergoed, dus een perceel of een perceel met woning, dan zijn er zeker twee momenten. Eén is van die koopovereenkomst dat nu wettelijk schriftelijk moet. En dan heb je ook nog die leveringsakte. Dat wordt gemaakt op basis van die koopovereenkomst. Pas wanneer je dus die leveringsakte hebt getekend, je hebt ook de kosten daarvoor betaald, die akte is geregistreerd bij GLIS en alles is vlot verlopen, dan pas word je eigenaar. Dus zelfs wanneer je die koopprijs volledig hebt betaald, maar er is nog geen overdrachtsakte getekend, dan ben je nog geen eigenaar. Je moet het en hebben getekend, die leveringsakte, en het moet door het notariaat zijn aangeboden ter registratie bij het GLIS. De transportkosten, een globaal beeld is ongeveer 10%. Het is of van de koopprijs of van de waarde. 4% daarvan, dat is zegerecht. Dus dat is zeg maar een verplichte afdracht aan de overheid. Dat is een soort vorm van belasting. En stel dat het is een situatie met ouder kind, waarbij bijvoorbeeld de ouders overdragen aan hun kind, dan wordt dat zegerecht direct, zeg maar, tenminste minder in die zin van het wordt 0,5% in plaats van die 4%. Er is dus een bijzonder tarief. En dan heb je dus 3% is het gebruikelijk honorarium van het notariaat. En dan moet u ook nog denken aan administratiekosten. Een vergoeding die toekomt aan het MIGLIS van 0,6%. plus ook nog de bruto toegevoegde waarde, ook een vorm van belasting. En dat is 10% van het honorarium. Dat is zo'n beetje een opbouw. Nogmaals, dit is gewoon een indicatie. De kosten hangen af van wat er speelt in een situatie. Wonen de partijen wel of niet hier? Worden verkocht bijvoorbeeld vanuit een boedel? Moet dat stukje eerst in beeld zijn voordat ik verder kan gaan? Is er sprake van volmachten? Enzovoorts, enzovoorts. Is er sprake van een entiteit? Bijvoorbeeld een NV, een stichting. Wat moet in place zijn van die entiteiten? Dus het is geen zwart-wit verhaal. Dit is dus gewoon een indicatie, zodat u een beetje een beeld heeft. Nu, ter afsluiting willen we u een tip meegeven. Wanneer u een perceel wenst te kopen, te verkopen, dan is het raadzaam om info in te winnen bij deskundigen, te beginnen met het notariaat. Gaat u niet die deal aan en dan pas komt u tot de ontdekking: wacht eens even, ik heb iets over het hoofd gezien. Het notariaat kan u daarin assisteren dat zaken zoveel mogelijk in place komen. En dan kunt u ook calamiteiten voorkomen. We hopen dat deze info duidelijk is geweest, dat u er wat mee kunt. En dan zouden we zeggen, een fijne avond verder. En tot de volgende keer. Dan zullen we deze info in het Sranantongo brengen naar de luisteraars die de Nederlandse taal niet machtig zijn, maar ook recht hebben op dit stukje aan info. Een fijne avond toegewenst. Goedenavond.
1: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.

Het mooiste omroepstation Radio Shalom. Dat hebben wij gekregen. Daarom vragen wij voor Shalom en haar omroepers vooral God zegen. Want echt, dat verdienen zij. Wij zullen daarvoor bidden, onze lieve Heer.

0: Het is 10:00.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected à la scène.
2: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected à la scène.
2: Connected naar Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected naar Broco, met TVCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro. Online plus Larry is lobby.
1: Connected à la scène. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: God van trouw, u verandert nooit. U blijft dezelfde, nu en altijd. Dank u wel, Heer, dat u weer naar ons luistert. Dat wij weer mogen komen tot u en met u mogen praten. Dat we zo ons hart mogen uitstorten bij u, mijn God. Het is altijd fijn om in uw aanwezigheid te zijn. Dat u ons leidt en ons de kracht geeft, mijn God. Dat u ons zoveel beloftes geeft. En uw beloften zijn ja en amen. Geprezen zij uw naam, o God. Dank u, dierbare Heer. Heer, als wij over Suriname bidden, dan mogen wij de rechterlijke macht niet vergeten. We komen met deze speciale groep bij u, mijn God. Want u bent de waarachtige en trouwe rechter. Wat u zegt, dat is altijd correct. Bij u is geen aanzien des persoons. En daarom bidden wij u, dat u ook de rechterlijke macht, allen die daar lid van zijn, allen uw geest geven. Dat u ze helpt om ook eerlijk en oprecht bezig te zijn met uw werk. Heer, beschermt u ze ook. Neemt ze in uw trouwe vaderhand, mijn God. Ze hebben het ook heel erg moeilijk. Maar u, o Heer, kan ze geven wat ze nodig hebben. Zodat ze hun werk mogen doen zonder vrees, maar met een oprechte hart. Ook de advocaten brengen we bij u. Allen die met de rechterlijke macht te maken hebben, neemt u over mij, God, in Jezus' naam. Dank u, dierbare Heer. We komen tot u, omdat u ook de God bent die geneest. De God die heelt. De God die bevrijdt. De God die redt. Heer, dank u wel daarvoor. Geneest u de zieken onder ons. Herstelt u hen, mijn God, in Jezus' naam. Zij roepen tot u, o Heere. Dank voor de doktoren en verpleegkundigen. Allen die te maken hebben met de gezondheidszorg, mijn God. Op welk niveau dan ook. Heer, wilt u dat ook in orde maken. In orde maken, mijn God, zodat de zaken goed mogen verlopen. Dat de patiënt tevreden mag zijn, maar dat ook de mensen ook tevreden mogen zijn, de mensen die werken aan deze patiënten. Heer, verleen genezingsmiddelen, ook genezingskracht, wat ze mogen herstellen. We genezen ook naar lichaam, ziel en geest. Zoals u dat hebt gedaan in de Bijbel. In de tijd toen de Heer Jezus op aarde wandelde en daarna. Heer, zo doet u dat nog vandaag, want u blijft dezelfde. Dank u wel daarvoor. We brengen ook het onderwijs van Suriname bij u. Alle onderwijsgevenden, ook het ministerie van onderwijs. En allen die belang hebben bij het ministerie. Ouders, verzorgers, leerlingen, leerkrachten, leidinggevenden. Heer, en ieder ook de minister. Heer, wil met ons zijn. En de dingen doen zoals dat moet. Dat we naar eer en geweten ons werk mogen doen. Heere God, u zult ons ter verantwoording roepen. We willen ook voorzien in alles wat nodig is om goed onderwijs te kunnen verzorgen. In stad, district en binnenland. Heere, dank u wel dat u met ze bent. Dank u wel dat u gaat, mijn God. En dat u alles onder controle houdt. Neemt u over, mijn Heer en mijn God. U bent bezig. Dank u wel dat u onze scholen ook vrij maakt van alles wat een belemmering kan vormen. Zodat de kinderen goed onderwijs kunnen ontvangen en ook geconcentreerd mogen zijn. En dat ze ook geïnspireerd mogen zijn om te studeren. En grote dromen mogen hebben die ook verwezenlijk zullen worden. Heere God, neemt u over. Zonder u is dit niet mogelijk. Maar wij weten dat u ons nooit in de steek laat. U houdt van ons en we danken u daarvoor. En prijzen uw naam. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tasagi Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: Het is 5 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, broeder en zuster. Ik groet u in de wonderbare naam van onze lieve Heer Jezus Christus. Mijn naam is Sanfrid Jozef Zoom. Ik dien als pastor in de hoofdgemeente van Logos International aan de Koezewijnenstraat onder leiding van onze zeer gewaardeerde man van God, apostel Steven Rijmen. Ik zal vandaag uw gastheer zijn en het thema die ik vandaag met u zal behandelen luidt als volgt: een nieuwe meester. En de schriftlezing heb ik gehaald uit Romeinen 6 vers 1 tot en met 14 en 2 Korintiërs 5 vers 1 vers 14 en 15. Maar de sleutelvers voor vandaag heb ik gehaald uit 2 Korintiërs 5 vers 15. Laten we de sleutelvers even lezen. 2 Korintiërs 5 vers 15. En voor allen is Hij, Christus, gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Laten we even bidden. Papa na in hemel met ak u grand sang en megi glory na u voor soma u de en sa je doona in a libi voor libi sma en het bijzonder a libi voor mij. God met ak u grand sang en dat die de na a vijfde day zou we behandel a onderwerp dis God masra wanyu leerman sang kong na in wi libi sang papa Jehova Yusref gi unu. O God, Masra, met ak uw grand zangi. Me draag je op naar uw santa fesia. Me begi dat je satik abragado. Me kade wan bless je. Ibri wan san o arki. En vooral mi en het bijzonder. Maar daaraan me begi God, Masra. En me smeek uw God. Me kiu gimi God. Bedouw mi nang a jeje fiu fu weisheid. Bedouw mi nang a jeje fiu. O God, fu verstand. En bedouw me naar a jeje fie voor kenskado. En make me de one blessing you. One blessing me serefi. Naar a blessing you. Ibriwan sa o arki. Mi boskopu gado. In a name for Jesus Christus. Abong. Thank you mensen. De afgelopen dagen hebben we gesproken over God plaatsen wij. Plaatsen ons in Christus. Dus gado potugona in Jesus Christus. Drap in een kruis. Dus toen Christus gekruisigd werd, minanga jou bekruisigd, samen naar eng. En toen a dede, minanga jou dede, samen naar Jezus Christus. En toen a opa baka na grebi, minanga jou opa ook toe, naar eng samen vanuit a grebi. En op een leestak apostel Paulus, takwansani, in Galaten 2 vers 20, 21, ataki met Christus ben ik gekruisigd. Isabino, met Christus ben ik gekruisigd. Dus, uiteka saat en u leg uit ook toe dat, if asandis de geldig je apostel Paulus, dan maar de geldig je me ook toe. Amen. Dus, toen Christus dede mi dede na eng, walamala dede na eng, toen a opo baka fu dede, fu grebi, manga yu, alamala opo samen naar eng. Dus dit toe belangrijk, dit toe feit dat is moest de zeer belangrijk jou voor onthou, want dit de geldig die ono na in al libidis gado, in al libidisi. Man, u betak ook tomorrow vara, abra, gado potwi na in Christus. En sana adulfu gado meka potu na in Christus. Gado doa saati so dat uno sabe de onro amakti sa af eige ekt of af vleese probeer fu kisuno ete ano uno ma de moro onro enkatibo. Noit never uno ma de moro onro enkatibo. Omdat sana sani u ap wan tra meester en u de in a boezem fu gado, u de in gado en bere en skin. Gado na uno mantel. O de na in het binnenste. Dus a vijand na no een kans moren na uno voor potu onder druk. Je alasan sa ipsa in uno libi na so genade. Ja, a wins mes joaki mitranga. awins mina money mi abi. Awins sa e gebeurt, gado jip mina in Christus. Omdat a negatieve nap invloed na in mina in Christus. Omdat na leer dat me kisi voor a santa yeye. Je, ube tak gomit de productie voor a heilige geest. De vrucht van de geest. Pe mina nga yu, u tak go sang e produceer na in olibi. Feit omdat u de in a boezem voor gado. Begrijp je? Ik geef nog blijdschap, ik geef nog vrede, ik geef nog liefde, ik geef nog lange blo, ik geef nog vriendelijkheid, ik geef nog bonfassief liefde, ik maak de trouw, ik vertrouw u nog, ik geef een safri fassie en u ma beheers u nog schrijven. Ja toch? Maar nu een vraag kom, een vraag zang, een onderwerp waarover ik vandaag wil praten. Hoe kan ik van mijn egocentrisch leven verlost worden? Hoe kunnen wij van onze egocentrische leven verlost worden? Ja toch? Wij gaan terug naar egocentrisch zijn en naar godcentrisch zijn. Ja? Hoe kan ik verlost worden van de overheersing van de ik? Laten we drie stappen even kijken die nodig is om overwinning te behalen op de eigen ik. Stap 1. We moeten onszelf verloochenen. Als we de Heere Jezus volgen, moeten we de eigen ik op de troon van ons hart afzetten. We moeten deze keuze doen dat we niet langer door de eigen ik geregeerd willen worden. Het moet zijn... Niet ik, maar Christus. Laten we Lucas 9 vers 23 even lezen. En hij zeide, Jezus, onze Heere Jezus, Unumasra, Ataki. En dit iemand achter mij wil lopen, die verloochene zichzelf en neemt dagelijks zijn kruis mee. Niet ik, maar Christus. Je verloochen je schrijf je dat na a blijdschap apprecieren voor grond tapo, sa e haar asking, sa asking facil lobby, je kruisiging. Isabi de mata kogo lukwang, kogo por wan fatu, wan morsu dot fatu, da yo etak no desangat an of me. Begrijp je? Mogi wan shatori, er waren een paar mannen in een schip. Op zee. En die matrozen gingen dobbelen. En andere inzittenden gingen dobbelen. En de ma aksatra ma tak ko dobbel ook toen aan ono to. Da ma tegen tak mina anu. De man tak draai luka man. Iedereen keek zo vreemd naar die man. Mina p anu. Da ma tak jongen. Hoe bedoel je hebt geen hand? Wat zijn die dingens daar? Hey, de vieren. Dan maak ik, deze zijn niet mijn handen. Ze zijn handen van Christus. Dus mijn man gebruiken aan of Jezus voor de sandati. Dus dat is wanneer hij zegt, Lucas 29 vers 23. Hij zeide tot allen, indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen dagelijks zijn kruis op en volgen mee. En dat na de kruis zei ook weet je. In know, de lek van de trouwande. Begrijp je? Je de wantrafasi. Abon, dus dat na één. Ten tweede, dus niet meer ik, maar Christus. Punt twee. We moeten rekenen met onze positie in Christus. Ja? Dus hou rekening naar positie view, naar in Christus. En sana positie view, arkeme bon. God plaatst ons in Christus aan het kruis. Toen hij gekruisigd werd, werden wij met hem gekruisigd. Dit is onze positie in Christus. En dit moet voor ons vaststaan. Ja? Dus masra potwina in Christus nadra petapa kruis aan het kruis. En toen Jezus gekruisigd werd, minanga yu kruisig samen nanga eng. Dus alle zonde, alle last voor ono, ik koffer drapen. Amen. Romeinen 6 vers 11 zegt, zo moet het ook voor u vaststaan. dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar leven voor God in Christus Jezus. Laten we vaststaan, stilstaan bij vaststaan. Ja, dus, het moet voor ons vaststaan dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar leven in Christus. Mm-hmm. Dus in feite, iedere keer als zonde na macht die moro abrayo. Maar je libi ete, a libi sa je libi, nagi Christus je libeng. Amen. Nagi Christus je libeng. Kogo Eva. En kan de, kunnen wij het even doen, geestelijk. Misschien heb je pen en papier bij je. Of misschien ook niet. Maar in je geest kunnen wij heel veel zaken doen. Ja toch? Want we beginnen in je, we doen zo mensen in je. Kom maar, ik teken een contract. Ko teken een verklaring. Dat het voor ons vaststaat. Dat we rekenen met het feit dat we met Christus gekruisigd werden. Ko teken een contract dat. En we beginnen met mijn hand teken ba. Ik, Sanfried Jozef's zoon, ben met Christus gestorven. Ben met Christus aan het kruis gegaan. Ben met Christus gekruisigd. Amen. Ik hoop dat ik mijn handtekening ook doe. Punt 3. We moeten onszelf aan Christus overgeven. Christus is onze nieuwe meester, mensen. We moeten voor hem leven. En niet voor onszelf. 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15. Want de liefde van Christus dringt ons. Is dat te ilop masra. Dat alobi schrijft dwing je fi do asansa im do vo meka prisiri. Vo me gado prisiri. Jezus de prisiri. Want de liefde van Christus dringt ons. Na ei puso. Na ei dwing je fi do asansa. 15. Daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is. Dus zijn wij allen gestorven en voor allen is hij gestorven. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Maar voor hen die voor hen, voor hen gestorven is en opgewekt. Dat wil zeggen, mene libigimi srefmoro. Yami, yunami, minayu, one libigu srefmoro. Wil die begin Christus. Omdat we zeiden, apaya kruis juno. Apaya prijs juno aan het kruis. At ik de straf, de last van het apeng. En at dere gimme na you. Amen. En a opobakana grebi. Dus, mina you na dapeu de. Onze overgave aan de Heere Jezus is voor ons voor altijd gegeven. Onszelf aan. Dus we moeten ons altijd overgeven aan de Heere Jezus. Iedere dag opnieuw. Moeten we nee zeggen tegen de eigen ik en ja zeggen tegen de Heere Jezus Christus. In Lucas 9:23 lezen we weer. En hij zeide, indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, neem het dagelijks zijn kruis op en volg mij. Amen. Wat is je keuze? Tikking. Amen. Ik hoop dat ik een zegen mocht zijn voor u. En ik wil u bedanken voor de tijd genomen om naar dit boodschap te luisteren. En ik bid de Heere dat wij deze zaken begrijpen en dat we ze serieus nemen om niet langer gebukt te gaan onder de macht van de Satan, de macht van het vlees, de macht van de zonde, de macht van de eigen ik. Maar dat wij op de plaats komen om een zegen voor onszelf en om voor anderen te zijn. Dat de Heere blij is met ons leven. Mogen de Heere u zegenen. We hebben een nieuwe meester. Laten we instructie volgen. In Jezus naam. Amen. Thank you.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Niet ieder moment dat het zover is, voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppelteken Reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TDCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
5: Connected Alassé, enjoy affordable connectivity.
4: Still the most affordable. TDCU keeping us in touch.

Een hele mooie en gezegende ochtend, geliefde Rhapsody Time, Blessing Time. Het voordeel in u is het thema van vandaag. En onze thematekst is gehaald uit Handelingen 1 vers 8. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn. De Heilige Geest is de geest van kracht, zegt Pastor. Toen hij in u kwam om in u te leven, bracht hij de dynamische mogelijkheid om verandering teweeg te brengen. Die kracht sluimert niet in u, maar hij wordt opgewekt door gebed, door geloof en door moedige belijdenissen van het woord. Halleluja. Hij is ook de geest van openbaring. Hij ontsluiert geheimen en brengt goddelijke inzicht in uw geest. Hij is het voordeel dat in u leeft. Door hem begrijpt u dingen die anderen niet kunnen bevatten. Het maakt deel uit van de zegeningen en voordelen van het bidden in de geest. Als u tijd doorbrengt met het bidden in de geest, dan komt de wijsheid van God in u naar boven. Antwoorden stromen uw geest.

binnen. Uw geest wordt verlicht met vernieuwingen, antwoorden en met oplossingen. Halleluja. Elke keer als u een uitdaging tegenkomt, herinnert u dan dat de Heilige Geest het voordeel in u is. U staat nooit zonder hulp en u bent nooit verslagen, omdat zijn kracht in u actief is. Vertrouw op hem voor de richting die u moet nemen, voor oplossingen en voor kracht. Als u uzelf aan hem toevertrouwt en met hem in gemeenschap bent, dan zal hij zijn heerlijkheid in en rondom u zichtbaar worden. Halleluja. Hij zal met u spreken, geliefde, met u wandelen en Gods hart altijd aan u openbaren. Door zijn gemeenschap met u geeft hij goddelijke ideeën en leiding aan u door. Hij laat het woord tot leven komen en houdt uw geest brandend met passie voor de Heer. Halleluja. U zult nooit in verwarring wandelen of bang zijn, omdat zijn tegenwoordigheid richting en zekerheid geeft. God heeft nooit bedoeld dat u zich door het leven heen zou moeten worstelen, want hij gaf u zijn geest, zodat u in voortdurende overwinning zou kunnen leven. Bovendien is de Heilige Geest de Vader aan het werk in u. Halleluja. Door zijn bediening kunt u het onmogelijke doen en wonderen verrichten. Maak tijd, geliefde, om elke dag bij hem te zijn. Spreek met hem vanuit uw hart en luister naar zijn stem in uw geest. Erken hem in alles wat u doet en u zult altijd in overwinning wandelen. Halleluja. Halleluja, geliefde. Wat een liefdevolle God. Halleluja. Geliefde, we gaan samen bidden. U mag me nazeggen in gebed. U zegt, lieve Vader, ik dank u voor de omgang en samenwerking met de Heilige Geest in mijn leven. Ik koester zijn goddelijke tegenwoordigheid en persoon in mij. Hij is mijn gids, mijn trooster en mijn buitengewoon voordeel. Zelfs nu zijn uw heerlijkheid, wijsheid, kracht en liefde zichtbaar in mijn leven. Omdat ik in de geest wandel en door de geest geleid word. In Jezus' wonderbaarlijke naam. Amen. Halleluja. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meedoen met de Rhapsody vandaag. En als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, mag u ons gerust een bericht sturen op het nummer 864-646. Lieve mensen, wilt u samen met ons de Heer loven en prijzen? Bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. Ik ben Michelle Afsindi. Van Christ Embassy, ik hou van u. Wees de lief voor uzelf en voor de ander. Tot de volgende dag.

Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

een van harte goedemorgen, geliefde. Happy beautiful morning, happy beautiful morning. Welkom, welkom in onze eigen programma van morgen. Morning move, morning move. We zullen de ochtend moven zoals we dat elke vrijdag en trouwens vanaf maandag tot vrijdag doen. En nogmaals, happy beautiful morning. Ik ben Michelle Afsinde en ik ben er met u tot 8 uur. En inmiddels is het al 6:07. Wat gaat de tijd heel snel, hè? En zo gaat ons leven ook. En daarom is het heel belangrijk om te weten wat te doen, je planningen te maken. Zodat je elke dag weet wat je moet doen. En zo zegt de Heer ook, hè? Dat je je dagen moet nummeren. Nummer jouw dagen is heel erg belangrijk. Dus als u net naast die radio bent gaan zitten, happy beautiful morning. Ook al waar u bent, de mensen van Frans-Guyana. Ja, die mensen komen vandaag als eerste in me op. Noord is wakker, zag ik. Sarah Kreek. Want internet maakt het mogelijk dat we overal te horen zijn. Het is jouw eigen station, jouw eigen radio. Shalom. Not just radio. Maar het is een hele inspiratie. Ik stuur meteen de groeten naar de mensen. Zorg en hoop, zorg en hoop. Want de mensen zitten echt te luisteren van... zuster, ik kijk hè, ik luister. Maar sorgu passie, ik stuur de groeten... want ik weet dat zorg en hoop al wakker is. En kwata passie. Ja, de mensen daar zijn ook heel vroeg wakker. En Noord. En wat dacht je van Ringweg Noord en Zuid? Die zijn ook al wakker. Ik stuur de groeten van mijn lieve collega Sabrina. Zuster Sabrina. Weet je, de liefde van God is echt puur, hè? When you have the love in you, nothing kan verkeerd gaan. Dus zo groeten we een ieder heel Suriname. Wil ik groeten vanmorgen vanuit de lekkere koude studio van Radio Shalom.

Yes, geliefde. Hij zei, laat er licht zijn, hè. En er was. Er was licht. En dit zijn de kinderen van Love World Singers. En geliefde vanmorgen, wil ik u bemoedigen vanuit Spreken 3 vers 6. Terwijl wij als achtergrondmuziek hebben, you say let there be. Yes, we proclaim his name. Dat is wat we doen elke dag, hè? Elke dag weer, terwijl wij praten met onze lieve broeders en zusters, proclaimen wij zijn naam. Oh, wat is het heerlijk om de Heer te loven en prijzen. Maar zoals ik zeg, wil ik u bemoedigen vanuit Spreuken 3 vers 6. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Geliefde, weet u, het evangelie van Christus heeft voordelen. En het is tijd als kinderen van God om te genieten van deze voordelen. Dus terwijl ik bezig was vanmorgen me klaar te maken om te komen naar de studio. En dan, weet je, dan heb je die quality time, toch? Met je vader, with the most high. En toen hadden we dit, is belangrijk, hè? Om te genieten van de voordelen. Je hebt kinderen en je hebt volwassenen, je hebt zonen. En wanneer er zonen zijn, dan heb je een ander soort relatie met je vader. Je relatie is niet meer vader, geef me dit, vader, geef me dat. Maar dan is het echt vader, wat gaan we vandaag doen? Vader, kan ik dit doen? Op dat niveau kom je dan. En dat is wat eigenlijk ik wil bemoedigen vanmorgen. Spreuken 3 vers 6. En daar staat, zoals ik het eerder zeg, ken hem in al uw wegen. Dan zal hij uw paden recht maken. U weet, geliefde, soms maken we allemaal plannen. We hebben doelen, we hebben dromen. Toch? En we hebben dingen die we willen bereiken in het leven. In de dag vandaag, in de week, een maand of zeg maar een jaar. Maar soms of zeg maar vaak willen we God pas betrekken wanneer de dingen niet goed gaan, hè? Soms betrekken we God wanneer de dingen niet goed gaan. We hebben onze eigen plannen gemaakt. We hebben al onze doelen op papier gezet. Maar we hebben God niet erbij betrokken. Maar de Bijbel zegt, ken hem in al uw wegen. En hij zal het doen, niet jij. Hij gaat het doen door jou, geliefde. Dus vanmorgen wil ik iemand bemoedigen, geliefde. Laat dit niet alleen maar een tekst zijn die je kan citeren uit het hoofd. Maar laat het een tekst zijn, geliefde, die u doet, u handelt ernaar. Ken hem. Ken hem in alles wat u doet. Want God zegt niet, ken mij alleen wanneer je een probleem hebt. Nee, laat niet jouw gebeden zijn of elke dag wanneer je weer moet gaan voor God. Dat je zegt van, vader, ik kom weer voor uw troon, want dit en zo is niet goed gedaan. Nee, geliefde. En daarom is het belangrijk om weer te kijken naar je, naar binnen. Wat heb ik verkeerd gedaan dat dit zo is gaan? Heb ik God betrokken in dit waarmee ik bezig ben? En gisteren vertelde ik ook, terwijl ik in de celmeeting was, vertelde ik ook aan de members van, weet u, het is belangrijk, en dit is wat ik ook heb besproken gisteren. Het is belangrijk dat wanneer we dingen doen, dat we het niet alleen maar doen zonder om God te betrekken. Want de Bijbel zegt, hij is met ons. Hij is met ons. En altijd zal hij met ons zijn. En hoe prettig zou het niet zijn dat iemand jou garandeert. Dat als je me erbij betrekt zal alles goed gaan. Want ik zal het voor je doen. Begrijpt u? Maar we doen dat niet. Maar waarom? Omdat we vaak geen die relatie niet hebben. Want wanneer iemand jouw bestie is, toch? U kent dat, die bestie gevoel. Dan ga je de persoon bellen van, hé, wat denk je? Ik zou zo een jurk willen aantrekken. Maar geliefde, God is meer dan een bestie. De Heilige Geest in ons is meer dan een bestie. Hij is niet die bestie die gaat zeggen van, maar weet je wat, trek die rode jurk aan. Oh, het kan zijn dat wanneer God je zegt dat dat ding wat je gaat doen goed is, is dat het. Dan kan je zo overtuigd zijn, je bent ready om te gaan, because you know alles komt goed. Dus geliefde, vanmorgen wil ik u bemoedigen. Ken hem in al uw wegen. En het betekent, betrek God bij alles wat je doet, geliefde. Bij je werk, je gezin, je bedrijf, je financiën, je relatie, je beslissingen en je toekomst. Soms vragen we God bijvoorbeeld om onze plannen te zegenen. Maar God wil meer dan dat doen. Hij wil erbij zijn, geliefde. Hij wil je leiden. Erken hem. Spreuken 3 vers 5 zegt bijvoorbeeld,
Vertrouw op de Heer met heel uw hart. En steun op uw eigen inzicht niet. Ah, wauw. Wauw. Geliefde, zelf onze eigen inzicht moeten we niet opsteunen. Laat staan dat u gaat steunen op iemand anders, geliefde. Laten we vanaf vandaag, als het iets is dat u al deed, prijs de Heer. I know dat je leven alleen maar kan gaan van glorie naar glorie. Maar als dat is iets waar je zegt van zuster, u maakt daarom punt. Inderdaad, hè. Ik moet weer de Heer gaan betrekken in alles wat ik doe. Laat dat zijn dat u vandaag een verandering gaat maken in de keuzes wat je maakt elke dag zonder God, geliefde. En wanneer u uw plannen gaat maken, betrek hem. En vraag hem niet, vader, en zeg niet, wat wil ik? Nee. Vraag, Heer, wat wilt u? Hoe wilt u dat ik dit moet aanpakken? Geliefde, als u elke dag relatie hebt met iemand, gaat u weten wanneer hij praat. U gaat zijn stem horen. U gaat weten dat hij daar de leiding heeft gegeven. De Heilige Geest wacht op ons om leiding te geven, geliefde. Vraag hem, welke richting wilt u dat ik neem, lieve vader? Wat moet ik doen? Vraag hem. En wanneer God spreekt, geliefde, is belangrijk dat u gehoorzaamt. Is belangrijk dat u in actie komt, dat u in beweging komt. Niet alleen maar, vader, wat moet ik doen? En wanneer God zegt van, oké, vandaag moet je naar links gaan. Dan denk je van, maar links voelt niet zo. Het gaat dan verkeerd. En wanneer het verkeerd is gegaan, dan ga je zeggen van, maar, vader, maar waarom was u niet daar? Hij was daar en hij heeft u gezegd om naar rechts te gaan. Dus wanneer u heeft gevraagd, vader, wat moet ik doen? Welke richting moet ik nemen? Zorg ervoor, geliefde, dat u ook gehoorzaamt. Zorg ervoor dat u ook in beweging komt. Wat gebed verandert wanneer wij in gebed zijn, het verandert niet jouw verantwoordelijkheid. Want sommige mensen bidden en ze zeggen amen en dan blijven ze zitten, ze doen niks meer. Nee, wanneer je hebt gebeden ga je luisteren. Want je hebt gecommuniceerd met God, je hebt gecommuniceerd met je vader. En daarna ga je gehoorzamen en daarna gaat u handelen. Halleluja. Dat is wat u gaat doen, geliefde. En ik ook. En dat is het mooie van bemoediging. Terwijl wij elkaar bemoedigen, bemoedig ik mijzelf nog meer, geliefde, om het meer te doen dan ooit. Vandaag wil ik bemoedigen, geliefde. Ken hem in al uw wegen, zoals de Bijbel zegt. Betrek hem bij jouw plannen. Vertrouw hem met jouw toekomst. En hij alleen, geliefde, zal jouw paden recht maken. Halleluja. Wauw. Ik geloof dat dit een bemoediging is voor iemand, terwijl we gaan naar een jingle. Zo meteen, maar laten we genieten. Het is tijd, geliefde, dat we genieten van de voordelen van het evangelie. Een christelijk leven moet niet gaan van dal naar hoog. Nee, dat zegt de Bijbel niet. Maar laten we gaan naar een jingle. Oh, Alma Mia. Yes, en zo meteen, terwijl de kinderen zich ready maken om te genieten van hun eigen programma. Dat is zeg maar tegen 7:30. En dan hebben we ook onze programma, de dagteksten. En dan hebben we dan een spot, onze spot break. En we genieten even van You Alone Are God. Terwijl onze bemoediging van vandaag nog gaat zinken. En dat u even gaat denken van, hey, laat me mediteren op dit woord. En het is een Bijbelse tekst die we allemaal kennen.

Ja, en ik zie de berichten. De berichten die komen binnen. En zeg maar, na 7 uur hebben we meer tijd om te lezen. Maar mama Ivy, ik ben er. Mama Ivy, ik ben er. Je weet wanneer je een verantwoordelijkheid hebt, kan je niets anders doen dan gehoorzamen. Want er zijn mensen die op je rekenen. Hè? Ze weten gewoon dat je hier moet zijn op vrijdag. En onze vrijdag is ons heilig.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, vrijdag 21 augustus 2026. Op 21 augustus 1732, Leonard Dober en David Nitschmann vertrekken uit Hernut naar Sint Thomas, West-Indië, begin van Hernut ter zending. 21 augustus 1732, Leonard Dober en David Nitschmann vertrekken uit Hernut naar Sint Thomas, West-Indië, begin van de Hernutter zending. De dagtekst van vandaag, vrijdag 21 augustus 2026. De vrijgekochten des Heren zullen wederkeren. Blijdschap en vreugde zullen zij verwerven. Kommer en gezucht zullen wegvluchten. De vrijgekochten des Heren zullen wederkeren. Blijdschap en vreugde zullen zij verwerven. Kommer en gezucht zullen wegvluchten. Jesaja 51, vers 11, het leerwoord. Gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij de einddoel des geloofs bereikt. Dat is de zaligheid der zielen. Gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij de einddoel des geloofs bereikt. Dat is de zaligheid der zielen. 1 Petrus 1, vers 8 tot en met 9. Het gezang. Oppermachtig Heer en Koning, ootmoedig zit geen dankbetoning. Uw eigen volk geknield in stof.

0: with Duppels ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Ruby, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik in een sneller.
1: Liefste tante als Griffie. Of wij zijn weer niet in de acte, joh. Maar denk niet aan niks, hè, doe.
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aanbesteld,
1: Rowee. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finga con facile.

Dank u voor de wonderen die gebeuren. Dank u voor de bloemen in het veld. Dank u dat u schepping vol met kleuren van uw liefde voor de mens vertelt. Dank, dank, dank, dank, dank, o Heer.

Thank you for the 1000 mooie dingen. Dank u voor die liefde elke dag. Dank u dat al zorgen mij omringen. Ik eenvoudig ben.

Amen. Dank u voor het zonlicht in de straten. Dank u voor de sterren in de nacht. Dank u dat als vrienden mij verlaten, u vanuit de hemel naar mij lacht. Dank, dank, dank, dank, dank, o Heer. U blijft altijd.

ओडी ओडी हैप्पी किड्स अला सनी बूम या है मैट मैं खातेत ओकुट एक बन सिस्टर हेरमिन एंड दिस वीक सा लिक द फर्टेलिंग अदुन मैं फोरत वो फेर्दर खान विल एक एश में चुली बिदन लिफा हेरो हॉट थैंक यू वेल दैट यू फन ऑन्स होल्ड थैंक यू वेल दैट यू ऑन्स एल्के डाग वर्गीफ्ट हेरो हॉट Thank you wel dat u ons zegent. Dank u wel dat we altijd bij u mogen komen. Heere God, u kent ons hart. Helpt u ons om u te gehoorzamen. Met alles vragen wij u in Jezus naam. Amen. So happy kids. Vandaag is het de laatste dag van de week. En jullie kennen de tekst al uit het hoofd, hè? Ja? Oké, mag ik het van jullie horen? 1, 2, 3. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. En nu jullie, wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. Nog een keer, wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. 1 Korintiërs 16 vers 13. So happy kids, dat hebben jullie goed gedaan. De tekst die jullie deze week hebben geleerd is gehaald uit 1 Korintiërs 16 vers 13. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig. En sterk. Heel goed. Blijven oefenen. En dan mag je je vriendjes en je vriendinnetjes deze tekst ook aanleren. Ja? Geweldig is dat. So happy kids. Shriman Singh was blij. Hij was heel blij, happy kids, dat zijn vriend Ramdas zijn leven aan de Heer Jezus heeft gegeven. En dat de Heere Jezus zijn hart rein heeft gewassen van alle zonden. En nu diende Ramdas de Heere Jezus en hij was christen geworden. En nu was het goed. Zo gaat het soms ook met ons, happy kids. Dan is het niet goed in ons hart. Dan doen we allerlei dingen die de Heere Jezus niet goed vindt. Maar net als Ramdas kan jij de Heere Jezus ook vragen of hij je wil vergeven en in je hart wil wonen. Ramdas, happy kids, werd niet meer beter. Hij was ziek, hè? Dat vertelde ik jullie. Maar vlak voordat hij stierf, liet hij zijn kinderen roepen. Al de kinderen van Ramdas hielden zijn handen vast. Terwijl hij zijn laatste woorden uitsprak. Vrede. Vrede, Jezus. En zo stierf Ramdas. So happy kids. En je zal je afvragen, hè, hoe het verder ging met Shriman Singh. Ja, Shriman Singh, die heeft meer dan 25 jaar voor de Heere Jezus mogen werken. Door hem leerden veel mensen de Heere Jezus kennen. Maar nu is Shriman Singh zelf ook ziek, happy kids. In het district kon hij niet blijven. Met spoed werd hij naar de stad vervoerd, waar hij in het hospitaal werd opgenomen. Hij heeft er lang gelegen. En tenslotte, happy kids, overleed Shriman in het ziekenhuis. Trouw had Shriman de Heere Jezus gediend. Nu mocht hij de Heere Jezus

zijn eigen ogen zien. Wat zal dat geweldig zijn, hè, Happy Kids? Ja. Zo, Happy Kids. Wij willen Shriman Singh niet vergeten. Daarom heet een van de scholen van de EBGS de Shriman Singh School. En die school ligt aan het pad van Wanika. Weet je nog, Happy Kids? Dat Shriman Singh als kleine jongen de Heere Jezus leerde kennen en van hem begon te houden. Ja, hè? En later diende hij de Heere Jezus met zijn hele hart. En dat is fijn. Jullie willen de Heere Jezus ook dienen, toch? Net als Shriman Singh? Ja! Ik ben blij dat jullie, Happy Kids, net als Shriman Singh, de Heere Jezus willen dienen. Dat is niet zo gemakkelijk. Op alle mogelijke manieren probeert de duivel jou en mij tegen te houden om God te dienen. Maar ik hoop dat jullie, net als Shriman Singh, de Heere Jezus zullen blijven dienen. Ja, Happy Kids? Mooi zo, geweldig. Zo, Happy Kids. En dat was het verhaal van Shriman Singh. Zo, gaan we de tekst nog een keer samen doen? Ja? Oké. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. 1 Korintiërs 16 vers 13. De tekst die jullie deze week hebben geleerd, Happy Kids, is gehaald uit 1 Korintiërs 16 vers 13. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. Zo, Happy Kids. En dat was het voor vandaag. Tot de volgende keer. Odi, odi.

0: want to hear you sing that. Sing it to the Father tonight.
1: Het is 7 uur.
2: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
3: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
5: Boy, mi clara ozo. Mala sa opo prijs. Dus heb je chat kost, Mala? Maar mi suku kwaliteit toch?
6: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abuan new verfi. Verfi.
5: Huh?
6: Verfi.
5: Verfi? Da sa dati.
6: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lees mi tegi, bab. Verfi. Na een nieuw merk toch? En een verfi disi. GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig tori voor alfa je opbouw. Dus, if mi bebe you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
7: Rustine Car bestaat niet 1 of 2, maar 3 jaar. En dat vieren we met jou. Krijg daarom 1000, 2000 en zelfs 3000 Amerikaanse dollars korting op een nieuwe Hyundai. Kies je voor Venue, Creta, Tucson of Palisade? Er is feestvoordeel op alle modellen. Maar wees er snel bij, want de voorraad is beperkt. Rustine Car aan de Van 't Hogerustraat 23... We go the extra mile.
8: Telesuur Fiber, winnaar van de Ookla Speed Test Award 2026. For the best gaming experience.
9: Telesuur, keeping us in touch.
10: Shalom luisteraars. Mijn naam is zuster Ruth Abrams. En ik ben leider van de Messiaans-Joodse community. Kodesh La Adonai, wat betekent heilig voor de Heer. Vandaag wil ik het hebben over de Bijbelse feesten. Deze feesten staan vermeld in onder andere Leviticus 23 en Deuteronomium 16. Het eerste Bijbelsfeest wat vermeld staat is de Sabbat. De Sabbat is het wekelijks feest. De Sabbat is op de 7e dag van de week, dat is de zaterdag. De jaarlijkse feesten zijn de Pascha en het feest der ongezuurde broden, het feest der weken, oftewel Pinksteren, dag van de Bazuin, grote verzoendag, loofhuttenfeest en het feest van de achtste dag. Deze feesten worden door sommigen Joodse feesten genoemd. In Leviticus 23 zegt de Heere dat het zijn feesttijden zijn. Deze Bijbelse feesten worden door vele gelovigen, vele christenen, niet meer gevierd. Want men zegt dat de Heere Jezus de wet reeds heeft vervuld. En als de wet is vervuld, dan hoeft men de feesten niet meer te vieren. Maar laten we kijken wat de Bijbel hierover zegt. Wat wordt bedoeld met dat de wet vervuld is? Hiervoor gaan we naar Matteüs 5, vers 17. Daar staat geschreven: meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. En het gaat met name om het woord vervullen. Het woord vervullen is in de grondtekst, in het Grieks, het woord plero. En plero betekent, heeft de betekenis van vol, vullen, oftewel volmaken. Het woord vervullen kunt u onder andere ook zien in andere tekstgedeeltes, wanneer er gesproken wordt over vervuld zijn met de Heilige Geest. In Lucas 4, vers 1 zegt de Bijbel: Jezus, nu vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan. En het woord vol is in de grondtekst in het Grieks het woord plero. En zoals ik het al eerder zei, betekent plero vol of vullen of volmaken. Dus wanneer de Heere Jezus zegt in Matteüs 5, meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Dan betekent het, hij is niet gekomen om de wet te ontbinden. Hij is niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om de wet vol te maken, om de wet te vullen. Dus het woord vervullen betekent geen afschaffen. Dus de Bijbelse feesten zijn niet afgeschaft. De feesten des Heren, de Bijbelse feesten, die staan ook vermeld in het Nieuwe Testament. In de evangeliën kunnen we lezen dat Yeshua het Pascha en het feest van ongezuurde broden vierde. In Handelingen 2 kunnen we lezen over de Pinksterdag, en de Pinksterdag is het feest der weken. In Handelingen 20 kunnen we lezen dat Paulus zich haastte om op de Pinksterdag, dus op het wekenfeest, te Jeruzalem te zijn. In 1 Korintiërs 5, vers 6 tot en met 8 spreekt Paulus ook over de feest, over het feest van ongezuurde broden. Ik wil een oproep aan u doen. Ik wil u vragen om wat tijd vrij te maken om u te verdiepen in dit onderwerp van de feesten. De najaarsfeesten, de Bijbelse feesten die in het najaar gevierd worden, komen eraan. Die feesten zijn de dag van de Bazuin, Grote Verzoendag, Loofhuttefeest en het feest van de achtste dag. Dag van de Bazuin, Yom Teruah, begint op 11 september. Bent u geïnteresseerd over dit onderwerp? Wil ik u uitnodigen om onze online studie bij te wonen op zondag 23 augustus. U mag zich registreren via het nummer 725-8527. Nogmaals, 725-8527. Laten we bidden. Hemelse Vader, wij danken u voor uw woord. Wij danken u voor uw levend woord, de Heere Jezus Yeshua. De Heer Jezus heeft ons gewezen hoe u aanbeden moet worden. De Heer Jezus vierde ook uw feesten. Hij is ons grote voorbeeld. Help ons zijn voorbeeld te volgen, ook in het vieren van uw feesten. In Yeshua's naam.
11: Hallo, ik

Yes, geliefde luisteraars. Het is nog steeds uw eigen programma. The Morning Move. Ja, we zijn wakker, hoor. En alle mensen die zojuist zijn aangesloten. Happy beautiful morning en welkom. We hebben net een hele bak vol gehad met spotjes en ook een dagtekst. En ja, we zien dat heel veel mensen dus onze nieuwstijd missen. Maar die komt wel weer. Zeker, zeker, zeker komt die. Ja, dus we zijn nu al beland in de tweede helft van onze morning move. En het is 12 minuten voor over 7. So I'm down. En ja, vandaag is vrijdag 21, hè? 21 augustus. Het is 7 uur geweest, dus geliefde, ik geloof. Terwijl u weet toch dat we altijd het samen doen met de... Met de jarige. Dus we hebben jarigen vandaag, hè? Dus u mag me laten weten wie van u jarig is, zodat we genieten met de jarige. En maakt, misschien heeft u iets te vieren vandaag. Laat dat weten, geliefde. Door onze berichten sturen en wij van Shalom feliciteren. Alle mensen die vandaag iets te vieren hebben. De jarige, hè? En je weet, wins juna wam bigiari, wam chiari. Maar u bent jarig vandaag. En wij feliciteren zo meteen. Gaan we even een beetje dansen. De jarigen mogen echt hun dansschoenen aandoen. Want dan zie ik je even vanmorgen vanuit Radio Shalom. En dan hebben we even een verjaarso float. Dus ik wil heel even snel de berichten lezen, want die berichten blijven binnenkomen. En ik zag dat onze lieve broeder Ben een bericht gestuurd heeft dat hij wakker is. En dat is Boer Buiten. En niet nu hoor, want hij is reeds lang wakker. Maar ik lees nu zijn bericht, broeder Ben, als u me hoort. Happy beautiful morning ook daar en groetjes. En mama Evi, ja, mama Evi is ook reeds lang wakker hoor. En mama Evi, hè, haar bericht was voor 5 uur. Mama Evi, wauw, een morning, gezegende uitzending, zegt ze. Wat is er aan de hand? 4:30 was er geen gebed. Oh, wat jammer, mama Evi. We maken het in orde. Maar niet meer voor vandaag, want we zorgen ervoor dat er steeds weer gebed zal zijn, ja? Ik bid dat God alles in orde maakt. Iedereen gezegend weekend. Ja, mama Evi. En ze hebben het gehoord. Zo jammer, zegt ze. Maar God weet alles. God is in control. Amen. En ze zei van, ik dacht dat u er niet was. Ja, mama Evi. Ik ben er. Door de genade van God. I am here. En ook zei mama Evi. Ze mist onze nieuws, hè? Oké, maar het komt goed, mama Evi. Ik geef het door. En ze horen me ook, dus ze weten dat ze er werk van gaan maken. Dus de mensen die jarig zijn, kom dichter bij uw radio zitten. Want we sikken af en toe even, toch?

Lieve zus Cindy, goedemorgen en zij groet vanuit Noord. En Noord is ook wakker, ja. En ze deelt met ons Jeremia 17 vers 7 en 8.

En ja, broeder John zegt ook, Kwata is wakker. En dat weet ik hoor, broeder John. Want sinds die me kong, misschien dat Kwata, Kwata, Kwata. Want de routes toch die we nemen als we komen. Dus Kwata was ready. Heel vroeg op.

En ook de groeten hebben we uit Den Haag. Lieve zus, zus Sitja. We zeggen goedemorgen, zuster Michelle. En shalom, familie. Een gezegend weekend. Dank de Heere voor deze nieuwe dag. Amen, amen, onze lieve zus Sitja uit Den Haag. Wauw, wat is het fijn, hè, om ook de mensen uit Nederland berichten te krijgen van ze, want ze horen ons hier in Zuid-Israël aan Kondre. Ja, we got a boong, we got a boong. En dat is de reden waarom wij dus overal gehoord zijn, hè, gehoord worden. Internet. En dat zijn de dingen die God doet. God a boong.

En ons lieve sis Claudine. Ze zegt, morning sister Michelle. Ik luister vanaf 5:00 morgens naar Radio Shalom. Echt een aanmoediging. Ben aan het werk. Zorg en hoop is er sedert 5:00 wakker. God zegen. Wauw, is inderdaad een aanmoediging. En de buren mogen het weten die nog niet luisteren naar Shalom, hè? Dat ze moeten luisteren naar Shalom. Werkt u prettig, lieve zus Claudine.

Goedemorgen, Lobby Wangs van Shalom, zegt Brian. Onze lieve broer Brian. Goedemorgen aan Suriname, zuster Michelle. En aan de leden van www.harvestofgodsministry.suriname.com. In het bijzonder pastor Clyde en Joyce Fleet. Oh, wauw. My people, my people. De jarige feliciteer ik beterschap aan de zieken en sterkte aan mensen die een Lobby Wang kwijt hebben. Gado boong, halleluja, amen. Dat is wat onze lieve broer Brian zegt.

0: all over the room. Lift your hands. Come on. Somebody's going through a hard place. But I'm going to encourage you tonight. Listen. Exceedingly.
1: Upon. Echt liefde. Wauw, wauw, wauw. U weet, het is altijd fijn wanneer je in de studio bent. Maar het is mooier en fijner wanneer je niet alleen bent. En vandaag heb ik iemand. Hey. Een lieve zus, een zeer gewaardeerde zus die met mij in de studio is. En weet je, ze luistert ook mee. En zij wil ook even groeten vandaag. En ze zal ook vertellen hoe ze heet en waar ze vandaan komt. Yes! Welkom, my dear sister. Welkom.
2: Good morning, good morning. Thank you, thank you. Dank je wel, sister Michelle. I'm so happy to be here. What a privilege. Goedemorgen allemaal. Good morning, good morning. God bless y'all.
1: Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. En zo doen we het, geliefde. En ze is Engels sprekend hoor, want dat moet ik er ook zeggen. Maar ze is ook vloeiend in het Nederlands. Dus ze gaat even ons bemoedigen van haar kant uit, want ook zij is vuur en vlam voor de Heer. Dat is de liefde die we hebben voor de Heer, hè? En mogen de luisteraars weten hoe u heet, lieve zus, geliefde zus?
2: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Mijn naam, I'm Ifona. Ik ben oorspronkelijk uit Kenia, Oost-Afrika. Maar ik woon nu in Suriname. Prachtig Suriname. Beautiful country, beautiful country. Yes.
1: Amen, amen, amen. Trouwens, jullie zien hè, wat God kan doen. Hè? Mensen uit Afrika, Kenia. En nu zijn ze hier en ze genieten gewoon van ons geliefd land Suriname. Dat is wat onze geliefde vader doet. En lieve zus, ik weet dat u als kind van God, hè, gaat u niet zomaar lopen zonder een, want u bent vol. U bent vol. Het woord van God is gewoon in u aan het borrelen. Wat heeft u vanmorgen voor de mensen? Welke bemoediging heeft u?
2: Yes, yes, amen, amen, amen, sister Michelle, amen. Yes, ik ga het een beetje in het Engels doen, because it's more easier for me. I'm going to bring it back to what you had already said this morning in Spreuken. In the English version, lean not on your understanding. And daar wil ik even build what I need to say. It's very important, very, very important to understand. Lean not on your own understanding. Because who knows your way better than God? He creates your path. He knows where you came from, where you are, and where you're going. You have your works to do, but He knows where He wants to bring you. So it's very important to have a relationship with Him. Amen. Quiet time. So you can hear Him while He directs you, guides you to where He needs to bring you.
1: Amen.
2: Life is beautiful once you follow that path. Ik ben een getuigenis daarvan. Where I was and where He's brought me now, oh Lord Jesus, it's because I changed my mind. I said, I have made up my mind. Lord, what is your will? What do you want me to do? It's not what I want to do. I have done what I wanted to do and it did not bring me where I was supposed to be.
1: Amen, amen.
2: So when I made up my mind, Lord, my life is yours. I serve you. Since then, He shows me the way to walk. Sometimes you will have challenges, of course. But it's faith and believing. You believe and you know. Because, Sister Michelle, I know who I am.
1: Amen. That's very important.
2: That's very important.
1: You have to know who you are. Je moet weten wie je bent. Hè? En dat maakt je zo zelfverzekerd.
2: Amen.
1: En dat maakt jouw relatie met God gewoon mooier. Weet je, want hoe meer je weet wie je bent in de Heer, ga je begrijpen wat Hij wil van jou.
2: Amen. That's
1: en dan is het dan ook makkelijk en easier om Hem te laten bepalen jouw weg, because you know
2: and
1: who you are.
2: One thing He does for you when He brings the Comforter, peace is in your life. The peace that you get in your life, you can nothing can amount to it. No money, nothing can amount to that peace.
1: Amen.
2: People search. They're rich. They have everything in their life, but they don't have that peace. They're missing something.
1: Amen.
2: And he's the only one who can give you peace. So, my brothers and sisters, I encourage you, build a relationship with him. Have your personal relationship with him. Lean not on your own understanding, but lean on his. Let him use you to do what he wants you to do, and you'll see how your life will move from glory to glory.
1: Hallelujah. Wow.
2: Thank you.
1: Thank you so much, my esteemed sister. Yes. En we nemen even een break zo meteen, want we hebben dan een korte promo, zeg maar. Ja, dan zijn we er weer. Maar geliefde, u ziet wat God allemaal doet, hè. En wanneer je de Heere in je hebt, wanneer je voelt hem gewoon, en dan heb je die rust waarover mijn lieve zus heeft gezegd. Die peace, dat is het eerste wat God brengt in jou. Halleluja.
3: Ik ben Emmy Hart. Het helpen van kansarme jongeren is mijn passie en mijn leven. Radio Shalom, me love you.

Yes, Hemele, takkie voor jou. Laten we even genieten van Eugène Mine. Terwijl we ook laten zinken wat onze geliefde zus met ons heeft gedeeld deze ochtend. There is power in serving the Lord. Yeah.

Ya nawa sama adeke gadu. Nawa sama adeke. En ook onze lieve zus Florence. Wauw, wat ben ik blij om een bericht van u te zien, lieve zus. Of mama Florence, hè? Goedemorgen, gado no dede. Daarom mag ik vandaag leven en weer een nieuwe dag mogen aanschouwen. God zegen Parel, mijn geliefde zus. Blij u te horen. We danken de Heer voor zijn liefde. Ik wens ieder gezegend weekend. Blijf op God vertrouwen. Hij zorgt voor de uitkomst. Amen. Wauw, en dat was mama Florence. Ja, wanneer u hoort mijn Parel, dat weet je toch, is mama Florence. En daarom gaan we een beetje op de tonen van Kenya Domini. We mikken ze niet, toch? Omdat we weten wie we zijn in de Heer. We zijn parels. Groetjes aan ieder, zegt ze verder. Daar in de studio lobby werken jullie prettig. Dank u.

En de mensen van Frans-Guyana, ik groet ze. En ook al waar u bent, bent u al op uw werk. Geniet gewoon van Radio Shalom. It's your only daily inspiration, not just a radio. En ja, ik stuur de groeten hoor voor mijn esteem brother Henk en zijn lieve vrouw. Broeder Stefan. En mijn lieve zus Mirjam. Ja, Mikke Sani. Ik was zo blij haar te zien gisteren met haar zonen.

En ik stuur de groeten ook naar richting Casaba Olopasi. En alle lieve members van Christ Embassy Suriname. Brokopondo, maakt niet uit waar je bent, waar u me kan horen. Ik heb het over.

En para luistert ook, hè. Goedemorgen, shalom, familie. Gezegend. En gezegend. Ik feliciteer mijn lieve zus. Lucretia Glory. Met haar 45ste jaardag. Een gezegende dag. Zus komt van gezin menig vijand. Wauw, bigiari. En nee, we moeten dit vieren, hè? 45 jaar. Dus zometeen gaan we echt... laten we kijken wat we gaan doen verder. Maar we gaan het even vieren. Ik feliciteer ook uw zus, Lucretia. Ze hoort het zeker, Glory, met haar 45ste jaardag. God bless you, bogo. En zet haar in de bloemen, hoor. En ik geloof dat u dat al heeft gedaan. Dat u al bent gestart om haar in de bloemen te zetten vandaag. Geniet van uw dag, lieve zus Lucretia.

You know, ik ben zo blij om een dochter te zijn van Christus. Oh my God. Ik geniet, hè. Ik geniet van mijn geboorterecht in Christus.

0: En nog 11 minuten hebben we te gaan. En dan is het 8 uur. Dan ga ik u moeten groeten. En vandaag is vrijdag, dus we genieten.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer midden de acte, jong. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aangesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om een phone voor Chimboy Ting. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you? Wie are you?
5: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
6: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
5: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
6: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
5: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
6: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
5: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
6: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
7: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur.

0: Donderdag zijn we gesloten.
1: Oh ja, if je sukou aan presipika horen aan feest, we zet je kong. Speciaal die de smadati u op apart privécamera pe je kan horen je fessa. En terwijl je geniet, we zet aan nyang voor bless je tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you bless in yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah, yeah.
2: Thank you, cause you keep on blessing.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
3: Fiber, winnaar van de Ookla Speed Test Award 2026 voor de beste gaming experience.
4: Telesuur, keeping us in touch.

0: hebben wij gekregen. Daarom vragen wij voor Shalom en haar onroepers vooral voor zegen. Want echt, dat verdienen zij. Wij zullen daarvoor bidden. Onze lieve Heer, houdt Radio Shalom en haar omroepers nog lang, heel lang in ons midden. Ja, luisteraars, ik ben Jealousy en ik ben Cecilia. Wij kunnen niet zeggen, Radio Shalom is time number one.
1: Ja, yes, geliefd, het is precies 1:08. En ik ga groeten, lieve mensen. En het was een voorrecht om hier te zijn met uw geliefde. En lieve mensen, vertrouw op uw eigen, op uw eigen gedachten niet, maar doe dat. Zet uw vertrouwen op de Heer. Yes, het is heel erg kort. Ik kan geen samenvatting doen meer van de bemoediging. Maar ik vertrouw erop dat u het woord hebt ontvangen in uw hart. En dat u dus gaat doen wat de Heer van u vraagt. En dat is om zijn woord te gehoorzamen. En het is niet voor hem, het is voor u, zodat u kunt wandelen in de voordelen van het evangelie. En dat uw leven kan gaan van glorie naar glorie, geliefde. En ik groet u, ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en voor iemand anders. En ik zie u volgende week. En u heeft ook de groeten van onze lieve zus.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, broeder en zuster. Ik groet u in de wonderbare naam van onze lieve Heer Jezus Christus. Mijn naam is Sanfrid Josefsson. Ik dien als pastor in de hoofdgemeente van Logos International aan de Koezewijnenstraat onder leiding van onze zeer gewaardeerde man van God, apostel Steven Rijmen. Ik zal vandaag uw gastheer zijn en het thema die ik vandaag met u zal behandelen luidt als volgt: een nieuwe meester. En de schriftlezing heb ik gehaald uit Romeinen 6 vers 1 tot en met 14 en 2 Korintiërs 5 vers 1 vers 14 en 15. Maar de sleutelvers voor vandaag heb ik gehaald uit 2 Korintiërs 5 vers 15. Laten we de sleutelvers even lezen. 2 Korintiërs 5 vers 15. En voor allen is Hij, Christus, gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Laten we even bidden. Papa na in hemel met ak u grand sangen met die glorie na u. Voor soma u de en sa je doen na in a libi. Voor libi sma en het bijzonder a libi voor mij. Gado met ak u grand sangen dat die de na a vijfde dee zou we behandel a onderwerp. Dis gado masra wanyung leermang. San kong na in wi libi. San papa je hoe fa yusref gi unu. O God, Masra, me tak you grand sangi. Me drage op na you santa fesia, me begi dat you sa tik abragado. Me kade wan bless you, gi ibri wan san o arki, en vooral mi, en het bijzonder. Ma, daaraan me begi God, Masra, en me smeek you God, make you gimme God. Bedouw mi nanga yeye fi you fu weiseid. Bedouw mi nanga yeye fi, o God, fu verstand. En bedouw me naar jeje vie voor kenskado. En make me de one blessing you. One blessing me serefi. Naar blessing you. Ibriwan sa o arki. Mi boskopu gado. In a name for Jesus Christus. Abon. Thank you mensen. De afgelopen dagen hebben we gesproken over God plaatsen wij. Plaatsen ons in Christus. Dus gado potugona in Jesus Christus. Drapen naar een kruis. Dus toen Christus gekruisigd werd, minanga jou bekruisigd, samen naar eng. En toen a dede, minanga jou dede, samen naar Jezus Christus. En toen a op een bakana grebi, minanga jou op ook toe, naar eng samen vanuit a grebi. En op een leestak apostel Paulus, takwansani, in Galaten 2 vers 20, 21, ataki met Christus ben ik gekruisigd. Isabino, met Christus ben ik gekruisigd. Dus, Utekasaat en leg uit ook toe dat, if Asandis de geldig je apostel Paulus, dan maar de geldig, give me ook toe. Amen. Dus, toen Christus dede mi dede na eng, wala mala dede na eng, toen a opobaka fu dede, fu grebi, manga yu, ala mala opo samen naar eng. Dus dit toe belangrijk, dit toe feit dat is moest de zeer belangrijk jou voor onthou, want dit de geldig die uno na in al libidis gado, in al libidisi. Man, ube tak ook tomorrow vara, abra, gado potwi na in Christus. En sana adulfu gado meka potu na in Christus. Gado duasaat is zodat uno sabe de onder amakti sa af eigen act of af vlees probeer voor kisuno ete ano uno ma de moro onder en katibo. Nooit never uno ma de moro onder en katibo. Omdat sana sani u ap wan tra meester en u de in a boezem voor gado, u de in gado en bere en skin. Gado na uno mantel. O de na in het binnenste. Dus a vijand na no een kans moren na uno voor potu onder druk. Je alasan sa ipsa in uno libi na so genade. Ja, a wins mes joaki mitranga. awins mina money mi abi. Awins sa e gebeurt, gado jip mina in Christus. Omdat a negatieve nap invloed na in mina in Christus. Omdat na leer dat me kisi fu a santa yeye. Je, ube tak gomit de productie fu a heilige geest. De vrucht van de geest. Pe minanga yu, u tak go sang e produceer na in olibi. Feit omdat u de in a boezem fu gado. Begrijp je? Ik geef nu blijdschap, ik geef nu vrede, ik geef nu liefde, ik geef nu lange blo, ik geef nu vriendelijkheid, ik geef nu boemfassief liefde, ik maak de trouw, ik vertrouw u nu, ik geef nu een safri fassie en u ma beheers u nu schrijven. Ja toch? Maar nu een vraag kom, een vraag zang, een onderwerp waarover ik vandaag wil praten. Hoe kan ik van mijn egocentrisch leven verlost worden? Hoe kunnen wij van onze egocentrische leven verlost worden? Ja toch? We gaan terug naar egocentrisch zijn en naar godcentrisch zijn. Ja? Hoe kan ik verlost worden van de overheersing van de ik? Laten we drie stappen even kijken die nodig is om overwinning te behalen op de eigen ik. Stap 1. We moeten onszelf verloochenen. Als we de Heere Jezus volgen, moeten we de eigen ik op de troon van ons hart afzetten. We moeten deze keuze doen dat we niet langer door de eigen ik geregeerd willen worden. Het moet zijn... Niet ik, maar Christus. Laten we Lucas 9, vers 23 even lezen. En hij zeide, Jezus, onze Heere Jezus, Uno Masra, Ataki. En dit iemand achter mij wil lopen, die verloochenen zichzelf en nemen dagelijks zijn kruis mee. Niet ik, maar Christus. Je verloge je schrijf je dat na a blijdschap apprecieren voor grond tapo, sa e haar asking, sa asking fasi lobby, je kruisiging. Isabi de mata kogo lukwang, kogo por wan fatu, wan morsu dot fatu, da yo etak no desangat an of me. Begrijp je? Mogi wan shatori, er waren een paar mannen in een schip, op zee. En die heren gingen, die matrozen gingen dobbelen. En andere inzittenden gingen dobbelen. En de aksatra maat, dat kon dobbel ook toen aan ono to. Dat maat tegen dat mina anu. Dat de maat, dat draai luka man, iedereen keek zo vreemd naar die man. Mina op anu. Dat maat dacht, jongen, hoe bedoel je, je hebt geen hand? Wat zijn die dingen daar? De vieren. Dat maakt deze zijn niet mijn handen. Ze zijn handen van Christus. Dus mijn man gebruik aan of Jezus voor de sandati. Dus dat is wanneer hij zegt, Lucas 29 vers 23. Hij zeide tot allen, indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen dagelijks zijn kruis op en volgen mee. En dat na de kruis zei ik weet ja. You know, de lek van de trouwen de. Begrijp je? Je de wantrafasie. Abon, dus dat na één. Ten tweede, dus niet meer ik, maar Christus. Punt twee. We moeten rekenen met onze positie in Christus. Ja? Dus hou rekening naar positie view, naar in Christus. En sana positie view, arkeme bon. God plaatst ons in Christus aan het kruis. Toen hij gekruisigd werd, werden wij met hem gekruisigd. Dit is onze positie in Christus. En dit moet voor ons vaststaan. Ja? Dus Masra potwina in Christus. Nadra petapa kruis aan het kruis. En toen Jezus gekruisigd werd, minanga yo kruisig samen nanga eng. Dus alles zondo, alles last voor ono, ik koffer drapje. Amen. Romeinen 6 vers 11 zegt, zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar leven voor God in Christus Jezus. Laten we vaststaan, stilstaan bij vaststaan. Ja, dus het moet voor ons vaststaan dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar leven in Christus. Dus in feite, iedereen die als zonde na machtimoro abrayo. Maar je libi ete, a libi sa je libi, nagi Christus je liben. Amen. Nagi Christus je liben. Kogo Eva. En kan de, kunnen wij het even doen, geestelijk. Misschien heb je pen en papier bij je. Of misschien ook niet. Maar in je geest kunnen wij heel veel zaken doen. Ja toch? Want we beginnen in je, we doen zo mensen in je. Kom maar, hij teken wat contract. Koe teken wat verklaring. Dat het voor ons vaststaat. Dat we rekenen met het feit dat we met Christus gekruisigd werden. Koe teken wat contract dat. En we beginnen met mijn hand teken ba. Ik, Sanfried Jozef's zoon, ben met Christus gestorven. Ben met Christus aan het kruis gegaan. Ben met Christus gekruisigd. Amen. Ik hoop dat ik met een handtekening ook doe. Punt 3. We moeten onszelf aan Christus overgeven. Christus is onze nieuwe meester, mensen. We moeten voor hem leven. En niet voor onszelf. 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15. Want de liefde van Christus dringt ons. Is dat te ilop masra. Da alobi srefe dwen yo fi do asansa im do vo meka prisiri. Vo me gado prisiri. Jezus de prisiri. Want de liefde van Christus dringt ons. Na e puso. Na e dwen yo fi do asansa. 15. Daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is. Dus zijn wij allen gestorven en voor allen is hij gestorven. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hen die voor hen gestorven is en opgewekt. Dat wil zeggen, mijn liefde is morgen. Ja, mijn liefde is morgen. Wil je begin Christus? Omdat we zeiden, apaya kruis juno, apaya pres juno aan het kruis. At ik de straf, de last van het apeng, en at dere gimme na ayo. Amen. En a opobakana grebi. Dus, mina ayo na dapeude. Onze overgave aan de Heere Jezus is voor ons voor altijd gegeven. Onszelf aan, dus we moeten ons altijd overgeven aan de Heere Jezus. Iedere dag opnieuw. Moeten we nee zeggen tegen de eigen ik en ja zeggen tegen de Heere Jezus Christus. In Lucas 9:23 lezen we weer. En hij zeide, indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, neem het dagelijks zijn kruis op en volg mij. Amen. Wat is je keuze? Tikking. Amen. Ik hoop dat ik een zegen mocht zijn voor u. En ik wil u bedanken voor de tijd genomen om naar dit boodschap te luisteren. En ik bid de Heere dat wij deze zaken begrijpen en dat we ze serieus nemen om niet langer gebukt te gaan onder de macht van de Satan, de macht van het vlees, de macht van de zonde, de macht van de eigen ik. Maar dat wij op de plaats komen om een zegen voor onszelf en om voor anderen te zijn. Dat de Heere blij is met ons leven. Mogen de Heere u zegenen. We hebben een nieuwe meester. Laten we instructie volgen. In Jezus' naam. Amen. Thank you.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Me, but radio na Shalom. Me begun uno prefur pour en dape. No sona a problem.
3: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
4: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners. Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
5: Mama, ik heb nieuwe schriften nodig.
6: En ik nieuwe schoenen.
5: Ja, ja, ik ook.
6: En pa, mijn tas is kapot.
7: Komt dit u ook bekend voor? Gelukkig kan de rekening dit jaar een stuk vriendelijker zijn. Met de Fill Your Schoolbag actie krijgen klanten van Trustbank Amara 25% korting op al hun schoolaankopen bij Kirpelani. Zo haal je alles in huis voor een vliegende start voor alle kinderen. Wacht niet te lang, want die actie duurt maar tot 31 oktober. Informeer naar die voorwaarden bij Kirpelani of Trustbank Amara. Dus haast je! Trustbank Amana. Confidence is the key. Kirpelani. Save and enjoy.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Geachte luisteraars, een van harte goedemorgen. Ik ben dominee Samuel Pauwurenade, predikant bij de Evangelische Broedergemeente Suriname. Wij willen samen hem loven en prijzen op deze gezegende dag. Wij willen dit samen zijn opdragen aan hem. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus, onze Heer, in de gemeenschap des Heilige Geest. Amen. Laten we hem prijzen en loven met lied 82, vers 1 en 2.

van ongeloof en voortdurend verblind. Geachte luisteraars, we luisteren met elkaar en lezen mee de dagwoorden van vandaag, vrijdag 21 augustus. Een bijzondere dag voor de broederuniteit in Caribisch gebied. Want juist op die dag toen, 21 augustus 1732, heeft de leiding van Herrnhut, broeder Leonard Dober en broeder David Nietzman uitgezonden als zendelingen naar Sint Thomas, West-Indië. Het begin van de Herrnhutterzending in het Caribisch gebied. De dagtekst genomen uit profeet Jesaja 51 vers 11. De vrijgekochten des Heren zullen wederkeren. Blijdschap en vreugde zullen zij werven. Kommer en gezucht zullen wegvluchten. En leertekst 1 Petrus 1 vers 8. Gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen. We hebben weer een mooi thema hier gezien. Een thema dat ons tot zegen mag zijn. Dat ons behoedt en bewaakt en dat ons geloof gaat blijven aanscherpen. Wij zijn vrijgekochten van de Heere. En we zullen wederkeren. En we zijn blij en verheugd, want wij bereiken ons einddoel. Beste luisteraars, het is goed om serieus na te denken over Gods woord dat ons bereikt vandaag via de profeet Jesaja en de evangelist Johannes. Ze hebben ons duidelijk laten weten dat de Heere God zijn Zoon Jezus Christus heeft gestuurd op aarde en dat wij niet doodgaan, maar heil en genade ontvangen. En daarom wordt hij ook genoemd Jezus. En het betekent in wil Jehoshua. Jezus is de redder en hij is de verlosser. Als men zegt, hij heeft me gered, dan staat u werkelijk in een noodsituatie. U weet dat het einddoel van ons gaat zijn de eeuwige dood. En Jezus heeft aan het kruis de dood overwonnen. Hij heeft ons gered van de eeuwige dood. Jehoshua. Jehoshua kan ook betekenen verlosser. Werkelijk, ik zat met problemen eenmaal 24 uur. Ik heb het opgedragen met het gebed via de dominee. En ik voel me verlicht. Hij heeft mij verlost van die ellende. Ik ga geluk niet meer zoeken via Bonumang of Lukumang of via kwakzalvers. Ik ga mijn geluk zoeken via de Bijbel. En ik heb het gevonden in Jezus de Christus. Jezus, Jehoshua, betekent redder, gered van de zonde, gered van de dood en verlost van al onze misère, al onze problemen, al onze onzekerheden. Hij heeft dat voor ons gedragen. Maar hij heet Jezus Christus. Christus komt van het woord Messias, Christus, en het betekent gezalfde. Werkelijk, de Heere God, en dat staat in Handelingen hoofdstuk 10 vers 37 en 38, leest u het maar. De Heere God, onze Vader in de hemel, heeft Jezus Christus gezalfd. De eerste zalving in het Nieuwe Testament. De eerste zalving in een nieuwe bediening. En Jezus kreeg autoriteit door die zalving. Broeders en zusters, dat is geweldig dat u werkelijk Jezus de Christus
in ons leven hebben toegelaten. De redder van de dood, van de vloek, van de eeuwige verdoemenis en de verlosser van alledaagse problemen. En hij is de gezalfde. Hij heeft ons gezalfd. Gezalfd met zijn gebed. Toen de Heer Jezus Christus 2 aan 2 zijn mensen heeft gestuurd om te evangeliseren en om apostolaat te doen, waren ze teruggekeerd en waren ze blij. Heer, we hebben mensen beter gemaakt middels gebed, met handoplegging of met zalving. We hebben mensen gered van de dood. Ze waren al dicht bij de poort van de dood. Mensen gered van ziekte en kwalen. En Jezus was blij. Het gaat om het geloof. Maar niet hoe groot of klein uw geloof is. Belangrijk, u heeft Jezus Christus, de redder, de verlosser en de gezalfde, de Messias, toegelaten in uw leven om u te leiden. En daardoor is uw leven, uw naam, opgetekend in het boek des levens. Broeders en zusters, we zijn heel erg blij met deze onthulling. Dat wij ons moeten verheugen. Dag en nacht. Blij moeten zijn. Want Jezus Christus hebben we toegelaten. Toen middels de doop via onze ouders. En daarna volwassen dood misschien. Of middels geloofsbelijdenis. We geloven in de almacht van de drie enige God in ons leven. Want Hij is werkelijk onze Heer en Heiland en Verlosser. Daarom zijn we verheugd, daarom zijn we blij. We hebben zekerheid. En we mogen weten dat Hij ons nieuwe perspectieven geeft als christen. We gaan niet meer, net als anderen, de primitieve weg opgaan. Wat ik heb gezegd, bonumang, lukumang, wat voor man dan ook, een vrouw, sabimang. Wij gaan ons bij Jezus Christus, de grote sabimang van ons leven. En Hij geeft u kracht. Hij geeft u wijsheid en gezondheid. En geeft u bescherming en reiniging. En daarom zijn we verheugd als christen. Wij zijn verheugd in de gemeente, omdat Hij steeds bij ons wil zijn. Als we de kranten lezen of nieuws luisteren, weet ik veel, dan worden we bang om uit huis te gaan. Maar vrees niet. Al die tijd heeft de Heer God u ongevraagd beschermd. En nu gaat u herstellen. U gaat de Heer God vragen, onze Vader in Jezus Christus, voor zijn onmisbare bescherming en leiding in het leven, opdat het wel mag gaan met ons thuis. En daarbuiten, want Hij waakt over zijn kinderen. En daarom zijn we verheugd, ja. Daarom zijn we blij. Daarom hebben we vrede en vreugde. En we gaan niet opzettelijk zeggen, God bescherm mij, ik ga nu naar rampgebieden. Noem maar op, gevaarlijke rampgebieden. Waarbij zelf de politie geen controle kan hebben soms. Nee. We zijn wijs. We gaan niet naar rampgebieden. Maar we bidden om zijn leiding, bescherming. Zo'n onmisbare bescherming dat de heilige engelen van hem ons steeds nabij wil zijn. Daarom zijn we verheugd. Daarom zijn we blij. Daarom hebben we vrede in ons hart als gemeente. Zoveel ontelbare zegeningen heeft hij ons gegeven elke dag, broeders en zusters. Soms maakte ik een grap bij Bigiari. Broeder of zuster, bent u blij? Hoe oud bent u geworden? Kunt u tenminste 10 zegeningen opnoemen aan een sabi? Zoveel zegeningen hebben we. Gezondheid, onmisbare leiding en bescherming, kracht, liefde om elkaar, voorzienigheid. Nu zijn we al bijna derde week. Toch kunnen we doorgaan nog laatste week
Nog allerlaatste week. Ohne sukulening, ohne bigisma. God heeft ons wijsheid gegeven om goed om te gaan met zijn zegeningen. We zijn de Heer dankbaar. Broeders en zusters, laten wij elkaar aansporen en emporen om wijs te handelen en wijs te doen met de mogelijkheden die wij van hem hebben gekregen. En niet greed te leven terwijl we niet kunnen. En tweede week, eerste week, hoe platakba, hoe skerkba. Nee, God wil dat niet hebben. En daarom moeten we verheugd zijn in hem om wijs en wezenlijk zaken aan te pakken. Goed afwegen, goede afstemming plegen, man, vrouw en gezin. En dan gaat u zien, het budget wijzigen. Dan gaat u zien, hé, een verlichting. Laten we het voortzetten. En we hebben wel een rest aan. En daarom zijn we verheugd. Blijf dus steeds op Gods pad wandelen. Al worden we uitgelachen. We moeten geen extreme christenen zijn. Maar we blijven standvastige christenen. Ga niet terug naar de wereld. Net als uw vriend of vriendin. Die samen met u waren gedoopt of beleidend hebben afgelegd. Jammer, ze zijn teruggegaan. Houd u vast. U bent de wijze macht. En vergeet niet één van zijn weldaden. Dank hem. Heel kort met uw eigen woorden. En de Heer gaat u dubbelvoudig geven. En veel meer geven. Geachte aanwezigen. Althans luisteraars. God heeft ons opgeroepen om ons te verheugen in hem. Om steeds verheugd te zijn, ook vandaag. Om blij te zijn, blijdschap uit te stralen, vrede en vreugde. Omdat wij hebben ervaren de goedheid van God in ons leven. Door wijs te handelen. Niet emotioneel, maar met een moeilijk woord, rationeel. Zaken af te wegen. En dan komen we uit elke maand. Met het weinige wat we hebben. Wees tevreden. En de Heer is met ons. In Jezus Christus' naam. Halleluja. Amen. Wij danken de Heer met een lied. Feestbundel 80. Vers 1 en 2. Missa feti reti reti futrum vinimang. Mi ben kari, ju ben hari. Mi fu kong.

Wees verheugd, wees blij te alle tijden, ontvang de vrede van God. Wij willen dit samen zijn besluiten met de Nieuw Testamentische zegenbeden.

0: 9 uur.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi seks nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a seks. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi srefi kanchari a siki gomoro fara, te asoro dena a ini a mofo, noso lontu a mofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini de anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lisi ismano egi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere nos a baby

0: geboren tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby eko na grontapu nanga malengri noso dede. Efu you no dry dry en teki dresi esbiteng, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fueng. Solanga yu siwan soro, go wan wan ting na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni, weri yu kondom. Noso, funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga den patna fueng.
1: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you ka hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hier. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah, yeah,
0: yeah. Thank you, cause you keep on blessing. Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal. Maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
3: Zranazani. Naskip, Navio.

You Can Do Alazani. Dat is muziek van Janelle Lisse. Brengt ons naar 9 minuten over 9. Welkom in Shalom Easy Hours, live vanuit de FM 94.5. Ja, we doen elke dag van maandag tot vrijdag vanaf 9 uur de rustige songs tijdens dit programma. Ik ben Leandro Matosuwiknyo en ik ben uw presentator op deze vrijdag van 21 augustus 2026. Zoals ik al eerder zei, u gaat genieten van de rustige songs de komende tijd. Dus welkom erbij en geniet ervan live vanuit Shalom FM. We gaan naar Mali Music en hij gaat verder met Yahweh.

De Mita Hedden met It All Belongs To You. Een bijdrage in Shalom Easy Hours op deze vrijdagmorgen. Een fijn weekend aan u allen toegewenst. En u laat u zich bemoedigen vanuit de FM 945. Radio waar Christus centraal staat. De blessings voor de mensen thuis, de mensen op het werk. We groeten de mensen in het verkeer. En natuurlijk ook al de mensen die ons livestreamen vanuit het buitenland. Nou, we gaan verder met wat muziek uit eigen bodem. Dit is een Surinaams nummer gedaan door Marcella Roosval en het team. Dit is de Surinaamse versie van Holy Forever.

0: aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Investeren in quality time draagt bij aan groei van onze relatie. Het Engelse begrip quality time betekent goede, besteden of doorgebrachte tijd. Of goed besteden of doorgebrachte tijd met jouw partner, familie of vrienden. We leggen vooral het accent op quality time met uw man of vrouw. Het is van groot belang voor de liefdesrelatie. Het betekent niet dat we onze momenten samen moeten besteden aan voortdurend in elkaars ogen kijken. Het betekent wel dat we als echtpaar iets samen doen terwijl alle aandacht besteed wordt aan de ander. Bouw iedere dag momenten in waarbij u alleen tijd aan uw partner besteedt. U kan deze tijd gebruiken om met elkaar te praten, een leuke activiteit te doen of gewoon samen te zijn. Op die momenten zijn alle devices, televisie, laptop, weggezet, smartphone of mobiel evenzo. En die maken dat je daardoor meer tijd en aandacht aan elkaar kunt besteden. Investeren in quality time draagt bij aan groei van onze relatie. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
1: Je chanterai.

Dit is muziek uit België. Naomi Müringer met Oil. Ook zo heet hier op Shalom FM. Welkom als u net erbij bent. U geniet nog steeds van Shalom Easy Hours. Live vanuit het station waar Christus Centraal staat. Je mag ons ook live streamen via www.shalomsuriname.com. En natuurlijk geniet u nog steeds van de FM 94.5. We zijn er tot 10:30 met de rustige songs. Yes, enjoy it en laat je bemoedigen vanuit Shalom Easy Hours. Dit is Danny Goku. Haven't seen it yet.

0: be like that. It's a big deal. Let's go.
1: Fight.

Muziek uit het opwekkingsalbum. Opwekking 867. Een song gedaan door Katie Nicole. Nou, dit is de Nederlandse versie. In de naam van Jezus. Ja, de naam boven alle namen. De naam in wie wij eeuwig leven hebben. En redding. Vandaar dat het dus belangrijk is om deze persoon in uw leven te betrekken. En ook nog te getuigen van hem. Dat is wat we doen vanuit deze zender. Ook in Shalom Easy Hours. Elke maandag tot vrijdag vanaf 9 uur. 14 minuten voor 10. We gaan dus op weg naar 10 uur genieten van Jessica Reedy. Better.

beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes.

voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.

Ham, 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw op hem. Non mi finisco facile.

The Farmacy 2103 that cover me. Ja, toen hadden we J-Moss en vele anderen. Ga terug naar de jaren 2007, 2006. Ergens daar in de buurt. Nou, u geniet nog steeds van Shalom Easy Hours. 9:55. Op weg naar 10:00 gaan we nog naar een Surinaams nummer. Deze is een van de nieuwe gedaan door Janiviel Adam Sanade.

0: 베이니논
1: Trent Direct voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trent Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen, inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken op het nummer 81223.

0: internet direct voor uw ultieme gemak.
1: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalani.com. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalani.com kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hey, wacht even hoor, ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalani.com, jouw verbinding met de wereld. Kirpalani, save and enjoy.
0: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
2: Hello Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.
3: If this is your power, if this is your glory, if this is your presence,

Sonny Badu met Let It Rain. Yes, if this is your glory, let it rain. If this is your power, let it rain. Welkom in de tweede helft. Het is 8 minuten over 10. We zijn vanaf 9 uur in de ether met Shalom Easy Hour. Dat wil zeggen alleen de rustige zangs. We zijn er tot 10:30. Genoeg om nog van te genieten. En dan mag je om 10:30 gaan luisteren naar het programma Brief aan Suriname. Welkom als u net erbij bent. Enjoy Shalom FM, de 94.5. Natuurlijk ook via livestream in te volgen. Dat kan dus via www.shalomsuriname.com. We gaan verder met Unspoken. Hij doet voor ons God Help Me.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Kim Walker Schmidt met haar dit prachtig nummer Yield My Heart, een song die me altijd weer tot rust brengt en helpt om in aanbidding te zijn. Nou, het is intussen geworden 10 minuten voor 10:30. We hebben nog 10 minuten, dus ruimte voor nog 2 nummers. Ik kies eerst een Surinaams nummer, ja, en daarna gaan we afsluiten met nog een ander bekende. Geniet alvast van Priscilla Pinas, Papa.

Prezel la pinas met papa. Niemand zo goed als hem, niemand zo geweldig als hem. En als je je hart openstelt, als je oprecht naar hem zoekt, ga je hem vinden. Daarmee ga ik moeten groeten, mijn tijd zit erop. En het is voor mij tijd om u te groeten. En deze editie van Shalom Easy Hours af te sluiten. We zijn er maandag weer, want vandaag is vrijdag. Dus we gaan het weekend in. Ik zou zeggen, geniet van uw weekend. Breng wat quality time door met je geliefde. Breng quality time door met je familie, met je gezin. Het is belangrijk dat we blijven bouwen en werken aan de relaties. Zodat de banden sterker en stabieler worden. Wij gaan eruit. Het is de vrijdag van 21 augustus 2026. We mochten vanaf 9 uur Shalom Easy Hours presenteren. Het is mij altijd een grote eer en voorrecht om namens de Heer radio te maken vanuit deze plaats. Ik ben er vanmiddag weer om 1 uur met de Happy Hours. En ik sluit Shalom Easy Hours af met deze geweldige hit, The Prayer. Wel gedaan door de Pentatonics. Nou, bedankt voor uw aandacht. Enjoy the radio. En tot maandag met een nieuwe aflevering van Shalom Easy Hours.

Prijzen aan ding voor Jezus Christus, tidede. Halleluja. Sranamang, me bar odi, tide adedisi na ini aan ding voor Jezus Christus. Me bar odi na a president voor Sranakondre, a vice-president voor Sranakondre, de ministers, nanga alatra hoogwaardigheidsbekleders, wansanta odi na ini Jezus Christus ding. Meneer na van Genderen Wendel en medu awroko voor voorganger na eni serenang kondre na nga buitenland. Tide wide baka na eni you also camera of PUD ARKI wide baka via de radio zenders voor Radio Shalom na nga da Bijbelboskopu een brief aan Suriname. Lobiwang ade prins pari baka tide voor yere one PC. Fu Bible buku da wortu fu gado den dey di si a de prespari fu you fiti you srefi na ini a wortu fu gado because a de a wan enkrisani ini aneng fu Jesus Christus di kan char wi kon cross bay na gado Jehova almaxi papa en a de wi meki man a de a wan di etiri a grond chapu di si tenang anou, en ade awang di okong chak kenki kong na ini agron tapu disi. Because Bible, buku taki wan presi, anotum silang amoro, da papa Yehova almakti, okong na nga enkounu konre, fukonchari kenki kona ini agron tapu disi. Ala de san sawe shi na ini agron tapu den dey disi, no de, ala de san disi, we no shi de moro, ma papa Jehova almakti nanga enkounu konre o sereka trasani en eni agron tapu disi nanga eni eimel wo abi warakereng nomo wo abi wankounu nomo en wo abi wantiri nomo en dat na atiri fu akounu konre fu Jehova papa almakti pe masra Jesus Christus sidong leki konu natapu atron. Halleluja. Lobby wang, mi kan vermeld uno ook to taki, mi du awroko na ini Sranakondre, na nga buitenland namens Repentance and Holiness Ministries, pe gado verkisi, da bigi profeti Dr. David Owor, fu tiri de skapu, fu apisi ministry disi, en na hergrond sapu, ay waka fu chari abumbo skopu, gi den libisma, de wandi dry libi, nanga de wandi no dry libi ete, fu den kong na masra Jesus Christus, because he aten shatu. If you look a wuroko, fu a bigi profeti disi, da yeshitaki, a true dena ini emofo, a true dena tapu entongo, because na gado, karing fu du apis wuroko disi, en a pota true na tapentongo, fu chari a wuroko, gwenanga langa na in the last day disi. And ook to yeshitaki apapa disi, ay chari boskopu kongi wi, pe masra e aksi wi, fu wi kenki alibi fasi fu wi, na ini agron tapu disi, for all we di dry libi, fu wi kenki alibi fasi fu wi, na ini agron tapu disi. Yeshitaki, masra gado almakti papa Yehova, e gebruik, a papa disi, papa Dr. David Owor, da biki profeti, ay gebruiken fu opo libisma ay fu shi a gevaar pewidena ini, en fu shi ook tu da sondu pewidena ini, lobi wang, because furusani na sondu, en a profeti disi, profeti Dr. David Owor, ay preki abra a fasi fa wa nyusma, wa nyuskepeng na eni Christus mususi the right. Wasma di gi e libi abra na Jesus Christus. Fasma datimus de, en fasma datimus libi. En anoso so preki ay preking, ma yeshi adefu shi na eni a ministry, Repentance and Holiness Ministries, sobong da ministry fu dry libi na nga Santa Fasi na inisranang
gemeente genade en vrede, je ziet ook toetaki, we met moeite, voor kan libi, lek van Bijbel, bokutaki, en we met moeite, voor kan libi ook toe, lekje van masra actie, wanjonsma, musu libi, lobby wang. En na de furusani, die we musu hori, voor kan tantapu afasi, fa papa Jehova almakti wani. En na disi na aprespari sani na ini adini fu masra. Because if we no horde sandisi, dan fu seker, we kan misi akounu kondre fu papa Jehova almakti. Ala de sandisi, le kari santa fasi. Ala de sandisi, e fadong ondro santa fasi. A apte maka nanga yumaniri, a apte maka nanga fasfaye libi, a apte maka nanga saye weri, a apte maka nanga sayu enyang, en a apte maka nanga asoto wortu vanuit Bijbel buku ye preki. Pe you hanga go na mamon of you hanga kona masra Jesus Christus da true da pasi en da libi. Lobby wang, today we chari upsa na ini Bijbel buku, na ini da buku fu Korinthe, dora genade fu gado, dora santa fasi fu masra, sa poti na ini wi, we wani chari upsa na ini Bijbel buku today a day disi. En mika vermeld ook toe tapu a programma disi dat i wi ede ala wiki live tapu Facebook ook toe fu charwan pisi boskopu peyu kan shi ook toe wi dena ini beeld en ook toe wi oproberi fu poti ook toe fa I go na ini repentance and holiness ministries na ini de verschillende kondre fa den sma e gedrag ding danga fade hoor den koma kandra en ook to fade e weri en sana den poku fudeng sade e chari konadoro na ini den kerki te de ambegi masra Jesus Christus da kono fu kono ma foswi gomoro fara nanga dati da mekwi teki da Bible text futide lobby wang en dat dena ini di futu buku fu Korinthe kapital feifi da versi tina fo gomiti tina seibi. Lobi wang teme tek den chatu pisi disi dat no wanta ki mine leisi a heri kapital me giyu advis me teki wantu belangrijk pisi na ini omdati a programma no langa tumsi fu wi teki wa her kapital ma mi e adviseri na oso fu leisi a her kapital. Te you lazy a her capital da yo verstang sang e pasa en da yo verstang a gedeelte sami char kona fesi morabung. Dus tide we adviseer you dora genade fu gado fu lazy na ini di fu tubuku fu Korinthe kapital feifi. Lobby wang lazy helemaal I go abra a dede fu Jesus Christus en I go abra a opo baka fu Jesus Christus en I go abra a libi fu wi sa wi gina masra Jesus Christus fu wi kan kontrong wang nyung libisma. En if we lazy dape na anyone Nederlands Bijbel da I skrifi wan de liefde van Christus drinkt ons. Daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is, dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees, indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. Lobby wang, je jere
sa Bijbel buku etak ja aitaki teu giu libi abra na Jesus Christus yune libi giu srefi moro mae lib gi masra dat wan taki na de sansa masra aksi vanuit Bijbel buku fu we do na dat wa do en dan we ne de gelijkvormig a grond tapu moro maar we de gelijkvormig a word to fugado en a word to fugado na precies de sanisa epsana eni a konu konre fugado ti de dei ete en na dati masra gado al makti papa Jehova e de agri na ngawi fu we kan feni da libi fu tego we teki ook to wansra na tongo Bijbel en we lezi na eni de sem Bijbel gedeelte di si na eni di fu tubuku fu korente kapitaal 5 den versi tina fo gomiti tina sebi lobi wan en dape a skrifi ook to asref sani lekwa skrifi na eni a Nederlands Bijbel aitaki bika a lobi fu Christus e tiriwi fu diwi kon verstang taki fu di wa en krisma ben dede gi alasma dan alasma dede tu a dede gi alasma dat meki den sma di elibi no muslibi moro gi den srefi ma de muslibi gi a wang di ben dede gi den en di gado meki opo baka na dede dat meki we no eluku no wang sma tapu wan libi sma fasi moro if we ben luku Christus libi sma fasi we no edu dati moro bika asma di kontro wan nanga Christus na wan nyusma luku orusani no demoro luku alasani kon nyung lobi wan ye yere alas tepisi orusani no demoro alasan kon nyung dat na gidesma di accepter Jesus Christus wan nyung libi a begin wan nyung black side a begin na ini a libi few lobi wan and a nyung black side say begin I begin nanga a word to fugado that we begin na Genesis and we godoro te gomiti openbaring te we begin lazy and we pas we aan na sanskrifi na eni Genesis komiti openbaring. Ano de wang makkelijk sani lobi wang, maar ade wang prespari sani lobi wang. En fuka libi so, ano makkelijk, maar a brodo fu Jezus de lek na we say ook to, fuka njepi we na eni den pisi pewe go foutu lobi wang. En de abrudu fu Jezus de dape fu jepiwi. Mami, napu tantiri na wan pisi sang skrifi na eni a pisi Bijbel gedeelte dis ook tu. Pe a skrifi taki dat meki desma di e libi nomus libi moro giden srefi. Lobi wang ade wang sani sang we mus onthou. We must hori asandi sitranga. Taki we di giwi libi abrana Jesus Christus. We no slibi giwi srefi moro. We no mus libi lek we de ete na eni ateng di we no ben dry libi. That one taki ala den sani di we be do di we no ben dry libi. We do de ete ondanks u tek masra Jesus Christus. Me tek a voorbeeld na mi. Fosi eni alibi fmi. Yong yongu mi be abi kotaki tina sebi komiti tina aitiari da mi begin nanga alcohol lobi wang. Mi begin dringi alcohol, gebruik alcohol, temetak alcohol dan mi no be dringi wing ma mi be drink vanaf biri gona loktu lobi wang. Biri nanga sterke drank lobi wang. En asandati ahor mi bezig ome yari langa mi gebruik alcohol telek if ano masra Jezus srefi be poer mi uiteng, mi no be mak mopo mi srefi uiteng. A be konde wan sotu verslaving gimi. Maar eni a misbruik fu a alcohol, me tak bewus misbruik, omdat mi be dringe tum si furu, lobi wang, dan asandisi, mi be shitake mi no be drungu moro. Bepaalde dringi no be pot mi moro. A no be pot mi tapa level sa mi be wani moro. Mi no be drungu, isabi, en dan steeds ibe mus kise fu wa moro tranga dringi. En mi kise gi, wanf de moro tranga dringi na ina grond tapu disi lobi wang. En mi gebruike ook tu, en
Lobiwang, ik kan sabitaki if you gebruik alcohol jarenlang, dan akan de wang gevaar die je gezondheid ook toe. En precies dat bekomt sanangami, los voor de aanrijdingen die me mekina in die verkeer e onder invloed van alcohol, wagi nakmi nanga ala de so sandati, sanangami feti, los voor den sandati de ongoloku, sam sanangami, ma binnens lichaam, gevaar bij de ook toe. En disi bij de wang gimi voor mi libi a alcohol. En ano bij de makkelijk gimi, ma dora brudu voor Jezus Christus. Mi beman kisi krakti fu bekan weike af fu a pasidati en kondini masra Jezus Christus. So mi egiwan pisi fu mi getuigenis sang sananga mi dis ano ala, ma dis nou an pisi en nou an demoro ergste pisi fu mi libi, want mi meksani mei a pisting sang mi be gebruik a alcohol. Ma lobi wang mi etako an sani, a lobby fu Christus, ay go moro dipi, moro leki, a lobby fu libisma, gi libisma. A lobby fu Christus, e go so dipi, tena en you silina en you yeye, en you gezondheid, en I pour you na apresi pe you bede. So, metaki abra a ouro libi fmi, pe mi bede a ouro libisma, en dimi, draai mi libi, natuurlijk, en mi jonguteng, mi be besoek gemeente ba, die mi ben de wamp kimboy ouders be gokba de be de gelovig en mi be besoek gemeente kaba maar isabi te jongu ine tek alasani seriusu en die mi kumopo eita alcohol misbruik a alcohol verslaving dan mi begin konsukumas rafesi ernstig

En Masra begin gebruik me, Lobiwang. Masra begin gebruik me, en of verhoog me, Srevi. Maar na lekva awakana en me, Libi. Masra begin gebruik me voor Chara Wortu en voor Begigisma en zo. Dan me begin take Asani moro serieus, Lobiwang. En tenanga Dave today, me gigado almakti Jehovah Papa Grantzangi. Dat mi dena libi ete en dat i apur mina en soa yoko. So alasma de yera bos kopu disi di de ena yoko disi. Kom na masra Jesus Christus. Kona Jesus. A abi a yepi giyu. A abi a forlusu giyu. A brudufu en tranga moro ibri wan trasani. Di kan pour you out asandi etayu sili. Di etayu yeye en di tayu goson tu fasi. Lobi wang. Lobby wang, you de verslaafd na alcohol of you de verslaafd na drugs. Kona masra Jesus Christus. A abwa yepi giyu, lobby wang. A abwa tranga yepi giyu. A kari you ook to. Leki libisma. Because na eng de you meki man en a kari you. Door dat die masra Jezus Christus dede na a kruisi gi you to. En en brudu, fadong along a pai gi you ook to. So, ala den mandi si di e yere a pisi wortu di si di de ondro a sotu yoko di si di mi verteri. Ano lati ete, you dena libi ete. Mek muiti esesi en yo yere ook to. Den telefoonnummer na tapu a programma di si pe you kan bel. Fu SSC en SSC, you can fenua yepi na masra Jesus Christus. Nanga begeleiding, fu you can libi wang nyung libi sma libi gomoro fara. So, lekfa wile ki bribi wang, teki masra Jesus Christus, we libi wang nyung libi, lekfa Bible buku taki. En a nyung libi, sa we e libi, ano wan libi, pewe bopal giwi serefi moro. Ma ade gado ebe pal alibi fuwi. Ade gado ebe pal sawi musweri. Ade gado ebe pal sawi musnyang. Ade gado ebe pal fa alibi fuwi e si de right volgens Bible buku. Lobby wang. En disi na apeng pewe kong fuwi de agri nanga masra Jesus Christus fu akango pleite giwi na papa Jehova almakti. Den ten disi. We e make muiti tranga lobby wang fu kong en beeld fu sorry u taki sawi e preki na a radio na tru we e libi lekfa we e preki asan disi we no taki we de perfect ma we make muiti en a brudu fu Jesus Christus de lekwa yepi na we say ook to fu te we go foto fu we aksi pardon ma grootste deel merendeels we e met moeite voor doden sani sa masra etaki en voor we kan delek fa masra e aksi dan nyung libi suma lobby wang na ini Kenya ook to na ini African kondre pe ubengo ook to dat we kon shi wamoro hei fasi fu dini en dati na aksi pardon beleidenes lobby wang ade amoro hei fasi fu din gado. Lobby wang, amoro hei fasi fu din gado ano a titel sa ye kistap you neng te den where you in of te de installer you fu rokona in a gemeente. Ma amoro hei fasi fu din gado na te ye beken you sondu na masra en I ye belei you sondu en I give you pardon. Dat e make you tamoro crossbay na gado. Ano a titel e make you tan crossbay na gado. Maar na a beleidenis. If you look at David, David bede a konu. Amen, a bede a konu. Maar no a titel be mek a tankros be na gado. Maar na fasifa abe aksi masra pardon. A fasifa abe ambegi gado e aksi pardon. Na dat meki abe tankros be na gado. Furuf den dinari ook to yeshi. Na sode be kan tankros be na gado. Lobby wang. Ala den sandi si mi go leri na ini African kondre na ini Kenya en we char den sandi si kong ook tu na ini Seranang de leri disi we char den kong na ini Seranang fu wika yepisma fu konde moro crossbay na masra ade wan prince Paris

0: Als u wilt, kunt u mij nazeggen in dit bevrijdingsgebed. Geliefde Heere Jezus, ik open mijn hart voor u. En ik buig voor u, Heere Jezus. Onder belijdenis van alle zonden. Ik belijd u ook mijn onbewuste zonden. Ik belijd u mijn geërfde zonden. En ik belijd u alle zonden die in uw woord geschreven staan. Heere Jezus, reinig mij alstublieft met uw kostbaar dierbaar bloed. Ik ontvang u vandaag op als mijn persoonlijke Heer en Redder. En ik vraag u, stuur mij alstublieft uw Heilige Geest. En schep in mij een heilig hart. Een gehoorzaam hart. Een opwekkingshart. Vandaag maak ik rechtsomkeert. Ik keer mij af van alle zonden. En ik stap over naar u, Koning Jezus. Leid al mijn voetstappen, Koning Jezus, naar uw vereeuwigd koninkrijk. En in de grote naam van Jezus ben ik vandaag wedergeboren.
1: Dank u voor het luisteren, dierbare mensen, via het nummer 764-9823 kunt u ons bereiken. Kijkt u ook op www.jezuskomtsuriname.org.

0: This is 11 uur. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Lobby wang, arkim mang, lobby brada nang sisa, na lontu ala den arkisma voor Radio Shalom, uyera chun keba, takina a programma Vrouwen Vandaag, uma tide ini sranantongo wekare, uma tide en a origineel ne, na Vrouwen Vandaag. Door de week, yeyere tak Sisa Pastor Margo Saling Daily en de afesi uma fugado fu Vrouwen Vandaag. Utrawang euroko nanga en mikisa euroko futaka programma ini sranantongo sisa Fidelia Grangalon e barwan shuit odi a manten disi. En me winsun wa prisiri arki tide. Ma fos mi gomoro fara me ku pot a programma in gado anu. Masra, megi u gran tangi fo a programma futi de. Gado we pote in yo anu masra. Gado, yu wei sei dat iwi abifanodu geleid doro yu santa yeye. Masra, we begi dat alas madie arki a programma disi sa finuan sanina ini pe densre fi kangi yu bigine masra. Gado pe misrefe giu bigine. Wan, terwel we do a programma disi, usrefe leri, misrefe leri, me kisa okasi, go put mi praxeri na bepaalde sani, mi giu grantangi, den disi dor yu genade, we wan giu grantangi fu, ala den tiriman, fu a radio Shalom, en ook to TV station, fu Shalom televisie. We give you grand thanks for a direction team nanga de rokoman, ala vrijwilligers nanga ala rokoman, alles ma di lever wan bijdrage na Radio Shalom. We beg you for today wan bon weekend. We beg you wan bon wiki in a name for we mansra Jesus. Amen. Lobi wan ete walisi me bar odi gi alasma die arki a programma disi. En a onderwerp di bo tak abra en a freda disi. Mi wan taki abra den siri fu den froktu diwi enyang du no be sabitak abe ja omen vitamina na ini. Mi no be sabe. Mi be taki in wan tra programma kaba, want den programma na fesi, want 2 weeks terug, abra den siri disi, mati de mogo dipi ini den vitamine en gusontu fasi fu den siri disi diwi e prani ma ook tu you can prane in your skin door nyaming kouing, gebruiking lekspecerij, gebruiking, ik kan jamen rauw, of ik kan drie, trouwens, ik kan drie en trouwens, je jamen rauw. Ja, en mo begin, dan ga toe frok toe, die alles maar sabi, en ik groep boom in alle soort fasi, na sranang. Ja, mimma be praning, en telek no we praning, ete, verleden mi wang wang ding rokoman prani tapaprasi wang wataramu en mi be breti mi make photo mi pot go in app group pesma etaki bori nyatori takluku mi wataramu deja so asambe shit gimi want mi saftaki agusontu noa GMO. Ja, teden tak GMO, dat wan taki de poti chemicalia, di emeki asandi gersi afroktu dati, ma natru anachim, ai tes leken alasani, lekfa de emeki GMO sopropo intrakondre. Je nyama sopropo, ma do sopropo, na chemis combinatie de luku oké asandisi in one fabriek, in one kantoro de meken, dat is shitak oké, wetenschap e du den sandati. En op den duur a vitamine die je moest kiezen voor a wang di gado prani poti june kise moro, waardoor is ching, nekis a vitamine, dat is hypsa, sikik ook ontap you, die nobo kies you, if you ben yama true true one. And ook to samileri to de tak, if you prani one gruntu, maya she olo olo ne, agusson to mora one, dinap no one olo. No one sang nyameng and so, no one den adoti abi omem chim chim meti, omem chim chim sani na ini adoti, pewe wakanen tapu. Fusre kataki ukande gusontu ini agrontapoja. Gado no make crap. Gado no make fault. Gado no make fault. Ma libisma altijd e wan denki tak dena gado libisma edu bunsani, ma libisma edu ogrisani okt. Telek no me here, dus bokotapa onderwerp de gusontu siri, ma mi liswansani ego door internet. Afrikaan president voor Namibia atayge wang gudu man mino kare nente leise isref sasabi wang gudu gudu billionaire taki au yepi de Afrika uma funo kisi chi esesi yong yong umoro make den kaleri asan sorbong matak au yepi den taki siksi mulanga nooit yuman swanger. Ja, dat hoort waardoor de no kan mekip chim furu moro. Maar san et de in a grond tapu. O moro je mekis maiko moro grani. Da je balile ikan tak oké. Tutup chim we kisi tutup chim. Lek fabeleid bede in wan de konre in i Asia. Te later de koken kasani wan de shitak. Den a totale bevolking fuding. Na so so. Granis ma de no. En de granis ma de gwe. En a kondref de no abifurus ma moro. Dana smado abifte kik mupa tra kondrefu yep de ora ekonomif de. En de no an dati. De snow de bigi lip den sma tak oké. Mekip ching da de sen den sma. Den sma de ga tra kondrepe de ka mek furup ching. De da wantup ching ego baka. Ina kondre gron tapu lobiwang sawe sija no maklak. En dens mai denki walosani. Manu wokon tapa onderwerp, dis bede inleiding, ma gado leien so tak, mi bem takip chinso over populasi. Gro, asiri di e gro, yu aba froktu ini abere, en dat nap ching. En dat ching ik kon geboren, ching geboren, die me kwam mooi gezond op ching in lobe. Maar ook toen dat ching nog geboren gezond toe. Nog geboren leek van dat alles aan de impressie. Je ziet om mijn sani, tegen luku je lees je ga internet. Je ziet van libisma, asiri di egro. Trouwen een man panya tweeling, mit nanga makandra trouwen succesvol. De poor dem fumakandra, matrawa if de pura wang atrawa udede. Da dem ma, no abade katitak, ya pura wang mek dat sotwa yo wan lasi. Ino wani da de groko, te ayuru doro fude gwe baka, na de maker da ye gwe baka. Ma lobi wang wogo tapatori fu afroktu fude bong, of afroktu fude plant. Ja, de plant die we sani slingerplant lek sani lek Marco sanawan slingerplant ya ai chafrok tu a slingerplant ook tu sopropo slingerplant watramu ma papaya ek mo po fuan bon manya ek mo po fuan bon mi betak obra a siri fuden frok tu otaki abrazo tu vitamina a siri fuden frok tu diwenya e trova siri agro ma siri dat you can nyamen tu ya e we troven mis aptak mi be trova siri disi bijvoorbeeld a watramu mi be troven mi be nyamen mi troven e mi be take wan pisten ba taki me trove watramu siri telek mi kolisi tak ei a bufi nyama siri oktu wan yo pran wan siri kane tu watramu siri ai pur ome watramuji da the rest dan if a up 200 siri of 500 siri yetrowe na soso vitamina yetrowe da pe da we go suku vitamin tablet di laboratorio meki na ala bay working torwel garo poten pur da pe giwi daro mi lo bagado disi a meka gro tapu en sang a meki libisma ala den sani di aprani pot ina gro tapu libisma ab den fano du fu libi if na kring a omkeving if na du ala sot sani lobi wan da wo kona nga mat watramu siri watermelon a siri den peto fu watermelon ya omdat isap insranang we taka Hollands boxi nasranantongo alasot word to the nasranantongo that na super tongo diwi e abil inisranan u loba tongo funu ya lobi wang a watramu na wan boom brown fu wan vitamine de kari magnesium en magnesium e yepi tranga yu sons you tonton you hersena abungi you hersena solang ay abi genoeg magnesium in you hersena ay roko bung ala den te ala sani e roko bung in you skin e godoro want if you hersena e roko bung da ala sani if you e roko bung lo mi wada be praxeri minela fu serioso de mamila fu tenen tak yu hersene ne roko bu. Dat wan tak ye du lau lau sani. Of ye tak lau lau ta. Ah, e hersene ne roko bu. De tonton fe ne roko bu. Well, u wan mek a roko bu. U wan meki a ont hong sani a de bu. Un wan meki yu ede hat yu isabi. En da so du no wan u ede hat unu. Dan u arki bu. A magnesium gusun to your hersena and a de gusun to give you skin for energy. And it can suke up na ini Google, no, make you chill, suke up ji, lay send you. And if you Google up to use rev god, I googling watermelon pitten. En ik kan vertalen kon in zo'n tongo je moro verstaan moro betere. Jammer genoeg, de no abba sranantongo eten na Google, ik kan vertalen kon in a sranantongo. Maar te do abbe, dat mi o de waftes, maar do god apegba, u abba sranantongo bijbel, maar Google no pota tongo dat eten, althans akanta kade, maar mi no sheng eten. Ja. De taki watramu e yepi asiri fa watramu moro leki 300 fasi pa yu skin mu functioner a yepi. A yepi nanga energy. A yepi nanga senwe. A yepi nanga yu blood druk regulasi. Dat want ak fa blood druk fi yu mus de na guson tu fasi. Ya, dat awatramu siri edu lobi wang. Ha? lo vi guardi medu a programma di si di mi gollesi de sani fa watra musiri mi tak mi beden no mo tak ya na wan bu vitamina mi belisen wa apres ben belisen wan tu yari terug ko tak bay kan swan 15 yari terug dan mi no belisen so furu de wat isabi moro furu onder suke duto that is my potenda pegiuna in a internet. Ja, you send we functie, bloeddruk regulatie. Lobby wang, gado potengunu ini den siri. Siri fu libidena gado en gado make a siri junu. A ap eiser, is ap te ap eiser toch? Daine ap lage bloeddruk. In een ap lage sali, aan een lage bloeddruk. Lage sali, dat want ook een kwaliteit voor een broeder tekens draaien. Dat je dacht, een sali, veel lager, ik moet kijken. Dat kan niet net ik banya wat er moet voor alle de siri trouwen. Of ik moet een voedrij. En zo, in een saptak dat je hebt, je naar je sali. Lobiwa, hey, gado disi. Na wan bungado. Agado dis na wan bungado. Agado dis creer a grand tapu unu. A grand tapu pot unu na ini. Ano so mar. Ya, ano preku de mar. A buftaka dis tu. Ano so mar gado be meka hofu. Eden. Poti ala so tu frok tu. Bong na nga siri. Nanga vitamine, dat ben je lazy ook te taki. A frok to dati, abi wan fasi di euroko in you skin, euroko in you senwe, euroko in you bewustzijn. En luku, garo poti konigi libisma fugo luku, hey, so tu uroko so wan sane du di de kar vitamine. Nan garo pota koni dat gilibisma. Okay, zuurstof. Ja, en ook toe, hij transporteert zuurstof. Asani di muschara zuurstof waka in yus ching. Asiri, a vitamine, as motor de in asiri fu awatramu ook toe. Jisai di muschnyamen, kawem moi. Moi dai nyamen. Ja. Da ade ook to taki. Ai ondersteun agusontu energie niveau krakti di musfiri. Te je firi swaki. Tak ti de minanoa energie ere me firi swaki. Lobi wang awatra musiri. De wang fe oplossing for you. Iere omen vitamine utaki ba ai chari. En asiri fu water meloen, abi onversadigde en meervoudig onversadigde vetzure. Dat wan taki, na wan so tu sua sani di de ini tak ano versadig, ano apfatu, ano fatu you. Ai regel den broede thee fu you. Taki ade gezond, aba a gezonde elastische fasidamus abi, ade gusontu. Dati a brudu e wakana wan boom pasi gona ala presi. Chanya nyangona ala de organa fu you. Wana brudu e chara vitamine prati in yusting. Daarom ek usting abi omen tei a ye pangade senuete tei a ye pangade ala de sortu tei tei di de nusting. If you look at biology, the biology book that they put one, sma, that they saw omen te e waka in you see, fini one, biggie one, dek one, chin, fin, fin one, e praxiri faden du shi den sani. So let's see if you look at anu, ye shi faden te di den is chin, de long. Opoi anu wanda yo shi den te, if you don't fatu tum si, ma if you den normal da yo go shi, fat te elona yustin na brudu elona ini en im lukute de gotek brudu na datra da Jesus de apua príncipe de suta anaigo da ye fire tak ai boro justi ma for the rest in e fire next moro wanda brude long kong ina olo pan nai anai dat apua olo da ai go ina presida de luku a vitamina san e mankeri na san e mankeri lobi wan watra mu vitamina no mankeri in justi ya. Dus dat want dat hij alleen takroo cholesterol, dat want dat cholesterol, na wan soort fatu, eva de tumsi, da ai meka at den teifikon haripchin da inom nyan fur sautu, want sautu e ori watra, en da watra eko furu tumsi da ispanda te yere bups, da yeras makis wan beruurte, hersen infarct, hart infarct, angala de sotu sotu siki die yere. Ma te nyande sandi si da isreka yusti tak ade gusontu. En de trafu de stoffa di a sirifa watramu abi na folium sur dat mi do onderzoekere zinc na nga kopro. Ala den sandi si na minerale de karde nemfu den zinc boom if you buy vitamine C, if I scrivi vitamine C, that now I'm good son to vitamine O2, the epuru siki out your skin, e make you this tampu afwear system I bow up. Zinc I want then, e epi boa afwear system, copper O2, that na den minerala, the egiu one good son to diu abifanoru. En eiwete, watermeloen pitte, de siri voor watermeloen, na wan bron voor eiwete, na nga vesels. Ja, en de ka jepi voor versadig a gevoel. Mek ten jamen da je vier tak ai min ja wan sani mi bere boom, mi kan go, je vier tranga. Lobiwan, dat de a wateramo siri tori, telek pemi fen lesi en fu chakon prati nanga unu na Radio Shalom programma uma tide vrouwen vandaag en mine na sisa Fidelia Grand Galon. En lobi wang da wogo moro fara wogo tapuan tra siri dat mino tak so furu fen dat no ap so furu leka watramu. Ya, da wogo na tapuan tra siri dat de a papaya siri. Ja, papaya siri, lobiwa. Boom, boom, boom, boom. De tak fayu mus gebruika siri. Te kota papaya opo. Ja, da je lepel in uit, den sade. Ja, na nga a vlies die de eromheen is ap a dun dun san die de. Ja, arin puru ook to, alas man sabi. Ina papaya. Ja, you can yamen raw, of you can drain, then yamen lek faye gebruik faye karing blaka pepre. Da kan de you blaka pepre die pot go in nyante en nyan. If you borrow one pap, drea siri fa papaya moi, fomen tafini lek faye fom pepre. When yam fom pepre to, en pepre abi dunsu vitamina. Ja, zo is mijn betaal die mij dat nog niet peperen. Ook doe je ook niet naar beren. Mijn bel op peperen, want hij bron. Ja, maar verleden was mijn bezorg. Mij dat een bron voor een peperen, je kan poeren. Maar dat hij mijn onthouden een boom. Maar ik ga naar paiatori. Dat is een sorry, er is een deso furu. Die leren. Voor sabi, voor libi, gusontu. Ja, dus die dreien, die kan je mee. En zo. A smaak de ook to peperig die dreien, hè. Maar mi en ja me rauw. Terwijl me nyan salade en papaya me nyan salade, dus frok to nanga salade blad en zo. Of say one putty sap gusontu salade. Ja, en a astra salade, usare salade, dat me takiere lobby wa. En ook is haar sla. Dit is nou gewoon salade voor saladeblad, je koting, of akoro, je koting finfini, dat poting, dat je nyame, rauwe kost. Dat metaki, rauwe kost. Ja, dat rauwe kost, je kota paya, je poting samen aan je rauwe kost, en asiri no pure. Mi enyame gelijk naar asiri, te me koting, en zo, zo me nyame. En shuti, want je nyame naar shuti smaak van papaya, want hij test bita bita pchin zo jimmy. Ja, en attack ook toe, ik kan gebruiken like salade dressing, dus ik kan blending. Ja, dat je poten je rauwe salade voor vroeg toe. Sang ai do, ai bestrijd parasieten, ja. En ook toe, adele kwam enzym. Dus wan sani, die e yepi, safu sani, tranga sani in you skin. If in yawan tranga sani, a yepi broken pispisi. Dat nawa enzym. Dus a papaya meka kon watra. A papaya siri. Te kawe pot dape, dai mek sani di dobe wan broko moro. Dai broken safu moi. If vitamine B de in C et I pour en conjiu and ala sane tambu. Lobiwang dan a programma DC. E kon ten einde wan me luku de minuut. En de minuut ne me krap, lobiwang. A minuut ne me krap. Dan wan tegi unu grantani. En wan tep mi wan tegi unu baka. Te yu opo mamanteng mi beji atep disikba. Ma bu fwe herhal. Fwe herhal. Fos yu nyawan sani. Fos yu tek on bay. Tek wan grasi watra. Dey dringi. Lobi wan, if ye frede tak a watra no kring. Ine fatrou akran watra. Abi wan lemetje. Kotwa afufa lemetje, kuin sengoy na watra, dai pur ala sani, sambe sa de verkeerd ini awatra, want ine ishi ala de pchim fin fin sani, ma ishi lemchi. Te wan kring watra de kare alkaline watra, ya pur, te wan meka watra pur, te kuisa lemchi moi, potengon ini dringen. A fosani sayo drinking wiki mante watra tapwa lehama dat want tak dai krin ala yu system ook to watra watra watra isap taki dens mataki kotak 90% fu wishi na watra ala presi funo ap watra fanodu uwiri ap watra fanodu lopwa kom nogo tak watra programa baka wan mi be tapuba. Me baru wan shuit odi. En mekun day wakabu, mekun weekend wakabu. Dens ma di de in deepi sari. Me gado trous to you ati. Wan de day disi we la sofuru lobi wan. Trawa igwe plotseling. Trawa na wan gesegende leeftijd. Well, ala leeftijd na wan gesegende leeftijd lobi wan. Omdat to libi langa na wan blessi. Ulibi moro langa utapu wa ondro yari na wan blessi. Me begi gusontu gi alla sma dide bofa 70 yari. Ya? Alla dide bofa 70 yari. Want a book of masrei taigu 70 yari alla sma kandoro. Mano alla sma idora 70. Dabi wanko begi gado dat alla sma didoro 70 yari. Me garo gide a gusontu. Chide san sawe tangja. Gusontu, gusontu, gusontu. Me garo bless uno. Amen.
0: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag. Zorg dat u erbij bent.
2: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.
3: Everybody should go, you're going to listen to God's children.

Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook

0: Ferfi.
1: Hã?
0: Ferfi.
1: Ferfi? Da se adati.
0: Ferfi. Na ieri, na ieri. Dofi, dofu. Tu lis mi tegi, ba. Ferfi. Na anju merek to. E na ferfi disi. Giu na fordilek tori ja. Ama ap water basis, acrylatex, mat, nanga seide glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van a ferfi er. Ferfi, by Historex.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom a Daily Inspiration, Not Just Radio.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12. De presentatie ligt vandaag in handen van apostel Steven Rijmen, the man of God with love.
1: Ik wil u zeggen dat God van u houdt en dat God een groot plan met uw leven heeft. Eigenlijk een plan die naarmate de dag van Christus nadert, nog meer tot uiting zal komen. Jezus heeft ooit gezegd, de eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten de eersten. En velen van ons denken vaak dat het alleen te maken heeft met bediening. Maar het heeft veel meer te maken dan bediening dan alleen bediening. Het heeft te maken met het lichaam van Christus. Kijk, men heeft denominaties gecreëerd, maar ik denk nooit dat dat de bedoeling was van God. God heeft een lichaam. Amen. En Romeinen 8, 19 dacht ik zeg dat, want allen die door de geest van God geleid worden, zij zijn zonen Gods. En dat moeten we gaan begrijpen, 8, 14. Dat wij zonen Gods zijn. Allen die door de geest van God geleid worden. We zijn zonen Gods. Maar de vraag is, worden we allemaal weer geleid door de geest van God? Want als je geleid wordt door de geest van God, dan kan ik dat definiëren dat u bent een nieuwe schepping in Christus Jezus. Want dan opereer je niet meer vanuit jouw oude denkpatronen, maar je opereert vanuit Christus. Je doet de dingen zoals Christus dat gedaan heeft. En dat is heel belangrijk in deze tijd, dat wij dat gaan beseffen. De Bijbel zegt in 2 Korinthe 5 vers 17, zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. Wanneer wij kijken naar zo'n schriftwoord en God wil hebben dat wij richten, dan probeert de Heer ons te zeggen dat wij onze oude gewoonten moeten afleggen en moeten gaan in die nieuwe schepping. De nieuwe gewoonte die God voor ons klaargelegd heeft. Als wij een nieuwe schepping zijn en het oude is voorbij gegaan, dat betekent niet dat wij de behoefte hebben of moeten hebben om terug te kijken naar het verleden. Maar dat we ons moeten richten tot de dingen van God. Jezus zegt het zo mooi. Hij zegt, zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. En alles wat je nodig hebt, zal je bovendien geschonken worden. Met andere woorden, ik ben hier, ik sta hier als afgezant van God. Dienstknecht van God. Om u te zeggen dat het oude voorbij gegaan is, letterlijk en figuurlijk, in uw leven. En dat u zich moet uitstrekken naar nieuwe dingen. Uitstrekken naar de dingen die God door u wil doen, want dat is belangrijk. Jezus is gekomen om de mens vrij te maken van slavernij van de zonde. Van de slavernij van de zonde. Hij is een volkomen verlosser. Dat wat Taki. Hij heeft geen half werk gedaan. Hij heeft ons volledig vrijgemaakt. En u moet geduld met mij hebben vandaag. Als hij een volkomen verlosser is, dat betekent dat hij ernaar verlangt om de mens volledig vrij te maken. Mag ik een amen horen? Vrij van zonde. Vrij van addiction. Verslaving. Dat je vrij bent. Addiction, verslaving kan zijn misschien vrouwen voor mannen. Seks voor zowel man als vrouw. Wat nog meer? Sigaret, alcohol, gokken. Want heel wat christen gaan gokken. Ze geloven in, hoe heet die dingen? Lotto, suribet, alle toestanden. En nog een mannetje amigo gerecht, jaren. Ik zeg dit alleen omdat het zo is. Kijk, als mensen spelen af en toe heb ik geen problemen met ze. Maar zodra dat ding een verslaving wordt, heb ik wel moeite ermee. Begrijp je? Als je niet van die pornofilms af kan blijven, dan ben je verslaafd, ja. Ben je slaaf van de zonde van seks. En dat wil God niet hebben, want wat zegt de Bijbel, als ik me niet vergis? In Johannes 8:36, wie de Zoon vrijgemaakt heeft, is waarlijk vrij. Bent u vrij in God? Bent u vrij in God? De Bijbel zegt, want wanneer de Zoon u vrijgemaakt heeft, Johannes 8:36, zult gij waarlijk vrij zijn. Dus met andere woorden, wanneer je gelooft in Jezus Christus, heeft God de potentie in u gelegd. Heeft God het vermogen in u gelegd. Heeft God de bekwaamheid in u gelegd. Heeft God u begiftigd met zoveel kracht, dat u kan leven als een vrije man of een vrije vrouw. Mag ik een amen horen? Gelooft u werkelijk in deze tekst? Wie de Zoon vrijgemaakt heeft, is waarlijk vrij. Wie gelooft dat? Maar hoe komt het dat we toch nog struggelen? En daar gaat het allemaal om. Omdat wij niet geloven dat wij een nieuwe schepping zijn. Omdat wij niet geloven dat we wel die oude Raymond zien, of die oude John, of die oude Hank, of die oude Linda, of die oude Lillian, of die oude Maria. Maar die oude John, die oude Raymond, die oude Linda, die oude Maria, die oude Hank. Wanneer je bent in Christus, zegt de Bijbel, ben je een nieuwe schepping. Je ziet wel haar gezicht, haar uiterlijk. Maar de Bijbel zegt, ze is getransformeerd uit het koninkrijk, uit de macht van duisternis naar het koninkrijk van de Zoon Gods. Maar het probleem is, wij geloven dat niet. Wij geloven wel dat we bekeerd zijn, maar bekering is niet wat God alleen zoekt. God zoekt ook dat wij bekeerd zijn, één, gered, bekeerd, maar dat wij ook zullen opereren onder leiding van zijn Heilige Geest in de volheid van zijn Zoon. Mag ik een amen horen? Vele mensen zeggen dat ze christenen zijn. Ze beweren zelf dat ze wederom geboren zijn. Maar als je kijkt naar hun handel en wandel, dan merk je bijna niets of heel weinig iets van Christus. Je ziet eigenlijk geen nieuwe schepping in Christus. Maar gewoon een mens die een beetje kerkelijk is, een beetje religieus is, misschien alle teksten kan citeren, maar verder zie je niks van Christus. En zo mag dat niet zijn, mensen. God in zijn woord, en zijn woord is ja en amen, zegt tegen ons dat wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Het woord nieuw daar, in het Grieks, betekent het kainos. Dat betekent dat je volledig nieuw bent. Een andere vertaling zegt dat je een betere kwaliteit bent. Een andere vertaling geeft aan dat je volledig getransformeerd bent. Dus je bent niet meer die oude persoon, maar je bent een beter persoon geworden, een nieuw persoon geworden. En dat is te begrijpen. Reden waarom? Wij allen zijn geboren uit Adam. Wij allemaal. En Adam, zegt de Bijbel, was de zoon van God. Vele mensen geloven dat niet. Maar hij was ook een zoon van God. Zeker als wij de definitie bekijken. Want allen die door de geest van God geleid worden, zijn zonen Gods. Toen Adam geboren werd, zegt de Bijbel, heeft God aarde genomen. Hij heeft Adam geformeerd. Hij heeft Adam gemaakt. Geschapen, noem het zoals je wil. En toen heeft God iets gedaan die hij constant wil blijven doen. Hij heeft zichzelf eigenlijk in Adam geplaatst. Door zichzelf te blazen in Adam, zijn geest te blazen in Adam. zo ruach. Dus, adot die drape, de Bijbel zegt, u werd een levende ziel. Begiftig met de geest van God. Met andere woorden, het had God zijn goddelijke natuur. Adam origineel. Hoe net Adam gevallen staat. Adam origineel had God zijn goddelijke natuur. En de mensen die hier zijn in de kerk en de mensen die luisteren via radio en televisie, hoort me dat ding vaak zeggen, omdat ik geloof met mijn hele hart dat naarmate de dag van Christus nader, dat God mannen en vrouwen zal doen opstaan. Die zullen wandelen in de volheid van de kracht van de Heilige Geest als nooit tevoren. De Bijbel zegt dat de profeten die geschreven hebben over deze dingen verlangd hebben naar dat moment. En zich hebben afgevraagd, hoe zal het zijn wanneer God in de laatste tijd en bij het einde der eeuwen zijn volheid zal bekendmaken aan de ganse schepping. En wij leven in de laatste der dagen. Wij leven in de volheid der eeuwen. Dus ik kan niet accepteren, God wil dat ook niet hebben, dat wij zullen leven als zwakke, lobo lobo, loli loli. Ik weet niet wat ik allemaal moet zeggen, christen. Want ik wil niet beledigend zijn. Terwijl we geroepen zijn om te wandelen in de kracht van God. Want God heeft ons geen geest gegeven van lafhartigheid. Maar heeft ons een geest gegeven van bezonnenheid en kracht. En laat mij u zeggen mensen, wij allemaal gaan moeilijke momenten hebben. Wij allemaal zullen schreeuwen net als Jezus zelf, die followers van de Heilige Geest. Mijn God, waarom heb jij mij verlaten? Wij allemaal gaan het schreeuwen. Maar moet toch, in het grootste deel van ons leven, moeten we toch zien die tegenwoordigheid van God. We moeten toch zien die kracht van God. We moeten toch zien dat God met ons is. Jezus moest door het kruisdood gaan vanwege ons. Maar God wil hebben dat wij geen deel alleen zullen hebben in zijn lijden, maar dat wij ook deel zullen hebben in zijn heerlijkheid. Dezelfde Romeinen 8 praat daarover. Laten we even daar gaan. Ik probeer een fundament te leggen van waar ik naartoe wil gaan. De Bijbel zegt in 8:14, ik heb het al geciteerd, maar laten we het samen doen. Romeinen 8:14, allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Maar dan gaat hij door. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap door welke wij roepen, wat roepen we? Abba, Vader. Die geest getuigt, want nu komt het. Met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. En het blijft niet waar. Zijn wij nu kinderen Gods, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers indien wij delen in zijn lijden, is het dan ook om te delen in zijn verheerlijking. Iedereen wil delen. Ik wil niet delen in zijn lijden alleen hoor. Laat mij u zeggen. Streef naar Suku. Zodra u straks door die deur gaat, wacht de duivel daar op u. Soms in de vorm van een leuke jongen. Soms in de vorm van een taxichauffeur. Soms in de vorm zelf van een broeder of een zuster. Maak je niet druk. Wie wil strijd? Wie zoekt strijd? Strijd heb je thuis met je eigen man en je eigen kinderen. Zo strijd je zoek je het. De strijd is geen probleem. Ik ben moe van strijd. Ik wil nu gaan delen in zijn heerlijkheid. Wie wil strijd hebben? Als je strijd wil hebben, kom. Ik heb genoeg strijd van mij die ik je kan geven. God wil dat we zowel delen in zijn lijden, maar ook delen in zijn heerlijkheid. Amen. Amen. En ik heb een mooie tekst gelezen, Genesis 39, vers 2. Laat me dat delen ook met deze groep. De Bijbel zegt dat Jozef, hij was niet een zoon zoals wij. Hij was een slaaf. Hij was verkocht aan Potifar, maar lees daar. En de Heere was met Jozef. Kom maar, lees de rest. zodat hij voorspoedig werd. We willen ook dit soort dingen zien. Als we Jezus in ons hebben, de Bijbel zegt, als God met ons is, zullen we ook voorspoedig zijn. En niet alleen voorspoedig, kijk wat vers 3 zegt. Het is ook zichtbaar. Onze voorspoed is zichtbaar. Toen zijn Heer zag, u was goed, vers 3. Toen zijn Heer zag dat de Heer met hem was. En dat de Heer alles wat hij ondernam onder zijn hand deed gelukkig. Vers 4. Want Jozef zijn genegenen en hij mocht hem bedienen. Hij stelde hem aan over zijn huis. En alles wat hij had, gaf hij in zijn hand. Dus, met de tegenwoordigheid van God, komt niet alleen voorspoed, maar er komt ook favor. Iemand zegt favor. U gelooft me niet. Zeg favor. Wanneer je God in je leven hebt, is het niet alleen voorspoed, maar er is ook favor. Ik noem het een bijzondere gunst. Met andere woorden, als een nieuwe schepping van God, moeten wij voorspoed zien, maar we moeten ook bijzondere gunst kunnen zien. We delen in zijn lijden, we moeten ook delen in zijn heerlijkheid. We zijn erfgenaam en ook mede-erfgenaam. Maar christenen zijn schoon tevreden met wat ze meemaken. Ik ben moe van die dingen. Als mensen mijn kerkje maar willen roepen de hele dag, laat ze roepen. Maar de Heer moet ook laten merken dat een kerkiman is de blessing. Amen. Als ik mezelf zoveel jaren houd, heilig en rein voor God. Tegano zet me kwal, maar misschien dat het wachten het waard was. Amen. En de beauty en de beest aan die man. Nou, allemaal dacht me God, oh, liever was hij voor mij bestemd. Hey. Jij wou niet wachten. Maar je begreep niet dat alles aan zijn printje naar go to. Amen. Dus we moeten komen op die plaats, lieve mensen. Om te begrijpen dat we een nieuwe schepping zijn. Hoor wat Romeinen 6 vers 4 zegt over ons. We zijn dan met hem begraven. Romeinen 6 vers 4, als u daar bent. Wij zijn dan met hem begraven door de dood. In de dood, opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is, door de majesteit der Vader, zo ook wij, iedereen zegt, in nieuwheid des levens zouden wandelen. Hé, hey, laat mij u vertellen. Met alle respect. Het is nooit de bedoeling van God geweest dat zijn kerk zwak zou zijn. God heeft gezegd, gij zult zijn het hoofd en niet de staart. God heeft gezegd, gij gaat altijd opgaan. Dat betekent, u gaat van glorie naar glorie, van kracht tot heerlijkheid, van heerlijkheid. Kan ik een amen horen? Maar weet je wat er met ons gebeurd is? Wij hebben geaccepteerd de toestand waarin de kerk is. En als individu de toestand waarin we zijn. Terwijl het God nooit zijn bedoeling was. Eigenlijk zou het schandelijk zijn. Als God zijn bedoeling was. Ik heb u verteld. En laat me het zo zeggen. Als honden zich reproduceren. Die nieuwe schepping die komt, hoe noemen we dat? Met een mooi woord. Puppies. Maar zijn eigenlijk hondjes. Maar Nederland zegt puppies. Als varkens komen, nieuwe varkens komen, hoe zijn ze? Biggetjes noem je ze, maar zijn varkentjes. Ja toch? Als slangen komen, zeg je wel slangetjes. Dus als God zichzelf nu reproduceert in de mens. Door te zeggen, ik heb de mens gemaakt. Dan baar het in, want ik wil je genoeg bewijs geven. Geef me Genesis 1:26. Die originele mens van God is een mens gemaakt naar, de Bijbel zegt, en God zeide, laat ons mensen, 1:26 Genesis, maken naar ons beeld en naar ons gelijkenis. Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis. Het woord beeld is zoals we zijn. Gelijkenis heeft te maken met dezelfde DNA. Zoals wij hebben. Dezelfde goddelijke natuur die we hebben. En toen hij Adam. Zijn geest in Adam. Zegt de Bijbel dat Adam kon opereren. Net als God op aarde. We praten niet over de gevallen staat. We praten over het plan van God. Want de gevallen staat heeft God gecoverd in 2 Korinthe 5, 17. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Want alles wat God heeft, wat God gedaan heeft, heeft de duivel geprobeerd om roet te gooien in het eten. Dat mannen, mooi boy. En Lucas schrijft die dit vindt, ik ben meisje. Roet in de... Mooi meisje, ik vind hem dan wel kill. Wat is dat? Begrijp het even niet. Begrijp je? Dus daar zie je dat de duivel verwarring heeft kunnen brengen in de grootste schepping van God. Ik ga u tonen dat wij mensen de mooiste schepping zijn van God. Ook Genesis. Amen. Wat zegt God? In Genesis. Wanneer God de mens gemaakt heeft, zegt de Bijbel in Genesis 1:31, nadat God de mens had, want de zevende dag rustte hij, en God zag alles, iedereen zegt alles. Maar alles was pas alles nadat God de mens geschapen had. Het laatste wat God geschapen heeft, de Bijbel zegt in het begin schiep God de hemel en de aarde. Maar de laatste creatie die God geschapen was de mens. En als je de Bijbel gaat bestuderen, studiewise, ik heb geen tijd nu. Dan zie je dat studiewise, dan ga je zien dat overal waar God iets gemaakt heeft, zegt de Bijbel, het was goed. Het was goed, de avond was gegaan, dat was goed. Maar het moment God zichzelf reproduceert. Hey, geef me dat, Genesis 1:31. En God zag alles wat hij gemaakt had, dus inclusief zichzelf als mens. En zie, het was zeer goed. En in Psalm 8, ik geef je genoeg stof om over na te denken wie je bent in Christus. Psalm 8, heb je een dualistische profeet, psalm daar. Vers 2, o Heere. En in je NBG-vertaling staat geschreven, de mens, de kroon der schepping Gods. Zo kondigt men aan. O Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit toont aan de hemel, uit de mond van kinderen en zuigelingen, hebben we net gezien, hebt gij sterkte gegrondvest, uw tegenstander ten spijt, om vijand en wraakgierig te doen verstommen. Aanschouw ik, maar nu komt het. Ik uit uw hemel, als ik uit uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij bereid heeft. En nu komt het, wat is de mens dat gij zijner gedenkt en het mensenkind dat gij naar hem omziet. Toch hebt gij hem met luister en heerlijkheid bekroond en hem bijna. Weet je, ik twijfel over deze vertaling een beetje, de NBG en ook over de... Men durft niet om te zeggen dat gij hem goddelijk gemaakt heeft. Voor die tijd zou men je stenigen en verbranden. Maar als je door de geest van God geleid wordt, heb je de DNA van God. Kan je opereren zoals God dat wil hebben. Je bent geen God. Maar je bent zijn kind. Een zoon gaat nooit zijn als de vader. Maar hij is wel dichtbij. Kijk om je heen. Die slang ziet je en begint te rennen. Die vogel ziet je en begint weg te beven. Je kan die kip opeten zolang je wil. Want hoe door het drapje. Alle kippen. O tijden, heren. Maar het gaat erom. U bent bijna goddelijk gemaakt. Laat me het houden hier. Laat me in een ander verband misschien kunnen we dat bestuderen. Ja? Gij doet hem heersen. Vers 7. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Alles heb gij onder zijn voeten gelegd. schapen en runder al te gedaar. En ook de dieren des velds, de vogels des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorkruis. Vele mensen denken dat dit alleen te maken heeft met Jezus. Ik wil u zeggen dat het te maken heeft met u. U, o mens, die wederom geboren is. Amen. Amen. Dus wanneer wij nu kijken naar Romeinen 6:4, want dat probeerden we te ontdekken, dan zegt de Bijbel, wij zijn dan met hem begraven door de dood, door de doop in de dood, opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Met andere woorden, lieve mensen, wanneer je Jezus Christus hebt geaccepteerd, hoef je niet te wandelen zoals de anderen wandelen. Je hebt genoeg potentie in jou om te wandelen zoals God dat wil hebben. Mag ik een amen horen? De oude zondaar die u eens waard is dood. U bent nu van binnen een nieuwe schepping, gevuld met de opstandingskracht van God. Sta dus niet toe dat ongehoorzaamheid of zelfzucht of al die dingen die ons aanvallen of toestanden in ons leven, het opstandingsleven die wij moeten leven, komt storen. Maar laten wij door de juiste keuzes te maken ervoor zorgen dat de opstandingskracht van God door ons leven wordt gemanifesteerd. Jezus heeft gezegd, wie in mij gelooft, gelijk het schrift voorzegt, stromen van levend water zullen uit hun binnenste komen. Stromen. Met andere woorden, als de geest, want hij sprak over de geest die er nog niet was toen, in je leven, dan zouden we moeten zien, Galaten 5 vers 22. Mag ik dat even zien? In die nieuwe mens. We zouden dat voortdurend moeten zien. De mens die wandelt door de geest van God. Galaten 5, 22. De mens die nieuw is. Je zou voortdurend liefde moeten zien. Je zou voortdurend blijdschap moeten zien. Je zou voortdurend vrede moeten zien. Je zou langmoedigheid, langablon, geduld moeten zien. Je zou die vriendelijkheid moeten zien. Je zou die goedheid moeten zien. Je zou die trouw zien. Je zou die zachtmoedigheid moeten zien. En je zou ook die zelfbeheersing in die nieuwe mens moeten zien. Maar weet u wat we vaak zien? We zien juist de dingen die opereren vanuit die oude mens. Galaten 5, 19. De Bijbel noemt het de werken van het vlees. Mag ik ze even hebben? En wij allemaal zijn schuldig aan een van hun. Ondanks we bekeerd zijn. De Bijbel zegt het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Hoererij, misschien ben je niet daar, je bent trouw. Maar misschien zit je in onreinheid. Misschien ben je in losbandigheid. Je leeft zo als het maar afkomt. Misschien doe je afgoderij. Apostel, ik doe niet afgoderij. Maar misschien afgoot je, aanbid je je man. Of je auto. Of je studie. Of sport. Of je werk. Dat is afgoderij. Alles die de plaats van God neemt, is letterlijk afgoderij. En het gaat verder. Feiten. You know, je kiest erop aan alasma. Twist. Afkunst. Mannen hier vooral zijn wij, hè? Uitbarstingen van toren. Mannen, wij zijn meestal hier, hè? Heb ik een paar mannen die weten dat je af en toe zomaar boos wordt? Voor zijn vrouw, bataki, bijerigeri, ba. Die mannen zoek ik. Dan weet ik dat ik niet alleen bekering daar nodig heb. Zelfs, deze is ook een toffe. Tweedracht en partijschap. Ik kom terug bij die zelfs. Laten we doorgaan. De Bijbel zegt, nee, dronkenschap, brasserijen en dergelijke waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk Gods niet zullen hebben.
0: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.

0: Ik ben Michelle Afsindi. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partner.

0: voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
1: Telesuur Fiber, winnaar van de Ookla Speed Test Award 2026 voor de beste gaming experience.
2: Telesuur, keeping us in touch.
3: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
4: Grace of Jesus Christ Ministerie organiseert op 22 augustus een praise and worship dansconcert.
5: Maar het thema, Rhythm of Grace. Niet eens die oude wanneer die voor bewegen en krachtig. Dus oude wanneer mooi niet die om en zijn of impressie.
6: Want je hebt de verschillende dansgroepen. Echoes from Heaven.
5: I am Dancer.
6: Gadewa Dancer.
5: Elgeboor Power Dance Team.
6: De Hila Dancer.
5: NML Dancer.
6: De Rafa Dancer.
5: Naar Logos International Dance Ministry.
4: En net die shot is wat speciaal. Optreden ook toe voor Guillermo Farnol, Usain Mine, naar Risto Abiteng.
5: Dus, net is die orde bijzonder. Allocatie naar gemeente Logos International, Poesewijnenstraat nummer 13. En toegang naar een vrijwillig bijdrage en Ayuru naar 18:30.
7: Hey guys, op 11 augustus
8: van
7: de Logos International
8: Praise and Worship Dance Concert.
7: Dat is hier.
8: Check you out.

0: en hij las daaruit voor het plein dat voor de waterpoort is, vanaf het aanbreken van de dag tot de middag, ten overstaan van de mannen en de vrouwen en hen die het konden begrijpen. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Nehemia 8, vers 4. Het Surinaams Bijbelgenootschap organiseert in verband met 60 jaar Bijbelwerk in Suriname een nationale Bijbelleesmarathon. Van vrijdag 4 september om 8 uur 's morgens tot en met zaterdag 5 september om 8 uur 's morgens zal het Nieuwe Testament volledig gelezen worden in 24 uur. Wil jij ook deel uitmaken van deze Bijbelleesmarathon? Geef je dan nu op. Je krijgt 15 minuten de gelegenheid om op jouw manier een schriftgedeelte te lezen. Maak vandaag nog contact op het nummer 88-46-993 of registreer je via de link op onze social media kanalen. De Nationale Bijbelleesmarathon. SBG, 60 Years of Impact.
1: Shalom, luisteraars. Mijn naam is zuster Ruth Abrahams en ik ben leider van de Messiaans-Joodse community Kodesh La Adonai, wat betekent heilig voor de Heer. Vandaag wil ik het hebben over de Bijbelse feesten. Deze feesten staan vermeld in onder andere Leviticus 23 en Deuteronomium 16. Het eerste Bijbelsfeest wat vermeld staat, is de Sabbat. De Sabbat is het wekelijks feest. De Sabbat is op de zevende dag van de week, dat is de zaterdag. De jaarlijkse feesten zijn de Pascha en het feest der ongezuurde broden, het feest der weken, oftewel Pinksteren, dag van de Bazuin, grote verzoendag, Loofhuttenfeest en het feest van de achtste dag. Deze feesten worden door sommigen Joodse feesten genoemd. In Leviticus 23 zegt de Heere dat het zijn feesttijden zijn. Deze Bijbelse feesten worden door vele gelovigen, vele christenen, niet meer gevierd. Want men zegt dat de Heere Jezus de wet reeds heeft vervuld. En als de wet is vervuld, dan hoeft men de feesten niet meer te vieren. Maar laten we kijken wat de Bijbel hierover zegt. Wat wordt bedoeld met dat de wet vervuld is? Hiervoor gaan we naar Matteüs 5, vers 17. Daar staat geschreven: meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. En het gaat met name om het woord vervullen. Het woord vervullen is in de grondtekst, in het Grieks, het woord plero. En plero betekent, heeft de betekenis van vol, vullen, oftewel volmaken. Het woord vervullen kunt u onder andere ook zien in andere tekstgedeeltes, wanneer er gesproken wordt over vervuld zijn met de Heilige Geest. In Lucas 4, vers 1 zegt de Bijbel: Jezus, nu vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan. En het woord vol is in de grondtekst in het Grieks het woord plero. En zoals ik het al eerder zei, betekent plero vol of vullen of volmaken. Dus wanneer de Heere Jezus zegt in Matteüs 5, meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Dan betekent het, hij is niet gekomen om de wet te ontbinden. Hij is niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om de wet vol te maken, om de wet te vullen. Dus het woord vervullen betekent geen afschaffen. Dus de Bijbelse feesten zijn niet afgeschaft. De feesten des Heren, de Bijbelse feesten, die staan ook vermeld in het Nieuwe Testament. In de evangeliën kunnen we lezen dat Yeshua het Pascha en het feest van ongezuurde broden vierde. In Handelingen 2 kunnen we lezen over de Pinksterdag en de Pinksterdag is het feest der weken. In Handelingen 20 kunnen we lezen dat Paulus zich haastte om op de Pinksterdag, dus op het wekenfeest, te Jeruzalem te zijn. In 1 Korintiërs 5 vers 6 tot en met 8 spreekt Paulus ook over de feest, over het feest van ongezuurde broden. Ik wil een oproep aan u doen. Ik wil u vragen om wat tijd vrij te maken om u te verdiepen in dit onderwerp van de feesten. De najaarsfeesten, de Bijbelse feesten die in het najaar gevierd worden, komen eraan. Die feesten zijn de dag van de Bazuin, grote verzoendag, loofhuttefeest en het feest van de achtste dag. Dag van de Bazuin, Yom Teruah, begint op 11 september. Bent u geïnteresseerd over dit onderwerp? Wil ik u uitnodigen om onze online studie bij te wonen op zondag 23 augustus. U mag zich registreren via het nummer 725-8527. Nogmaals, 725-8527. Laten we bidden. Hemelse Vader, wij danken u voor uw woord. Wij danken u voor uw levend woord, de Heere Jezus Yeshua. De Heer Jezus heeft ons gewezen hoe u aanbeden moet worden. De Heer Jezus vierde ook uw feesten. Hij is ons grote voorbeeld. Help ons zijn voorbeeld te volgen, ook in het vieren van uw feesten. In Yeshua's naam.
2: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier op Inspiration FM. De happy hours, gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Show.

Yes, en van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het weer tijd is voor de Happy Hours. Live vanuit de FM 94.5. Shalom, Daily Inspiration, Not Just Radio. Het is tijd om u uit te nodigen en u te verwelkomen. Want we doen de Happy Hour samen. Dat wil dus zeggen dat u maar tot 2 uur mag bellen of appen naar de studio. Om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren. En je pokus aan te vragen. Ik heet u van harte welkom. We doen het natuurlijk tot eer van Christus. Dat is wat we doen via deze zender. Radio waar Christus centraal staat. En waar we zijn koninkrijk vertegenwoordigen. Dus welkom op deze vrijdag van 21 augustus 2026. We luiden het weekend in. En we gaan groeten, bemoedigen, feliciteren. En natuurlijk mag je pokus aanvragen. Dat mag tot 2 uur. Na 2 uur krijg je de pokus. En dan mag je dus gerust gaan genieten van al de aangevraagde songs. In elk geval welkom erbij. Het is mijn grote eer en voorrecht om u te dienen. En samen met u de Happy Hours te presenteren. Dus ik kijk uit naar uw aanwezigheid en participatie. We doen het vandaag met de complimenten van Gom Fuchijado. En natuurlijk de groetjes aan de sponsor en haar team. Nou, we gaan meteen van start, want mijn kick-off van vandaag, die staat klaar. Het woord van de sponsor, dat staat ook klaar. Hopelijk bent u ook klaar, want wij gaan van start met de Happy Hour. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.

Muziek uit Guyana, Samuel Midas, met No Performance. Omdat God je hart ziet, dus ja, alles dat je doet, doe het vanuit je hart en voor de Heer, dan komt het zeker goed. Nou, daarmee hebben we de kick-off gehad voor wat betreft de happy hour voor vandaag. Welkom erbij, de lijnen die staan open. Dus je mag bellen, je mag appen. Het is de bedoeling dat je erbij komt, mensen. We represent the Most High. Yes, it's all about God's kingdom here on this station. Dus welkom, welkom, welkom. De groetjes aan mijn collega's Stephanie, Hoop en Liefde van AHKCO. Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag, dag allemaal. Ik geloof dat u een getuigenis hebt. Ik geloof dat u weet dat Jezus bestaat en dat u van hem houdt. En alles dat u moet doen is bellen of appen naar de studio om te getuigen van deze geweldige God. Dat is de opdracht die wij uitvoeren. Dat is wat we doen. Dag maar. Welkom in de happy hour. Mensen, de lijnen die staan open. We doen de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Dat wil dus zeggen dat u mag bellen of appen naar de studio. Om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren. En je pokus aan te vragen. Goedemiddag broeder Leandro. Ik wil feliciteren van harte zuster Grifena. Die samen met haar mama eenzelfde dag mogen delen als hun geboortedag. Van harte gefeliciteerd zuster Grifena. En nog vele gezonde boge boge jaren na deze. Ik groet ook mijn meisje Yesha, Shomari en Hadassa, oma Jenne, oma Edia, tante Lies, tante Pop, mijn schoonvader opa Johnny en mijn geliefde man Jetro Karster. Ik vraag aan voor alle luisteraars een lied van Kenya naar keuze. Groetjes kom van Shwenga. We hebben jarig in ons midden, dat is Grifena. Nou, de felicitaties vanuit de happy hours. En als je meerjarigen kent, voel je vrij. Je mag het feestje hier met ons vieren. Be blessed to my family, Banai, Linga, Sampi, Duku. Laten we blijven geloven en hopen in onze God. Ja, dat is de boodschap die wij delen hier via Shalom FM. Het is nog altijd radio vanuit Paramaribo. De groetjes voor de mensen thuis. De mensen in het verkeer. We groeten de mensen op het werk. De mensen in het buitenland. Al de mensen die ons live streamen via onze website. www.shalomsuriname.com. Eenmaal 24 uur gospel op je radio. En tussen 1 en 2 van maandag tot vrijdag doen we de happy hours. Dus dan mag u bellen, u mag appen, u mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Goedemiddag broeder Leandro, mogen God u en gezin rijkelijk zegenen. En ook aan de families van Radio Shalom mijn bemoediging. Luidt Matthäus 6:14-14. De Heere Jezus zei, want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtreding niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Amen, graag dat lied God maakt vrij en ik bestem het voor u en alle luisteraars. En een fijn weekend. Many thanks and the blessings. Ja, welkom erbij mensen, welkom erbij. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Blessings bro, de felicitaties, de hartelijke felicitaties aan Benito en Benita Bonte. Graag unending joy voor hen. Mogen de Heer hen rijkelijk zegenen namens familie Bonte, afzender Naomi. Bonito en Bonita, die zijn vandaag jarig. Leuke namen man, met ook nog die familienaam erbij. Zoals op B.

Dit is Ricardo Harderwijk met Santa Yeye Bom. Muziek uit Albina. Je zou bijna kunnen zeggen de Franse kan. Want als ik het goed heb, heeft Pastor Ricardo Harderwijk een gemeente daar in Franciana. Hou me ten goede hoor. Nogmaals de felicitaties aan de jarigen voor vandaag. Grifena, Benito en Benita. Die zijn alle mensen die vandaag iets te vieren hebben. Mensen, de lijnen staan open, dus welkom erbij. Een fijn weekend voor u allen. Geniet van uw weekend, ga iets leuks doen, ga ontspannen. Hallo broeder Leandro, alles goed? Ik wil graag Howie Niet de River aanvragen. Dit voor alle werkers en gemeenteleden van gemeente Toval. Artiest is Terry McCallman. Groetjes en veel zegen met het programma Broeder Randy. U mag nog steeds uw bijdrage leveren. U mag uw verzoek doen. Na 2 uur krijg je de pokoes. Welkom als u voor het eerst luistert. De groetjes voor de mensen in het verkeer. Een fijne vakantie voor de kinderen.

Het is 14 minuten over 1. Wel groet aan de mensen die kijken via TikTok. God bless you. Welkom en enjoy. Als je een bijdrage wilt leveren of je een pokoe aanvragen, dan mag je appen naar de studio of je mag bellen op ons nummer. De nummer staat genoteerd. 422-650. 422-650. Of je stuurt een WhatsApp naar...

So, als ik zo naar mijn paneel kijk, dan zie ik dat alles open staat. Dus er zouden telefoontjes moeten binnenkomen. Tenzij iemand de lijn bezet houdt of naar binnen probeert te bellen. Mensen, als u geen behoefte hebt om te bellen, wilt u de lijn AUB vrijhouden, zodat de mensen de studio kunnen bereiken.

Goedemiddag, broeder Leandro. Graag de pokoe, de kracht van uw liefde. Broeder Lea Gracenia en haar moeder zijn beide jarig. Bless je weekend, Grace. Ja, kom van mama Grace. En die feliciteert Gracenia en haar moeder. De jarig.

Terwijl u geniet van de muziek, mag u bellen of appen naar de studio. U hebt uw geloof, u hebt uw overtuiging en u mag die delen met de wereld. Dat is wat we doen in de happy hours. Dus u mag bellen of appen naar de studio. En de wereld vertellen hoe geweldig God is.

0: The blessings for the mens in het verkeer. Yes, enjoy the happy hours. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag, broeder.
0: Ja, welkom in de uitzending.
1: Ik wens u alvast een prettig weekend. En al de anderen van die daar werken ook.
0: Oké, dankjewel.
1: En ik vraag deze plaat aan van Gideon. Kado Yepimi. En Afetina Fuyu.
0: Afetina Fuyu. Oké, je mag hem bestemmen.
1: Ik bestem het voor ieder die nog zwak is. En dat was het.
0: Oké, dankjewel voor het bellen, brada. En geniet van de uitzending.
1: Dag, broeder.
0: Abo, brada, blessie. Onze beller voor vandaag, niemand minder dan Marlon, geen onbekende. Een van de trouwe bellers, een van de vaste bellers in de happy hour. Dat mag, dat kan. U bent elke dag in de gelegenheid om erbij te komen. En u bent allen van harte welkom, want God houdt van iedereen. En hij sluit niemand uit. Ongeacht uw positie, ongeacht wie u bent, God sluit niemand uit. Dus wij hebben het recht dat ook niet te doen. Ja, als je iemand afsluit, als je iemand uitsluit, als je iemand afschrijft of iemand veroordeelt, is dat jouw keuze. Maar dat is niet wat God van ons wil. Wel groeten, Freddy.

Straks om 2 uur gaat u genieten van de poes. Dus welkom erbij. En voel je vrij. Smakelijk eten voor de mensen die schaften. Fijne vakantie voor de mensen die met verlof zijn.

Bishalom familie vanuit Self-Reliance, ook voor mijn lieve broeder Lea. Ja, de groetjes richting Self-Reliance. Enjoy the happy hours. En werken jullie prettig.

De blessings voor de mensen die gaan door moeilijkheden. De mensen die zitten met omstandigheden. Weet je, ervaart strijd. Is een normaal deel van jouw wandel met Christus. Soms is het de aanval van de vijand. Soms zijn het je eigen tekortkomingen. Maar soms is het God die wil dat je gevormd wordt. Wil dat je geloof beproefd wordt. Weet je, dat je sterker wordt en dat je hem leert kennen. De Bijbel zegt, we zijn sterk als we zwak zijn.

Deze song staat ook op de lijst, dus na 2 uur mag je ervan gaan genieten. Moses Bliss met Unending Joy. Je mag bellen of appen om je poes aan te vragen.

Maar dat is 8 minuten over half twee, sorry, voor half twee. Goedemiddag, broeder Leo. Kunt u Masra Mekona uw visie afdraaien? Groetjes vanuit de Hermitage Mall. Thank you and blessings. De blessings voor de crew van Topsport. Die is afgestemd. De blessings vanuit de happy hour. Yes, enjoy it. Mensen, er is genoeg werk te doen, dus voel je vrij om een bijdrage te leveren. Je mag bellen of appen. Er is genoeg, er zijn genoeg zielen die nog gewonnen moeten worden. Er zijn nog genoeg gebieden waar het evangelie nog verkondigd moet worden. En we hebben genoeg reden om van de Heer te getuigen. Je mag intussen bellen of appen om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren. Dat is hoe we het doen tot 2 uur. En na 2 uur de pokoes.

Mattheüs 6, vers 33 en 34. Geef het koninkrijk van God en het doen van zijn wil de hoogste plaats in uw leven. Al het andere zal u dan geschonken worden. Maak u geen zorgen voor de dag van morgen. Ook morgen zal God u weer geven wat u nodig hebt. Elke dag heeft al genoeg aan zijn eigen problemen. Dat is Mattheüs 6, vers 33 tot 34. Ja mensen, bedankt voor die bijbelteksten. U mag ze tot 2 uur opsturen. Ja, daarmee word ik geholpen, toch? Dan hoef ik niet zelf naar bijbelteksten te zoeken. Maar dat is eigenlijk de bedoeling van de happy hours. Dat we allemaal Gods Koninkrijk uitdragen. Dat we allemaal bouwen aan de gemeente. Iedereen heeft een unieke getuigenis. Iedereen heeft een bepaalde gaaf en talent. En bovendien hebben we allemaal de verantwoordelijkheid om een verschil uit te maken. En dat is Shalom. Shalom verschilt van de rest van de stations. We zijn niet gewoon commercieel bezig. We zijn niet gewoon met entertainment bezig. Nee, we zijn niet gewoon met fun bezig. We zijn een station dat verkondigt... dat het evangelie verkondigt. Dat is onze enige reden. Dat is ons doel. En dat is waarom we bestaan. Mensen, 5 september hebben wij de open dag. Ik draai die spot zo meteen. Ja, alleen dat u de informatie hebt.

De groetjes voor Louise. Dag Louise, welkom erbij. Ja, goeiedag, goeiedag. Ja, het is al avond bij jullie, hè. Ja, het is hier pas 1:30. Nog geen 1:30. Dus de zon is nog heet hier. Maar de groetjes richting België. Ja, België toch? We gaan zo meteen even snel naar een reclamebreak. Althans een spot. Met betrekking tot Shalom. Want normaliter doe ik geen spotjes tegen deze tijd. Die is pas om 2:00. Maar omdat het een belangrijk gebeuren is. Een belangrijk event. Oké. Nou, Louise groet vanuit Amsterdam. Ja, de groetjes vanuit Paramaribo. En samen doen we de happy hour. Dat is het mooie ervan. De mensen luisteren vanuit overal. En toch presenteren we hetzelfde. Vertegenwoordigen we hetzelfde. Mag ik een pokoe van Kenya Domini aanvragen? Ja, dat mag natuurlijk. U mag bellen of appen mensen en uw bijdrage leveren. Terwijl je geniet van de muziek op de achtergrond, bent u de prioriteit in de happy hour. Ik doe de groeten aan K-Snow, Odi, God bless.

Nou, groetjes voor de mensen thuis, de mensen in het verkeer. We groeten de mensen op het werk. En natuurlijk ook de blessings voor de mensen die meeluisteren vanuit het buitenland. En dat kan via onze website www.shalomsuriname.com. We gaan even naar een belangrijke spot. En dan gaan we verder met de telefoontjes en de WhatsApp berichten. Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte pret. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026. Ja, dat moest even gedaan worden. Hopelijk heeft u het genoteerd. Vooral de mensen die lokaal zijn. De mensen die naar Suriname komen. Noteer het in je agenda 5 september. De mensen die zeggen van ik wilde jullie allang ontmoeten of ik wilde allang een donatie brengen. Maar ik kom er niet aan toe. Weet je, als je geen tijd maakt, gaat het nooit gebeuren. Hè? En een deel van Surinamers, we doen alles op ons gemak. En we blijven maar uitstellen. Maar uiteindelijk moet je het doen. Vandaar dit initiatief, zodat u in de gelegenheid bent en u bent van harte uitgenodigd om langs te komen hier bij Shalom FM. De lijnen die staan open, u mag dus bellen of appen naar de Happy Hours. 422-650. Of je mag gebruik van ons WhatsApp nummer 875.

Nogmaals de felicitaties aan alle jarigen, alle anniversaries, al de mensen die iets te vieren hebben. Met name Grifena, Benito en Benita Bonte en Gracenia en haar moeder, die zijn vandaag jarig. Nou, de felicitaties, de groetjes en de zegeningen toegewenst. Goedemiddag broeder Leandro en shalom familie, een gezegend weekend voor u en familie. Dank de Heer voor zijn genade en onvoorwaardelijke liefde voor zijn kinderen. Felicitaties aan alle jarigen en een fijne vakantie. Blessings uit Den Haag, zuster Sietje. Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag. De groetjes terug richting Den Haag. We zeggen welkom aan Hillian. Welkom bij Hillian. Welkom in de happy hours en enjoy it. Mag ik een pokoe van Ebuka songs or go pray? U bent vrij om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en uw pokoes aan te vragen. Dat mag tot 2 uur. We gaan eerst naar de aanvragen die zijn gedaan door de bellers. En daarna naar de WhatsAppers. De mensen die 2 en meerdere lieden hebben aangevraagd. U snapt, we gaan eerst van iedereen afdraaien. En als er nog ruimte is, dan komt uw 2e en uw 3e song. Dag broeder Leandro. Kom van Milo, no? Met zo'n koevoel lees als aan. Ik hoop dat ik het goed heb uitgesproken. Welkom nogmaals als u net erbij bent. Yes, enjoy Shalom FM, de 94.5. Nothing but gospel here on this station. Yes, we represent His kingdom. It's all about Jesus Christ. Mensen, voel je vrij, de lijnen die staan open. We hebben tot 2 uur om samen radio te maken. Dus je bent in de gelegenheid om te getuigen en te bemoedigen.

0: De lijnen die staan open en u bent van harte welkom. Goedemiddag met de Happy Hours. Hallo, goedemiddag.
1: Hallo?
0: Ja, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. De beste manier om te bellen naar de studio is via ons WhatsApp-nummer, mensen. Zo niet als u belt via de vaste lijn. Alsjeblieft luisteren via de radio, anders gaat u mij niet horen. Met de studio, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Voor de mensen die bellen via de vaste lijn, alsjeblieft je radio een beetje volume geven, anders gaat u mij niet horen. Als u alleen belt met de mobiele telefoon, gaat u mij niet horen. Dus nogmaals, als u belt naar de vaste lijn, zet uw radio een beetje op een... Zet een beetje volume op uw radio. Met de studio. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Hallo, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Ja, hoort u mij?

Yes, het is intussen geworden 6 minuten over 1:30. Terwijl de lijnen openstaan, geniet u van de muziek. De bedoeling is dat de mensen mogen bellen, appen naar de studio om dus de happy hours met ons te presenteren. En dat is met als doel om te getuigen van de levende God. Yes, that is what we do. Dus welkom, welkom!

De WhatsApp berichten komen binnen. Dat mag en kan. Goedemiddag broeder Leandro, kunt u het lied veilig in zijn armen voor ons afdraaien? Dank u en God zegen. Welkom als u net erbij bent. Goedemiddag alle shalom familie, geniet van de vakantie. Groetjes van Shakita uit Wageningen. Dag familie daar. De groetjes richting Wageningen. Leuk toch dat we vanuit overal zo vertegenwoordigd zijn. En op een of andere manier gemeenschap met elkaar hebben. We hebben één ding gemeen, dat is de happy hours. Dus ik zou zeggen, stel jezelf open. En geniet ten volle. Ik geniet ervan hoor. Ik geniet van jullie, ik geniet van Gods aanwezigheid. Ik geniet van de bemoedigingen. Mensen zeggen, je geniet met volle teugen. Unai for more snacks.

Stefano, iubitana, Mad Me Wani Brasaiu. Ja, bijna alla day day wa iwan dinam masra anu. Dan wil je gewoon bij de heren zitten, jong. Weet je, soms heb ik van die momenten waar ik mezelf terugtrek. En ik gewoon niet zeg. Ik zeg niets tegen God met Arkyu aan Biggie Poku. Dan kom ik Gado. Weet je, dan geniet ik van zijn tegenwoordigheid. Met de studio, goedemiddag. Hallo, goedemiddag.

Hebreeën 6 vers 15. En al zo langmoedig verwacht hebbende, heeft hij de belofte verkregen. Dat is Hebreeën 6 vers 15. Miwani brasa you van Stefano Yubitana. Boy, ik heb een tijdje gezeten op die stoel. Saan aan zijn nakmija.

Vers 23, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvend woord van God. 1 Petrus 1 vers 23.

Nogmaals de felicitaties voor alle jarigen. We denken aan Grivena, Benito en Benita Bonte. Gracenia en haar moeder, die zijn vandaag jarig. Ja, de felicitaties vanuit de happy hours. God is goed en rechtvaardig. Hey, Freddy Ovaka. De blessings voor de mensen op het werk, de banken, de ministeries, de warungs, de restaurants, de bussen, de trucks, de taxis. Al de hardwerkende mannen en vrouwen. Al de ondernemers, al de bedrijven. God bless you. Weet je, alles dat je doet met de heren is beter, hè. Is gewoonweg beter. Aan de andere kant is het heel riskant om zonder de heren op pad te gaan. Ik zou het niet wagen, hoor. Nee, het leven is te gevaarlijk. En de duivel is te listig. Dus, doe je wapenrusting aan. Trouwens, de Bijbel geeft ons instructie. Daarom zegt de Bijbel, gaan ten gronde door gebrek aan kennis. Of we weten niet dat het staat geschreven, of we negeren wat er staat geschreven. Maar als we het toepassen, als we geloven en weten wat daar staat, als we het accepteren, dan zullen we de kracht ervan ervaren. Dan zullen we de realiteit van God zien. En dan zullen we zien dat het woord van God ja en amen is. En misschien omdat ik dat kan ervaren, hoor. En daarom zit ik hier als getuigenis.

Voor de mensen die 5 september langskomen, u krijgt ook de gelegenheid om een jingle in te spreken. Dus, u weet wat, want ik denk aan Freddy. Freddy vroeg me een keertje, Leandro, ik zou graag ook een jingle willen inspreken. Maar Freddy wil het op een afstand doen. Nee, het beste is om het hier te doen, omdat we hier de nodige apparatuur hebben. En we gaan het moeten mixen. Dus hopelijk zijn jullie 5 september vrij. En mogen we naar u uitkijken. Dus begin alvast iets leuks in elkaar te zetten als je weet dat je gaat komen en je wilt graag een jingle inspreken. Ja, begin alvast iets leuks in elkaar te zetten. Als het nou een lied is, als het nou een gedicht is, als het nou een gezegde is. Een gedicht. Moet wel geen lang ding zijn. Een jingle is hoogheid 30 seconden zelfs lang. De beste jingles zijn 10 seconden. Bless you brother van Waka Suriname, de groetjes vanuit Kwarasang. Ik denk alvast van als ik gisteren naar Oditak Amanda Holland of Amanda China of... Nou, de groetjes richting Kwarasang, kom van Sranankik. We hebben nog 14 minuten om te bellen en te appen met elkaar, mensen. Nog 14 minuten om de happy hours te doen. Dus u mag nog bellen op 422-650. 422-650. Op 875-5358. Ja, je hoeft je niet te verontschuldigen hoor, Freddy. Maar fijn dat je erbij had willen zijn. Nou, Tide Idore, dus Tide Etel. Dan groetjes voor mensen, de mensen die afgestemd zijn vanuit huis, vanuit het verkeer, vanuit het werk. Ja, geniet van de radio.

Hey, blessie brada. Keep up the good work. Ik word bemoedigd en ik geniet van Shalom. Groetjes aan alle luisteraars en graag een lied naar keuze. Nogmaals de felicitaties voor Grivena, Benito en Benita Bonte. Gracena en moeder, die zijn vandaag jarig.

De Heer Jezus zei, zalig zijn de armen van geest, want hen is het koninkrijk der hemelen. Matthäus 5 vers 3. Ik moet nog dagteksten doen op TikTok, joh. Niet dat het moet. Is een gewoonte die ik ben begonnen. Eigenlijk een routine. Meer gewoon om het evangelie te verkondigen. Maar ook om mensen te helpen de Bijbel te begrijpen. De Bijbel te lezen. Want weet je, soms als je een zin leest, weet je niet wat je moet verstaan. Omdat het te maken heeft met tijd, met generatie, met de cultuur van toen. Bovendien was het vroeger een hele andere cultuur, een hele andere tijdperk dan wat we vandaag kennen. Dus om die tekst echt te begrijpen, ga je weer even in die tijd moeten gaan om te kijken wat ze precies bedoelen. En voor vandaag heb ik waarschijnlijk nog geen dagtekst gedaan. Zo lees hij hier, en meestal probeer ik het voor de happy hour te doen. Want na happy hour, ja, daar staan er andere dingen op je te wachten. Dan heb je nog gezinsverantwoordelijkheden. En wanneer ik eenmaal thuis ben met die kinderen, ja, dan ben je een hele andere setting.

0: Ik denk dat ik er vanaf maandag in de morning move ben.
1: Come on, let me see you now.
0: Ik hou van Shalom, maar ik hou van dit werk. Is het beste dat ik ooit heb gedaan. Maar ik hou niet van de morning move. En dat is niet vanwege het concept van het programma. Ik vind het juist een geweldig concept. Maar ik hou niet van de tijd. Ik ben niet echt een ochtendmens. Maar ja, Ian is er de komende de dagen niet. Dus 's morgens zou heel rustig en leeg zijn. Vandaar dat ik besloten heb om hem te vervangen in de morning move. Geloof me, het waren de lange dagen voor me. Want weet je hoe lang ik al van tevoren me mentaal voorbereid. Het probleem van mij is mijn biologische klok. Vanuit mijn biologische klok. Ik kan niet vroeg slapen. Wees me god, don't 12 uur net niet. Na pas 3 uur mijn vader in Sribi. Dus daarom ben ik meestal in de woonkamer. Daar ben ik bezig te werken of ik doe andere dingen. Daarmee wacht ik till ik Sribi Kirmi of Sribi Dumi. Ik hou niet van dat woord Kirmi, want anno Kirio. Het houdt je wel bezig, het tref je. Daarmee go liggen, ja. En dan is het meestal 2 uur, 1:30, soms 2:30. En om dan half 6 of 5 uur op te staan. Zo lees dan met Luca wekker. Daar ga je lekker aina energie voor op. Maar ja, we gaan ervoor. Het moet wel, mensen zeggen waar we willen, zit ze er weg. Trouwens, we doen het voor de Heer. En de Heer is alles waard. Maar ik ben een open mens toch. Ik ben soms als ik dingen zeg. Dan zien mensen het als een aanval. Dan zien ze het meteen van, oh, hij gaat het meteen. Nee, dat is het niet. Weet je, soms als je iets moet doen voor God, dan wil je het niet doen. Hè. Je doet het omdat je het moet. Je doet het omdat je van God houdt. Johannes 14, vers 27. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld geef ik u. Uw hart worden niet ontroerd en zij niet verzaagd. Ja, dankjewel, zuster Sietje. Heb ik nodig. Vooral 's morgens. Ik wens u in elk geval een fijn weekend.
1: Come on, somebody help me, praise.
0: Nee, we spelen geen pile hier, hoor. We doen hier uitsluitend gospel. Laten we het nogmaals zeggen, mensen. Er is een, ik zie een gospel version pile. Maar ik heb dat lied onderzocht en zover ik het weet is het geen gospel nummer. Er staat wel gospel version, maar niets van dat lied is gospel. Met de studio, goedemiddag.
2: Broeder Leandro.
0: Ja.
2: Ik heb u heel graag nodig, hoor, met een gesprek van mij.
0: Ik heb u heeft mij nodig voor een gesprek.
2: Ja. En ik geef u het zo door.
0: Oh, oké. Het mag privé na de uitzending of zo, of dan bel ik u.
2: Oh, nee. Nu.
0: Oh, alsjeblieft.
2: Nu wil ik het dan delen
0: met
2: u.
0: Oh, ja, nou, gaat uw gang.
2: Ja. Ik heb iemand verteld, toch? Over mijn probleem. Die over hetgeen ik met de heren heb gesproken. Hallo?
0: Ja, we luisteren naar u.
2: Ja, en wat mijn wensen is. Maar nu is het zo overgekomen dat de persoon me heeft uitgelachen. Maar dan, ik heb gezegd, ik ga volharden in de heren.
0: Ja.
2: Omdat Jacob hier volhard, zal ik ook in geloof met Jacob samen volharding. Deze volharding bij me nemen.
0: Amen.
2: Ik zeg, al gaat de Heer me een ribbenkast. En Jacob heeft de Heer gezegd. Heer, ik ga u niet loslaten. Zolang u mij de zegen niet geeft.
0: Ja.
2: En toen heeft de Heer gezegd. Jacob heeft de Heer vastgehouden, toch?
0: En de Heer heeft gezegd. De Heer, ja.
2: Ja, Jacob laat me los. Als je me niet loslaat, ga je kapot slaan. Jacob zegt, Heere, al gaat u me kapot slaan, ik ga je...

0: praten. En ik zeg, Jacob wilde niet loslaten en de Heer heeft Jacob een pak, laten we zeggen, hij heeft hem geslagen.
1: Ja, hij heeft ze gewoon echt kapot
0: deze gemaakt. In een ribbenkast.
1: Ja.
0: Dat hij bijna zijn ribbenkast heeft is gebroken.
1: Is een heup, is een heup.
0: Oh, in zijn heup.
1: Ja, zijn heup.
0: Ja, want ik heb je gevraagd om me te helpen. Ja. In zijn heup. Ik zeg, al gaat de Heer mijn ribbenkast kapot maken. Ik ga de Heer niet loslaten. Omdat het woord van de Heer heeft gesproken dat hij wat hij belooft. Hij is niet een God die zal liegen. Hij heeft gezegd dat hij God is. Dat wij... We moeten zijn woorden blijven in hem blijven geloven. Ja?
1: Ja.
0: En waar ga ik naartoe? Als ik de Heer loslaat. Ik ga hem niet loslaten. Want als ik de Heer loslaat, dan val ik terug naar het verleden van de macht van Satan.
1: Mm.
0: Maar ik zeg, wat de Heer beloofd heeft, het is een strijd wat ik nu aanga. En het is al 10 jaar geweest, maar ik ga niet loslaten.
1: Mm.
0: Ik zal vasthouden tot de Heer zijn belofte heeft, tot ik aan zijn belofte ben gekomen.
1: Ja. Yeah.
0: En ik zeg, al gaat hij me, wat hij dan ook, wat het leven mij ook nu zal kosten, broeder Jando, ik zal de Heer nooit en nooit meer loslaten.
1: Amen.
0: Ik heb laten we zeggen, een decade die heb ik gekregen. Om nu, al wat het dan zal kosten, broeder Jandro, ik ga nooit meer loslaten.
1: Amen.
0: Ik wil hier op mijn belofte opleggen.
1: Oké. Okay. Nee, ga ervoor en volhard. U komt zeker niet beschaamd uit.
0: Dank je wel. Dank je wel, broeder Jandro.
1: Ja,
0: en
1: nee,
0: ik wil ook een plaat, een poko vragen van... Minomantang na Minanga Yunaitaki.
1: Miamantang. Oké, okay, staat genoteerd.
0: Ja, broeder Jandro.
1: God bless you. Abong, love you too.
0: Yay!
1: Ja, doei doei.
0: Doei, blijf voor haar hoor.
1: Ja. Kijk, soms niet altijd gaan mensen je begrijpen. Weet je, mensen gaan je soms gek verklaren omdat je gelooft dat je op water kan lopen. En voor vele mensen is dat niet logisch. Maar als je geloof hebt zo klein als een mosterdzaad. Trouwens, ik laat me niet door mensen tegenhouden hoor. Nibiribina tussen Minanga Gado. Maar zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en al deze dingen zal u toegeworpen worden. Matthäus 6:33. Nogmaals de felicitaties voor de jarige Grifena, Benito, Benita en Graciena en haar moeder. We gaan zo meteen eruit, mensen. One blessed day, Bradley. Ja, God bless you too. De Heere zegenen, priesters en zoon van de Most High. Lieve groetjes van Shael Alexander, Keniel en Dennis. We hebben daarnet geluisterd naar een getuigenis van Mama Prika. Mensen, daarmee ga ik moeten groeten. Ai, de lekker is maar 1 vinger lang. En we zijn helaas aan het eind gekomen van deze aflevering van de Happy Hour. Het is de vrijdag van 21 augustus 2026. Ik ben Leandro Martens Uwitjo. Voor mij altijd een bijzonder voorrecht en een grote eer om namens de Heer Radio te maken en hem te vertegenwoordigen. Ik wil daarom de bellers, de appers bedanken. Ieder die heeft bijgedragen aan deze editie van de Happy Hours. Dankjewel voor jullie geweldige getuigenis. Dankjewel voor jullie geweldige bemoedigingen. Dankjewel voor het feit dat je aanwezig was. En natuurlijk zijn we er maandag weer. Een fijn weekend. U blijft afgestemd, want de liederen worden afgedraaid. Groetjes aan iedereen. Groetjes aan iedereen komt van Louise uit Amsterdam. Mensen, we gaan eruit. Bedankt voor uw aandacht. Blijf goed hangen. De pokus nemen over. We beginnen eerst met de verplichtingen. Rest mij nog te zeggen. Fijn weekend. Tot maandag. Love you. Bye bye. En stay happy.
2: Het is 2:00.
3: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project.
1: Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution. Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom, op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
4: Zranazani, Naskip, Navio.
5: You sabi zana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosis refi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. No no de tatra e shibere uma, nanga flaka na ini de anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere nos a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten, a sikidisi kandresi tena ini a rutu fueng. So langa yu siwan soro, go wawan ting nadatra. Chari yu patna outu. Freiri nangakoni, weri yu kondom. Noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini Rokomakandra nanga dempatna fueng.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ. Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
1: Fiber, winnaar van de Ookla Speed Test Award 2026 voor de beste gaming experience.
2: Telesuur, keeping us in touch.
3: Dit is Renate Galdij en je luistert nu naar Radio Shalom.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8:00 's morgens tot 5:00 in de middag. En op de zaterdag van 8:00 tot 2:00 in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected à la C.
0: Connected naar Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
0: Connected naar Broco, met TNC Business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
0: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
2: Wil jij binnenkort je eigen kleding maken? Dan hoef je echt maar naar één adres. Kerpalani heeft naaimachines voor zowel de beginnende als doorgewinterde modist. Laat je creativiteit de vrije loop met allerhande tools en fournituren. Zoals knopen, ritsen, naalden, garen en scharen. En met een collectie stoffen van elke gewenste kwaliteit maak jij van jouw ontwerp ware couture. En je bespaart er een hoop geld mee. Dus wil je binnenkort zelf aan de slag? Dan ga jij naar Kerpalani. Kerpalani. Safe and enjoy.
3: Radio Shalom. Inspiration FM. Johan Herbert.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Tell us your fiber. Tell us your fiber. Are you ready for the new normal?
0: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224188. Man en vrouw zijn voor God gelijkwaardig. Er ontstaan soms onnodige discussies over wie voor God nu belangrijker is, de man of de vrouw. Het nieuws is dat beiden voor God even belangrijk zijn. We lezen in Genesis 1 vers 27: God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hen, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Zowel man als vrouw zijn als evenbeeld van God geschapen. Dat wil niets anders zeggen dan dat ze gelijkwaardig zijn in de ogen van de Heer. Vreemde ideeën, als zou de ene meer waarde hebben dan de ander, moeten uit de wereld geholpen worden. Laten we daarom elkaar met respect behandelen, want zo heeft God het bedoeld. Man en vrouw zijn voor God gelijkwaardig. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224188.
1: The Spirit of the Lord is upon me, for he hath anointed me to preach the gospel to the poor. Holy Jesus.
2: One validation now.
3: Such.
1: Yo, John Mark.
3: You say fully Jesus, you know.
1: Made them know.

será como pedir en cuanto hey boy. Ik moet teruggaan, ja echt terug, naar het begin, naar de basics. Omdat ik opnieuw kan beginnen en er beter doen kan breken. Want, Furry zegt ze.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Raak het niet aan, raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: By the way, Pangyajanda, oh my god.
1: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
2: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel Sanfisi en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Dank u voor de wonderen die gebeuren. Dank u voor de bloemen in het veld. Dank u dat u schepping vol met kleuren. Van uw liefde voor de mens.

Thank you for the dozen moya degen. Thank you for die liefde elke dag. Dank u dat al zorgen mij omringen. Ik eenvoudig

Amen. Dank u voor het zonlicht in de straten. Dank u voor de sterren in de nacht. Dank u dat als vrienden mij verlaten, u vanuit de hemel naar mij lacht. Dank.

Amen. Thank you for that wonder in my leven. Dank u voor uw geest en voor uw kracht. Dank u dat u alles hebt gegeven.

Odi, odi, happy kids. Alasan ibu? Iya, eh. Met mij gaat het ook goed. Ik ben zuster Hermine en deze week zal ik de vertellingen doen. Maar voordat we verder gaan, wil ik eerst met jullie bidden. Lieve Heere God, dank u wel dat u van ons houdt. Dank u wel dat u ons elke dag vergeeft. Heere God, dank u wel dat u ons zegent. Dank u wel dat we altijd bij u mogen komen. Heere God, u kent ons hart. Helpt u ons om u te gehoorzamen. Dit alles vragen wij u in Jezus' naam. Amen. So happy kids. Vandaag is het de laatste dag van de week. En jullie kennen de tekst al uit het hoofd, hè? Ja? Oké, mag ik het van jullie horen? 1, 2, 3. Wees waakzaam voor hart in het geloof, wees moedig en sterk. En nu jullie, wees waakzaam voor hart in het geloof, wees moedig en sterk. Nog een keer, wees waakzaam voor hart in het geloof, wees moedig en sterk. Wees waakzaam, vol hart in het geloof, wees moedig en sterk. 1 Korintiërs 16 vers 13. So happy kids, dat hebben jullie goed gedaan. De tekst die jullie deze week hebben geleerd is gehaald uit 1 Korintiërs 16 vers 13. Wees waakzaam, vol hart in het geloof, wees moedig en sterk. Heel goed. Blijven oefenen. En dan mag je je vriendjes en je vriendinnetjes deze tekst ook aanleren. Ja? Geweldig is dat. So happy kids. Sriman Singh was blij. Hij was heel blij, happy kids, dat zijn vriend Ramdas zijn leven aan de Heere Jezus heeft gegeven. En dat de Heere Jezus zijn hart rein heeft gewassen van alle zonden. En nu diende Ramdas de Heere Jezus en hij was christen geworden. En nu was het goed. Zo gaat het soms ook met ons, happy kids. Dan is het niet goed in ons hart. Dan doen we allerlei dingen die de Heere Jezus niet goed vindt. Maar net als Ramdas kan jij de Heere Jezus ook vragen of hij je wil vergeven en in je hart wil wonen. Ramdas, happy kids, werd niet meer beter. Hij was ziek, hè? Dat vertelde ik jullie. Maar vlak voordat hij stierf, liet hij zijn kinderen roepen. Al de kinderen van Ramdas hielden zijn handen vast, terwijl hij zijn laatste woorden uitsprak. Vrede, vrede, Jezus. En zo stierf Ramdas. Zo, happy kids. En je zal je afvragen, hè, hoe het verder ging met Sriman Singh. Ja, Sriman Singh, die heeft meer dan 25 jaar voor de Heere Jezus mogen werken. Door hem leerden veel mensen de Heere Jezus kennen. Maar nu is Sriman Singh zelf ook ziek, happy kids. In het district kon hij niet blijven. Met spoed werd hij naar de stad vervoerd, waar hij in het hospitaal werd opgenomen. Hij heeft er lang gelegen. En tenslotte, happy kids, overleed Sriman in het ziekenhuis. Trouw had Sriman de Heere Jezus gediend. Nu mocht hij de Heere Jezus met zijn eigen ogen zien. Wat zal dat geweldig zijn, happy kids? Ja. Zo, happy kids. Wij willen Sriman Singh niet vergeten. Daarom heet een van de scholen van de EBGS de Sriman Singh School. En die school ligt aan het pad van Wanika.
Weet je nog, Happy Kids? Dat Sriman Singh als kleine jongen de Heere Jezus leerde kennen en van hem begon te houden. Ja, hè? En later diende hij de Heere Jezus met zijn hele hart. En dat is fijn. Jullie willen de Heere Jezus ook dienen, toch? Net als Sriman Singh? Ja, ik ben blij dat jullie, Happy Kids, net als Sriman Singh, de Heere Jezus willen dienen. Dat is niet zo gemakkelijk. Op alle mogelijke manieren probeert de duivel jou en mij tegen te houden om God te dienen. Maar ik hoop dat jullie, net als Sriman Singh, de Heere Jezus zullen blijven dienen. Ja, Happy Kids? Mooi zo, geweldig. Zo, Happy Kids. En dat was het verhaal van Sriman Singh. Zo, gaan we de tekst nog een keer samen doen? Ja? Oké. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. 1 Korintiërs 16 vers 13. De tekst die jullie deze week hebben geleerd, Happy Kids, is gehaald uit 1 Korintiërs 16 vers 13. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. Zo, Happy Kids. En dat was het voor vandaag. Tot de volgende keer. Odi, odi.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Safe and enjoy.
2: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust. Kies natuurlijk. Kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307. Of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
3: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt Parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.

0: Wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Je laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je meeswingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

go back.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En el Ipsis, Mayri, Alejandro.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with Duffel's Ketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirochete Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid, want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.

0: is 7 uur.
1: Niet met radio naar Shalom. Met begunnen om een prefoer voor het dappen. Dat is een probleem.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nangawa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi asiki, syphilis na amoro ogri siki di e prati nanga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umasma presi, noso, mansma presi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara. Te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini den anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru lisi ismano e gi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. Efu yu no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa yu siwan soro, go wawan ten na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni. Wear you condom, noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo eni urokomakandra nanga den patna fu eng.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: When you might run away, I bet you can't buy, I bet you can give me.
1: Het is 8 uur.
2: Het algemeen pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante Ascrivi. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks, hè, doe.
3: En dan,
2: Je hebt
1: niet
2: dingen
1: aanbesteld, Rowee. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor Chimboy-ting. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you? Wie are you?
5: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi ik hoor aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zetten nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: Boy, mi clara oso. Mala sa opo preis. Plus sabi chep ko smara? Ami suku kwaliteit toch.
7: Hey broer, no stress you e de ino yere. Historex abuan new ferfi. Ferfi.
6: Huh?
7: Ferfi.
6: Ferfi? Da sa dati.
7: Ferfi. Na yere ino yere. Dofi dofu. Tulis mi tegi ba. Ferfi. Na anyu merek to. En a ferfi disi. GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig tori, voor alfa je opbouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van a ver fier. Verfi, by Historex.
8: Telesuur Fiber, winnaar van de Ookla Speed Test Award 2026. Voor de beste gaming experience.
9: Telesuur, keeping us in touch.
10: Hallo, ik ben Birkel. Ik hou van Harry Potter Shadow.

0: gezond bent u? Hoe gezond bent u? Is uw geest gezond? Is uw geest de gezond toe, dat je skin go de echte gezond toe? Leukens, leukens, de wereld is ziek en moe van leukens en bedrog. De wereld is ziek en moe van leukens en bedrog. Is tijd dat de mensen op aarde en de mensen ook in deze natie moeten beseffen wat leukens, de oorzaak en de consequentie van leukens. Moeten beseffen wat een leukenachtige mond kan veroorzaken. Jij, je kan jaren in, je kan jaren dat lei voor people vanaf manting te nitty. Zodra je bepaalde sma ai oppo, de mofo oppo, na la soso lei. Lei tori. Lei tori. Santrong mofo coranti. De lei. Soso lei e pania overal. Hij veroorzaakt angst en paniek en onrust. De demon van leukens. De geest van leukens. Ja, leuken is een geest. Een geest staat achter leukens. Heb je nooit gelezen dat Satan is de vader der leukens? De vijand is de vader van leukens. En te jou verteri lei, en je panje lei, je panje lei moral, ik zei je panje van trastani, te jou mofo opelijk van pripani, en panje je lei, de vader der leukens, hij gebruik je. De vader der leukens, abi makti na je tapu, te jou en panje lei, leki dati na je roko. Bung furus ma de ne wakananga de futu, de me wakananga de mofo. Bung furus ma, ana de anu e gide roko, de mofo e gide roko. Fanaf manting yuru komit neti. Fanaf de ai opo, de mofo opo. E soso roko folei. Bung furus ma abi o problem nanga de mofo. Zolang er nog maar gie want tori, zolang er nog maar verteri want tori, zolang er nog maar mik want tori, berust op leukens, dan heb vier boom. Boom furusma, de abi voor gie de moffo van roko. En de moffo en roko vanaf manting juru, kom ik net juru. Zo zo lei. De moffo ne weri. De moffo ne weri. Soms we praxeri. Fawas ma mofo ke roko non-stop en de ne weri. Ja, bon furusma de mofo e gide roko. De me fateri wan tori, like de bin de drape. De bin de drape, de shiranga de ai. Ai, terwijl de nasabi, niks abraser mai taki. Yere de yere nomo, of meki de meki a tori. Furu people, ze zijn uit op sensatie. Ja, je hebt het goed gehoord. Boom furusma, den de uit op sensatie. De wa jere tori, de wa panja tori, en dan de taki, ai, me taking, me gieren tori, ai, me gieren tori, ai, me panja tori, ai. Je vier boom. Sound, je kiesie voor doe dat hier. Zo'n voordeel dat na ini voor panje je tori. Te je bagi je tori, en te je ba broko trouwen, en te je bagi a heer story zijn bij wan taki. Dat soort voordeel je abine ini. A lot of people have story to talk. You have a lot of tales to tell. People mouth have so much tales to tell. When you finish giving all your tales, because you heard it and you give it, did you ever check up if it is truth? If it is the truth you're speaking? If it is the truth you heard? If it is truth you're spreading? Or you became a robot? You became a puppet to spread lies and destroying your own reputation. Because when people find out, everything you speak is a lie and it's based on lies, you are creating isolation for yourself. Because people will see you like another kind of person that you really are. Teyu bafferteri aliotori. Teyu baf panya hetori. Veshna yere yu yere. Veshna meki yu meki in yu egi fabrik sa yu habi. Ma teyu klari fo panya yotori. Dan praxeri wangsani nomo. Sort uitstraling yu gi. Sort to build yu denki smago abi for you. Tere on deck. Kande ano tidei. Kande ano tamara. Kande ano disiari. Ma tere on deck. De lei tori sa yu panya giring. De on deck takina soso lei. Soso mofo karanti. Soso Ronald. Soso Lucas. Tere on decking. Dan sa yu denki. Dengo denki for you. Fa yu denki. Dengo de taken you now. Fa yu denki. Dengo stel them up taken you. De schuile con gevaarlijk sma. En een offrere. Want te you panjatori. Sondro voor denki. Abraham trouwen. You a pijne kwan sma. Je brokken wat sma. Je brokken wat gezin. Je vernietig kwan sma libi. Je puro asma. Onschuldig sma. Je puro kom op een rokko presi. Door je leukens. Onschuldig is ma. Dena straf osso. Dena straf osso. Door de lei. De doti takru hogri lei. Vertrouwen. Onschuldig is ma. Shidona straf osso. Tangatide. You sabi how many sma. Den kisi strafu. En den was straf osso. Door leukens. Ja, lei getuige, lei moffel, lei woord toe, zonder verbewijs, met opzet, bewust, je put je sma in probleem door je lei moffel of lei tori. Boom voor je sma. En boom voor uw gezin. En boom voor uw situatie. De in biggie biggie problemen. Door lei moffo vertrouwen. Dat ten je teki voor lei. Dat ten je teki voor meki tori. En panning aan vertrouwen. Denk even. Zij je doe. Zij enkele keer doe. Soort wins. Soort voordeel je hobby te je panjatori voor brokken trouwen. Te je panjalei abra trouwen. Nou denk je dit is na tori zoals voor onbekeerde sma. Nou denk je dit is nou een tori voor sma sang no sabigaro. Zelf mensen die naar de kerk gaan. Zelf mensen die naar de kerk gaan. Jammer. Jammer. Erg. Jammer. Erg, jammer, erg, verschrikkelijk. Dat Srefi, domri, pastor, bishop, kerkieleiders, de mij brokken de egi mede gelovigen, de egi mede predikanten, de egi mede rockerman voor Gado, de egi mede dienstgenek voor Gado, de mij brokken den. Nou, lei. Was u daar? Heb je gezien met je ogen? Heb je bewijs voor Atori? Maar nee, je jere Atori. Nou, asma tegi mi. Mi iere fo a sma. Daro mi bribe attori. E ne me pagna attori moro fara. Gadono cario fo pagnatori. Gadono cario fo pagnatori fo sma. Gadono cario fo iere attori fo a sma. O fo a trawan. E dati mo pagna tapio podium. Gadono cario fo pagna hem wortu. Hem wortu fo warheit. Hem wortu de gospel van waarheid, a evangelisatie voor waarheid, het woord van waarheid, dat gaat ook aan je verpanja op je podium. En de kracht van God raak je nu aan en maak je ook vrij. Halleluja, word los en gezond en vrij in Jezus Christus naam. De plaats van waarheid, Molenpad 52, de bevrijdingskerk van Jezus Christus. U bent van harte welkom. Het zij u bent een man, een vrouw, iemand anders, iets anders. U bent welkom. We houden van u en we willen u de waarheid geven. En we verbreken en bestraffen alle leugens over Suriname, van de overheid, van uw gezin. We verdrijven alle leugens en kwade tongen en vloek in Jezus Christus' naam. Ik maak vrij. De atmosfeer wordt nu losse vrij in uw huis en in Suriname. Halleluja.
1: Deze kerk heeft een visie, missie en opdracht ter opbouw van de mens, waardoor de echte identiteit en doel op aarde kan realiseerd worden. Deze kerk is niet alleen toegewijd

Wij verwachten u om u uw doel op aarde te laten ontdekken en u te helpen naar uw bestemming. De voorganger van deze kerk is arts, tevens apostel.

Goedemorgen 10 uur en woensdagavond 7 uur. U bent van harte welkom. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is

is uw no-nonsense adres voor u en gezin in deze tijd. Een ieder, ongeacht ras, kleur of achtergrond, is van harte welkom. Wij willen u zegenen en tot zegen maken. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is uw tijd om uw doel en healthy life te ervaren. Tot

0: Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finga con facile.
1: Let me hear you make some Holy Ghost crazy noise right now. Let me hear.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
3: Hey Valka, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gast van huis nodig. Maar moni no sari boy.
2: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
3: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
2: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
3: Hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gast van huis. Waar moet ik zijn?
2: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
4: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
5: Ozone 6-in-1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
6: Tot in de nademarkt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
7: Is echt een aan.